0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk, maar een mensenrechtenorganisatie zegt dat er in ieder geval 7 zijn vrijgelaten uit 1 gevangenis bij Caracas. Een andere organisatie spreekt van zeker 12 dissidenten uit meerdere gevangenissen. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij en er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn 2 van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. Ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren niet meer welkom in Volendam. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Begin dit jaar nam de VS de Venezolaanse president Maduro gevangen. Rodriguez werd voor een half jaar als vervanger aangesteld, maar die termijn is inmiddels voorbij. En er zijn nog geen verkiezingen gehouden. De VS dringt daar wel op aan. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Het gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Bij een steekpartij in Eindhoven zijn 2 mensen gewond geraakt. Ze zijn allebei met steekwonden naar het ziekenhuis gebracht. Mogelijk is er ook geschoten. Getuigen zeggen dat ze knallen hebben gehoord. De steekpartij was aan de Remigweg in het stadsdeel Woensel-Noord, bij een beschadigde auto die tegen een lantaarnpaal stond. Wat er precies is gebeurd is onduidelijk. De politie heeft op de A58 bij Geelse Rijen 5 verdachten aangehouden. Ze konden snel worden getraceerd omdat het kenteken van een van de vluchtauto's bekend was. Het Spaanse voetbalelftal heeft in zijn eerste wedstrijd na het behalen van de wereldtitel gewonnen van Engeland. Het Nations League-duel eindigde in 3-2. Vanavond speelt Nederland in de Nations League tegen Servië. De wedstrijd in Belgrado begint om 6 uur. Het weer. Vannacht is het droog. Lokaal kan mist ontstaan. Het koelt af naar een graad of 11. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Noord-Ierland wordt vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer, onder strikte voorwaarden. Zo moet het 's ochtends gebeuren en mogen er maar 35 mensen meedoen. Gisteren bepaalde een rechter nog dat de mars toch niet door mocht gaan, maar dat verbod werd vannacht in hoger beroep weer ongedaan gemaakt. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam wat tot paniek leidde. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft gisteravond in Ermelo een man van 63 aangehouden die is doorgereden na een ongeluk eerder op de dag. Hij raakte een bestelbus die daardoor meerdere verkeersborden omverreed en van de weg raakte. De twee inzittenden raakten gewond. Een van hen zat klem en werd door de brandweer bevrijd. Naast het zwarte busje lag een witte BMW-bumper. De politie dacht daarom dat de veroorzaker van het ongeluk in een witte BMW reed. Maar de bumper bleek uit het busje zelf te komen. Dat was van een autoschadebedrijf. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Het scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer, het is droog, lokaal kan mist ontstaan, minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Venezuela heeft weer politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op een gesprek tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump, afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. In Noord-Ierland wordt vanochtend een oranjemars gehouden door een katholieke wijk in de stad Portadown. De protestantse optocht liep in de jaren 90 vaak uit op gewelddadigheden en was daarom sinds 1998 verboden. Maar dit jaar mag het weer onder strikte voorwaarden. Tegenstanders hebben tot op het laatst geprobeerd de mars door de rechter te laten verbieden, maar vergeefs. De Merwedebrug bij Gorinchem is weer open, een dag eerder dan verwacht. Er is een nieuwe, dunnere laag asfalt aangebracht om het gewicht van de verzwakte brug te verminderen. Dat scheelt zo'n 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. Voor vrachtverkeer blijft de Merwedebrug voorlopig afgesloten. Het weer. Het is droog met hier en daar kans op mist. Minima rond 11 graden. Overdag geregeld zon, maar er zijn ook wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op een buurtfeest in het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt. Een getuige zegt tegen RTV Noord dat iemand ethanol op een vuurkorf gooide. Daardoor ontstond een explosie met een steekvlam, wat leidde tot paniek. Volgens de getuigen zijn twee van de gewonden met ernstig letsel naar het ziekenhuis gebracht. Er kwam ook nog een traumahelikopter om hulp te bieden. Andere gewonden zijn in woningen in de buurt onder de douche gekoeld en verzorgd. Op het buurtfeest in De Wilp waren enkele tientallen mensen. Bij een helikopterongeluk in Canada zijn 4 doden gevallen. De piloot had problemen gemeld voordat het toestel neerstortte. Dat gebeurde zo'n 50 kilometer van Montreal. Daarbij vloog de helikopter in brand. Niemand heeft de crash overleefd. Details over de slachtoffers zijn nog niet bekendgemaakt. Het ging waarschijnlijk om een particulier toestel. Eerder dan verwacht is de Merwedebrug in Gorinchem weer open voor het verkeer. De brug in de A27 ging donderdagavond dicht om een nieuwe, dunnere laag asfalt aan te brengen. De constructie van de brug is verzwakt en daarom wil de Rijkswaterstaat het gewicht verminderen. Dunner asfalt scheelt 400 ton. Het werk zou tot maandagochtend duren, maar het is nu al klaar. De maximumsnelheid op de Merwedebrug is verlaagd naar 70 km per uur. Vrachtverkeer mag er voorlopig nog niet overheen. Venezuela heeft opnieuw politieke gevangenen vrijgelaten. Hoeveel precies is onduidelijk. De vrijlatingen volgen op gesprekken tussen interim-president Rodriguez en de Amerikaanse president Trump afgelopen dinsdag bij de VN. Trump zei ook dat er snel verkiezingen moeten komen in Venezuela. In januari werd president Maduro door de VS gevangen genomen. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon, maar er zijn ook wat wolkenvelden. En het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend door de asielminister. 42 gemeenten staan onder toezicht van de minister omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. Veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met wat zij doen, zoals de opvang voor Oekraïners. Die telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van de gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. In het Groningse dorp De Wilp zijn meerdere mensen gewond geraakt door een steekvlam. Iemand zou tijdens een buurtfeest brandbare vloeistof op het vuur hebben gegooid. Het Dagblad van het Noorden meldt dat 8 mensen brandwonden hebben en 2 van hen moesten naar het ziekenhuis. Het is niet bekend of er iemand is opgepakt. De EU trekt ruim 700 miljoen euro extra uit voor vluchtelingen en noodhulp wereldwijd. Dat heeft commissievoorzitter von der Leyen bekendgemaakt. Het grootste deel van het geld gaat onder meer naar de bescherming en opvang van vluchtelingen in Afrika. Maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Verder stelt de Europese Commissie 7,5 miljoen euro beschikbaar voor de bestrijding van ebola in de Democratische Republiek Congo. Zo'n 70 voetbalsupporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan in Eindhoven. De vechtpartij bij station Strijp S ging tussen supporters van VVV Venlo en fans van PSV. De VVV-supporters waren in een bus onderweg naar de wedstrijd tegen FC Volendam. En ze zouden onderweg zijn gestopt om iets te drinken. Daar kwamen ze PSV-fans tegen. De politie zegt te hebben voorkomen dat de vechtpartij verder uit de hand liep. Er is niemand aangehouden. De supporters van VVV waren daarna niet meer welkom in Volendam. Het weer droog met hier en daar kans op mist. In de loop van de dag geregeld zon. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een café in Zuid-Afrika zijn 17 mensen doodgeschoten. Zeker 15 anderen raakten gewond. De schietpartij was gisteravond in en voor een café ten westen van Johannesburg. Een groep van 8 gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna zijn ze gevlucht. De politie is bezig met een klopjacht op de daders. Gemeenten die te weinig asielzoekers opvangen voelen zich miskend, blijkt uit een rondgang van de NOS. 42 gemeenten staan onder toezicht van het ministerie omdat ze minder asielzoekers opvangen dan volgens de spreidingswet moet. En veel van die gemeenten zeggen dat er te weinig rekening wordt gehouden met hun inspanningen, zoals de opvang van Oekraïners. Dat telt namelijk niet mee. Asielminister Van den Brink zegt te begrijpen dat er veel van gemeenten wordt gevraagd, maar benadrukt dat ze een wettelijke taak hebben om bij te dragen aan de opvang van asielzoekers. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement van het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Een belangrijke oliepijpleiding in Libië is weer heropend. De leiding werd eerder deze week afgesloten door gewapende beveiligers. Zij eisten hogere salarissen en betere arbeidsvoorwaarden. Door de sluiting daalde de olieproductie, wat gevolgen had voor de economie. En ook werd gewaarschuwd dat het grote impact zou hebben op de elektriciteitsvoorziening in het land. Om de actie van de beveiligers te stoppen, heeft de Libische premier hun salarissen verhoogd. En daarna werd de oliepijpleiding heropend. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. OpenAI heeft de training van zijn AI-modellen tijdelijk stilgelegd. Dat gebeurt na incidenten waarbij de systemen onbedoeld informatie verzamelden van overheidswebsites. Zo zouden de systemen zijn binnengedrongen bij het Amerikaanse ministerie van Handel en een site van het Australische zorgverzekeringssysteem. OpenAI zegt extra beveiligingsmaatregelen te nemen. Daarna worden de trainingen van de modellen pas hervat. Bij twee verschillende schietpartijen in Zuid-Afrika zijn in totaal 27 mensen doodgeschoten. Tientallen anderen raakten gewond. Een van de schietpartijen was in een café ten westen van Johannesburg. Een groep gewapende mannen zou het vuur hebben geopend. Daarna sloegen ze op de vlucht. De andere schietpartij was in een uitgaansgelegenheid bij Kaapstad. De politie is met een klopjacht bezig op de daders. Voor beide schietpartijen is nog niemand opgepakt. De Europese Commissie stelt ruim 700 miljoen euro beschikbaar voor vluchtelingen. Het grootste deel van het geld gaat naar vluchtelingen in Afrika, maar er gaat ook een deel naar vluchtelingen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en Oekraïne. Bij het evenement waar vorig jaar de Amerikaanse activist Charlie Kirk werd doodgeschoten, was de beveiliging onvoldoende. Een onafhankelijk rapport concludeert dat de Utah Valley University daarbij steken heeft laten vallen. Zo werd er weinig gedaan met zorgen over de hoge gebouwen rond de locatie waar Kirk zou spreken. Ook waren er geen hulpdiensten aanwezig. Kirk werd tijdens het evenement vanaf het dak van een nabijgelegen gebouw doodgeschoten. Het weer, geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolkenvelden. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

0: Mijn baas heet Baaien en ik werd me naar. We halen stukken vliegtuig uit elkaar. Maar we zijn heel gauw met werken klaar.
1: Want we slopen met muziek, begrijp je?
0: Mijn groepenleiderkaps die vindt het fijn om groepenleider over ons te zijn. De productie gaat in stijgende lijn, want we slopen met muziek.
1: Bij het Braune, Hofman en Kat zitten heel vaak in de rat met de moeilijk mechaniek, maar wij slopen met muziek.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Bij een Britse luchtmachtbasis is groot alarm geslagen in verband met een veiligheidsincident. Het gaat om de basis RAF Fairford in het westen van Engeland, waar naast Brits ook Amerikaans luchtmachtpersoneel gelegerd is. Er staan meerdere Amerikaanse bommenwerpers. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven zitten. Meerdere huizen zijn geëvacueerd. Er is nog veel onduidelijk. Volgens de Britse politie zijn meerdere mensen opgepakt. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemas in Portadown geblokkeerd. Die protestantse optocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeren de route. In de jaren 80 liep de Oranjemars vaak uit op gewelddadigheden en daarom was de optocht sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het weer onder strikte voorwaarden doorgaan. Tegenstanders vrezen opnieuw voor ongewelddadigheden en ook gaat de protestantse mars door een straat waar veel katholieken wonen. Veel gemeenten die onder toezicht staan omdat ze te weinig asielzoekers opvangen, vinden dat er te weinig rekening wordt gehouden met al hun inspanningen. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS. De gemeente Vught zegt bijvoorbeeld veel Oekraïners op te vangen en in Eersel werden 2 voorstellen afgewezen. De prijs voor het beste natuurboek gaat dit jaar naar Tine Hens en haar boek Archief van Mogelijk Verlies. Dat is bekendgemaakt in het programma Vroege Vogels op Radio 1. Het boek van de Vlaamse Tine Hens gaat over planten, dieren en natuurverschijnselen die dreigen te verdwijnen. Volgens de jury weet Hens in het boek de lezers te ontroeren. Ze wint onder meer een geldprijs van 5000 euro. Het weer geregeld zon, maar vanmiddag ook wat wolken. Het wordt 21 graden op de Wadden tot 25 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Jazz. Met Kees Rechter.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen gearresteerd bij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgevoerd. De politie in Noord-Holland heeft vannacht een illegaal housefeest beëindigd. Er waren ongeveer 500 tot 600 feestgangers aanwezig op het feest in de duinen bij Hargen aan Zee, in de Schorlse duinen. 60 agenten kwamen om de mensen weg te sturen. Ook werden er drones ingezet. Er is nog niemand opgepakt, maar wel zijn gegevens van kentekens opgeschreven. Daarmee wordt onderzocht wie het illegale feest bij Hargen aan Zee had georganiseerd. In de buurt van Leuven in België is een meisje van 1,5 omgekomen nadat ze de hele dag in een auto had gezeten. Een van de ouders was vrijdag vergeten haar naar de opvang te brengen, meldt justitie. De ouders ontdekten het meisje pas 's avonds. Ze is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar kon niet meer worden gered. Zo'n 2000 mensen hebben in Noord-Ierland de omstreden Oranjemars in Portadown geblokkeerd. Die protestantse tocht zou vanochtend voor het eerst in 28 jaar weer gehouden worden, maar tegendemonstranten blokkeerden de route. In de jaren 90 liepen de Oranjemarsen vaak uit op gewelddadigheden. Daarom waren ze sinds 1998 verboden. Dit jaar mocht het onder strikte voorwaarden weer doorgaan. Tegenstanders vrezen onder meer voor nieuwe gewelddadigheden. En ook willen ze niet dat de protestantse mars door een katholieke wijk gaat. Het weer, geregeld zon, vanmiddag ook wat wolkenvelden bij 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zeker 3 ziekenhuizen kampen met een storing. Het gaat om het Amphia in Breda, het Elisabeth Twee Steden in Tilburg en het Frisius MC in Leeuwarden. Door de storing kunnen patiënten online niet inloggen of afspraken en uitslagen inzien. Volgens de ziekenhuizen is het een ICT-storing. Het Frisius benadrukt dat er geen sprake is van een hack. De Britse politie heeft meerdere mensen opgepakt in verband met een veiligheidsincident bij een luchtmachtbasis. Bij de Fairford-basis in het westen van Engeland is groot alarm geslagen. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. Een explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van de basis explosieven liggen. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze daar een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. De aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Het water in de Rijn bij Keulen staat lager dan ooit. Het peil was vannacht 2 centimeter lager dan tijdens de lange droogteperiode in de zomer. De afgelopen weken heeft het in Zwitserland en Zuid-Duitsland bijna niet geregend, waardoor het water opnieuw laag staat. Verwacht wordt dat de komende dagen ook bij het meetpunt Lobith in Nederland een laagterecord wordt gevestigd. Door de lage waterstand is gisteren in Keulen een Nederlands riviercruiseschip vastgelopen. Na een tijdje kon het schip weer verder varen. Het weer, geregeld zon, maar ook wat wolken, bij 21 graden op de Wadden tot 25 in Limburg. Morgen in het westen grotendeels bewolkt, daar ook kans op buien. En het wordt maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Ja, dit is een slechte compositie. Slecht arrangement. Slechte productie. Slecht gezongen. Slechte tekst. Slecht gespeeld. Dus dat zal wel weer een hit worden. Maar dat is logisch.
1: Benny

Niet zoals hier waar menige uitgescheten kruidenier met een wezenloos grijs kostuum komt luisteren naar een mummelende pastoor. Nee, het was een stel uitgelaten zwarte apen en de zotse stond van voor. En ik bezweer u, beminde gelovigen,

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Olé, olé. Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel parten? Olé, olé. Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Olé, olé. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Olé, olé. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Olé, olé. Je moest eens zien hoe dat ze s'nachts naar

0: En tot zover. Lekker Hollands. Dennis, een weekje afwezig, maar volgende week zondag is hij gewoon weer van de partij hier op Radio Aalsmeer vanaf 12 uur op de zondag. Straks na het nieuws van 4 uur, live vanuit de studio, de Nederlandse top 10. Radio
1: Aalsmeer. Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuiden van Engeland zijn meerdere mensen opgepakt vlakbij een Britse luchtmachtbasis. Het is nog onduidelijk wat er precies aan de hand is. De explosieve opruimingsdienst onderzoekt of er in auto's in de buurt van die basis explosieven zitten. Op de RAF-basis in Fairford zijn behalve Britse militairen ook een groot aantal Amerikaanse militairen gelegerd. Die waren dit jaar onder meer betrokken bij de Amerikaanse aanvallen op Iran. Volgens Sky News waren de veiligheidsmaatregelen rond de basis de afgelopen dagen al flink opgeschroefd. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de vloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder worden aangetast. Jeremy Frimpong komt vanavond niet in actie voor het Nederlands elftal. Bondscoach Xavi heeft hem niet opgenomen in de selectie voor het duel tegen Servië. Ook Givaj Zegio ontbreekt. Hij kwam vrijdag nog in actie bij Jong Oranje en sluit daarom morgen pas weer aan. Nederland speelt vanavond tegen Servië in de Nations League. De wedstrijd begint om 6 uur. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. De Nederlandse top 10 met Meindert van der Zwaard.

0: Goedemiddag. Van harte welkom bij een nieuwe editie van de Nederlandse Top 10. Het wekelijkse overzicht hier op Radio Aalsmeer van de 10 populairste en meest succesvolle Nederlandse producties uit de hitparade van vandaag. De lijst is enorm in beweging. Gedateerd zondag 27 september 2026. Ik zei het al. De lijst telt slechts 2 platen die blijven staan deze week. Hebben we daarmee een nieuwe nummer 1. We hebben wel 1 nieuw binnenkomer. Alhoewel, helemaal nieuw is die ook niet, maar is in elk geval slecht nieuws voor Flair. Door het oog van de nacht stond 7 weken in de lijst genoteerd. Ze kwamen als hoogste positie ook tot nummer 7. Vorige week stonden ze nog op het randje op nummer 10. Nu dus uit de lijst gekegeld. Top 3 van vorige week. Roxy Dekker met Bare Minimum blijft staan op nummer 3. Rutger van Barneveld nog altijd op nummer 2 met Zwoele Zomernachten. En voor de in totaal 9e week bovenaan Another and 54 Ultra Talk to You was de nummer 1 van vorige week. Is dat deze week nog zo? De nieuwe rangen en standen. Je hoort ze tussen nu en 3 uur. En we beginnen zoals elke week helemaal onderaan de lijst. En daar vinden we Roxy Dekker. De eerste keer dat we haar tegenkomen in de lijst. Later dit uur horen we haar nogmaals. Maar haar nummer Superstar staat nu 12 weken in de lijst. En langzaam maar zeker schuift ze naar de uitgang toe. Afgelopen 4 weken zakten ze van 7 naar 8 naar 9 naar deze week op...
1: Nummer 10.

Show. Twee zakkers om de lijst mee te beginnen. Allereerst Roxy Dekker, Superstar, staat 12 weken in de lijst. Ze zakt van 7 naar 8 naar 9 naar deze week nummer 10. En één plaatje hoger staan Idly, of Idly, hoe je het noemen wil, samen met Ronnie Flex en Frenna. Ze staan 16 weken in de lijst, waarvan de laatste weken 3 weken op nummer 3, 9 weken op nummer 4. En nu gaan ze van stappen van 2 richting de uitgang van 5 naar 7 naar deze week nummer 9. Straks de nummers 8 tot en met 1. Nu even een kijkje in de tipparade.

0: wat?
1: Mart Hoogkamer. En kroegen in de hemel. Er is altijd wel een bierbrouwerij te vinden die de naam Hemel draagt. Maar of ze daadwerkelijk in het hiernamaals te vinden zijn? Maar het is te vroeg daarheen te gaan. Geef liever nog een rondje hier beneden terwijl we proosten met elkaar. Aldus Mart Hoogkamer op zijn nieuwste single. Het is inmiddels 5 jaar geleden dat hij in onze Nederlandse top 10 binnenzwom. Het nummer Ik ga zwemmen stond 9 weken in onze lijst. En het werd een grote nummer 1 hit. 6 weken lang stond hij bovenaan. En nu proost hij op zijn nieuwe single. Zijn biertje staat alvast getapt. Vanaf nu kun je meeproosten. Want zijn nieuwe single Kroegen in de hemel is een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan rap verder met de top 10 van deze week. Met wederom een zakker. Ook weer met 2 stappen tegelijk. Justin de Wild, Cheerio, zakt van 6 naar...
0: Nummer 8.

Het nummer Anne werd al in 1987 geschreven door Geert Hansens, de bassist van de groep die toen Clouseau en Vrienden heette. Het nummer werd in 1989 door Clouseau gebruikt bij de voorselectie van de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival. Het nummer eindigde als tweede achter het nummer Door de Wind van Ingeborg, geschreven door Stef Bos en later bekend geworden door Miss Montreal. En Busy scoorde inmiddels 8 hits in onze Nederlandse top 10. En met het nummer Hij is van mij, een cover van The Boy Is Mine, die hij met Chris Cross Amsterdam, Maan en Tabitha maakte, scoorde hij in 2019 zijn grootste succes. Busy bewerkte het nummer Anne speciaal voor het 19e seizoen van Beste Zangers, wat momenteel iedere zaterdagavond te zien is op NPO 1. En Busy's versie van Clouseau's Anne kwam vorige week nieuw binnen op nummer 8. En deze week staat hij 1 plekje hoger op nummer 7. Daarvoor hoorde je nog Justin de Wild met Cheerio. Een plaat die al 21 weken in de lijst genoteerd staat, maar daarmee nog niet eens de langst genoteerde. Die komen we later tegen. Maar Cheerio, ja, gaat ook een beetje richting de uitgang. Ooit stond hij 8 weken op nummer 1. De laatste tijd stond hij 8 weken op nummer 3. Toen op nummer 4. Toen op nummer 6. En nu dus op nummer 8. Het stappen van 2 richting de uitgang. Dat zou betekenen als we die lijn voortzetten, dat hij volgende week nog 1 week op het randje staat op nummer 10. En daarna toch uit de lijst wordt gewipt. Of dat inderdaad zo is, dat horen we volgende week. Zo dadelijk gaan we verder met de lijst. De nummers 6 tot en met 1. Eerst maar weer eens even een kijkje nemen in de tipparade. MUZIEK

0: Sven Silier. And Somebody's New. Ja, dat is hij zelf waarschijnlijk. Een stoplicht springt op rood, een ander weer op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Dat is een gevleugelde uitspraak van Herman Vinkers. Uit de Twentse stad komt ook de jonge singer-songwriter met Zuid-Afrikaanse roots, Sven Silier, die op zijn 14e naar Almelo verhuisde. En Sven leerde al vroeg gitaar spelen en liedjes schrijven met inspiratiebronnen als de Beatles en Harry Styles. En zijn grote doorbraak kwam via TikTok en hij werd uiteindelijk beloond met een optreden in Paradiso, waar hij zowaar een nummer zong samen met Benson Boone. Sven Silier is een veelbelovende nieuwe naam en misschien binnenkort ook in onze Nederlandse top 10. Somebody New is in elk geval een tip voor de top 10 van volgende week. Wij gaan razendsnel verder met de top 10 van deze week. Met nu een zakker. Milo Laat Het Lukken kwam 2 weken geleden nieuw binnen op nummer 6. Vorige week steeg hij door naar nummer 4. Maar nu, in zijn 3e week, staat hij weer op de plek waar hij ooit begon is. Milo Laat Het Lukken, zijn nummer Alleen Jij, staat weer terug op
1: nummer 6. My bicycle.

Ja, het is zo incredible. Zelf snapt ze ook niet helemaal hoe het precies kan. Maar na 18 jaar scoort Ilse de Lange opnieuw een hit met dit So Incredible. In 2008 stond de single al 21 weken in onze Nederlandse top 10. Kwam destijds tot de eerste plek. En sinds kort gaat het nummer viraal op TikTok. En ook op Spotify scoort ze hoog. En ze komt daardoor bijna twee decennia later opnieuw onze...

0: Nieuwe single van The Opposites. En die heet Feestje op mijn graf. Het is de eerste gezamenlijke single van Twan en Willem in 13 jaar tijd. The Opposites zijn terug. In 2019 begonnen ze weer voorzichtig met optreden. Ze waren in 2022 de headliner op Lowlands. En deden vervolgens nog eens een hele flinke run aan shows. Maar het was wachten op nieuwe muziek. En nu is daar dit Feestje op mijn graf. Hun eerste single sinds 13 jaar geleden. In 2013 dus. Hun hitalbum Slapeloze Nachten uitbrachten. En dit Feestje op mijn graf is een optimistisch liedje. Maar wel eentje die ook raakt aan vergankelijkheid en de dood. Er ligt meer nieuwe muziek op de plank, zeggen de twee. Maar ja, waarschijnlijk al dit jaar, zeggen ze ook. Waar we dan meer van die Opposites kunnen horen. Dat wachten we nog even af. Dit Feestje op mijn graf is nog steeds een tip voor de top 10 van volgende week. Snel door met de top 10 van deze week. Met nu een zakker. Dat kan niet anders betekenen dat diegene niet meer op het erepodium staat. We hebben het over Rutger van Barneveld. 13 weken staat hij nu in de lijst, waarvan ooit 4 weken bovenaan op nummer 1. Afgelopen 7 weken stond hij op nummer 2 geparkeerd. En diep geworteld ook. Maar aan die periode is nu een einde gekomen, want Zwoele Zomernachten staat niet meer op het podium, het erepodium van de Nederlandse top 10. Hij zakt deze week van 2 naar
1: nummer 4.

Rutger van Barneveld. 4 weken ooit op nummer 1, 7 weken op nummer 2. Maar nu dus van het erepodium af. Hij zakt met Zwoele Zomernachten in zijn 13e week van 2 naar nummer 4. Zo dadelijk de nummers 3, 2 en 1. Voor wie is het brons, het zilver en het goud? Dat hoor je zo dadelijk. Eerst gaan we even terug in de tijd. En dat doen we met Blow Me Away van Alain Clark. Het nummer staat op zijn eerste Engelstalige album Live It Out. Waar het de eerste track is. Voordat het nummer op single verscheen, werd al gesproken van een lekkere song. Het nummer verscheen uiteindelijk als derde single van het album. En had eigenlijk de taak om het succes van This Ain't Gonna Work en Father and Friend op zijn minst te evenaren. Blow Me Away is eigenlijk een oproep van Alain om terug te keren naar de echte soulmuziek. Blow Me Away is een lekker uptempo funky nummer. Anders dan die twee voorgaande hits, die alle twee juist wat rustiger waren. De videoclip voor het nummer werd opgenomen in Manhattan, New York, USA. En met deze locatie wilde Alain Clark de sfeer van het nummer weergeven. Blow Me Away van Alain Clark stond vanaf half mei 2008 maar liefst 15 weken in onze Nederlandse top 10. En kwam, na 5 weken op nummer 3 gestaan te hebben, toch nog ook 2 weken op nummer 2.

0: Alan Clark. En Blow Me Away. Het werd van de nummer 1 positie gehouden in onze Nederlandse top 10 door onder andere Modern World van Anouk, Witlicht van Marco Borsato en Viva Hollandia van Wolter Kroes. Maar het verblijf van Blow Me Away in onze Nederlandse top 10 was wel vrij stabiel. Van de 15 weken in onze lijst stond hij er 5 weken van op nummer 3. 2 weken op nummer 2. En daarna nog 3 weken op nummer 4 en 2 weken op nummer 6. We gingen terug naar mei 2008. Met deze single van Alan Clark. Blow Me Away. Wel nu, we gaan je wegblazen nu. Met het erepodium van de Nederlandse top 10. De prijsuitreiking gaat beginnen. Wie staat er op 3? Wie staat er op 2? Wie staat er op nummer 1? En Rutger van Barneveld is van het erepodium af. Wie is daar dan opgeklommen? Je hoort het tussen nu en 12 minuten.
1: Nummer 3.

0: She Did It Again. Roxy Dekker en Bare Minimum. 21 augustus verscheen het tweede album van Roxy Dekker, getiteld Superstar. De titelsong kennen we inmiddels en die is al enige weken aan de afdaling begonnen in onze Nederlandse top 10. Ze staat al 12 weken in onze lijst genoteerd, maar zakte de afgelopen 4 weken van 7 naar 8 naar 9. En deze week staat ze op het randje op nummer 10. En dit Bare Minimum is de opvolger van Superstar. Bare Minimum kwam 4 weken geleden nieuw binnen op nummer 5. Maar nu staat ze al 3 weken op het erepodium op nummer 3. En al die roze blaadjes en cadeautjes kan ze wel waarderen, maar ze wil eigenlijk voor het maximum gaan. Haar debuutalbum werd de meest gestreamde van het jaar 2025. En of het album Superstar dit ook gaat lukken? Nou, ik vind het de bare minimum. Maar ik heb liever dat je er bent, zo zingt Roxy. Het is haar 15e single inmiddels. Ze blijft dus deze week wederom staan op nummer 3. Dan, ja, nummer 2 en 1 staat Another. Samen met 54 Ultra nog steeds bovenaan de lijst. En we hebben nog één plaat niet gehoord. Die kwam vorige week nieuw binnen op nummer 5. Die van Samuel Welte en Rosso. Boom! Zijn zij doorgestegen naar nummer 1 of...
1: Nummer 2.

0: knallen zo het eerder podium op nummer 2. En als Samuel Welte een track uitbrengt, dan weet je tegenwoordig wel dat er gas gegeven gaat worden in de refreinen. En dat blijkt wel ook uit dit nummer Boom. Zijn samenwerking met zanger, liedjeschrijver en producer Russo. Samuel zingt dat hij de wingman van Russo is. En dat hij hoopt dat Russo die ene dame aan de haak slaat. En Samuel dan? Nou, daar hebben de heren ook wel een oplossing voor. Met een beetje geluk heeft ze wel lekkere zussen. Zo zingen zij. Een aanstekelijke beat en een belangrijke rol voor de trompetten op dit nummer Boom. Met andere woorden, dit is weer een catchy uptempo rammer. Zoals we van de echte liefde is de koopzanger gewend zijn. Samuel Welte en Russo kwamen vorige week Boom nieuw binnen op nummer 5. Deze week maken ze een grote sprong het erepodium op. En stijgen ze met 3 plaatsen naar nummer 2.
1: De Nederlandse top 10.
0: Wie staat er dan op nummer 1? Nou, dat mag geen verrassing meer zijn. Want het is al een tijdje gaande, dus je hoort hem zo dadelijk. Eerst nog even een overzicht van de nummers 10 tot en met 2. Zoals je die het afgelopen uur hebt kunnen beluisteren. 1 plaats zat daar niet meer bij deze week. Dat was die van Flair. Door het oog van de nacht stond vorige week op het randje. De hoogste positie was nummer 7. Maar na 7 weken heeft de plaat de lijst verlaten. Dan helemaal onderaan vinden we Roxy Dekker. Ze zakt van 7 naar 8 naar 9. Nu naar nummer 10. Met dat nummer Superstar. De stappen van 2 naar beneden. Van 5 naar 7 naar 9. Idly, zoals je wil. Ronnie Flex en Frenna. Het nummer wordt steeds minder populair. Ze staan 16 weken in de lijst. Maar het nummer populair zakt van 7 naar nummer 9. Ook met stappen van 2 onderuit. Van 4 naar 6 naar 8. 21 weken al Justin de Wild in de lijst. Maar Cheerio zakt 2 plekken. Van 6 naar nummer 8. 1 plaatje winst dan voor Busy. Het nummer Anne gaat van 8 naar nummer 7. Milo Laat Het Lukken kwam 2 weken geleden nieuw binnen op nummer 6. Steeg vorige week naar nummer 4. Maar is nu weer een beetje terug bij af. Het nummer Alleen Jij staat deze week op nummer 6. De enige nieuw binnenkomer. Nou ja, nieuw is het niet helemaal meer. Ilse de Lange, So Incredible. Na 21 weken uit 2008 komt deze plaat weer herboren. Nieuw binnen op nummer 5. De bovenste 4 bestaan uit Rutger van Barneveld. Zwoele zomernachten van het erepodium af. Hij zakt van 2 naar nummer 4. 3 blijft 3. Roxy Dekker en Bare Minimum. En zojuist gehoord Boom. Van Samuel Welte en Russo. Die kwam vorige week nieuw binnen op nummer 5. En stijgt nu meteen 3 plaatsen door naar nummer 2. En dat vormt daarmee een ware bedreiging voor de nummer 1. Nog wel deze week. Hoe lang gaat dat nog duren? Ooit stonden ze al eens 2 weken op nummer 1. En nu alweer 8 weken op rij. In totaal al bijna een half jaar in de Nederlandse top 10. Nu nog 25 weken genoteerd. Volgende week ongetwijfeld een feestje. Another met 54 Ultra. Talk to You staat nog altijd op.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De slachtoffers van de steekpartij gisteravond in Eindhoven waren tieners. De jongens van 14 en 18 zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens de politie zijn ze buiten levensgevaar. De auto van de tieners werd van de weg gereden, waarna ze door een grote groep werden aangevallen. Een derde slachtoffer, een jongen van 14, zegt dat hij ook is bedreigd met een vuurwapen. En de aanleiding voor de steekpartij is nog onduidelijk. De politie heeft 5 verdachten opgepakt. Door overstromingen en aardverschuivingen in India zijn zeker 56 mensen omgekomen. In Nepal kwamen 14 mensen om. De afgelopen dagen viel extreem veel regen en zijn rivieren buiten hun oevers getreden. Meer dan 1000 huizen zijn beschadigd of verwoest, melden de autoriteiten in India. In Nepal worden ook nog 10 mensen vermist. De hevige regen komt door een orkaan. Gevreesd wordt dat bruggen die beschadigd raakten bij de gloedgolf van vorige maand in Nepal daardoor nog verder wordt aangetast. Bij een ongeluk met een touringcar in het zuiden van Duitsland zijn 2 doden gevallen. 22 mensen raakten gewond, van wie er 8 slecht aan toe zijn. In de bus zaten 35 Filipijnse toeristen. De bus kantelde op een snelweg en kwam in de berm terecht. Duitse media melden dat de groep onderweg was naar München voor het Oktoberfest. De politie in Tilburg heeft een automobilist opgepakt die nog 6 jaar de gevangenis in moet. Hij is in Frankrijk veroordeeld voor drugsbezit en drugshandel. Agenten hielden de man aan omdat hij opvallend reed. Bij de controle liet hij een vals legitimatiebewijs zien, waarna hij werd meegenomen naar het bureau. De man zit nog vast. Frankrijk zal naar verwachting binnenkort om zijn overlevering vragen. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesser.

0: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-congres in Amsterdam is de toespraak van premier Jette onderbroken geweest door pro-Palestijnse demonstranten. Jette vroeg de actievoerders om te gaan zitten of om weg te gaan, maar ze bleven lawaai maken. Toen er iets naar het podium werd gegooid, werd Jette door de beveiliging weggeleid. Kort daarna kon hij weer verder met zijn toespraak. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft 5 mannen opgepakt op verdenking van terrorisme. Dat gebeurde in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. Afgelopen nacht werd groot alarm geslagen bij de basis vanwege 3 verdachte busjes die er vlakbij stonden. Die busjes zijn door de explosieve opruimingsdienst met een robot onderzocht. Of er iets is gevonden, is niet bekendgemaakt. 85 huizen in de omgeving zijn ontruimd en bij de basis zijn toegangspoorten gebarricadeerd met zwaar materieel, zoals bulldozers. De Universiteit Maastricht heeft een student uit Gaza geschorst. Aanleiding is een video op social media. Daarin claimt de student dat hij betrokken was bij de aanval van Hamas op Israël op 7 oktober 2023. De universiteit heeft hem geschorst uit bezorgdheid voor de veiligheid van studenten en medewerkers. De student heeft volgens de Telegraaf zo'n 30.000 volgers op Instagram. Hij heeft de video inmiddels verwijderd. Het Amphia ziekenhuis in Breda, het Elisabeth II Steden in Tilburg en Frisius MC in Leeuwarden kampen met een storing. Patiënten kunnen daardoor niet online inloggen of afspraken en uitslagen bekijken. Volgens Frisius MC gaat het niet om een hack. Het weer, geregeld zon bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht vanuit het westen kans op een enkele bui. Het koelt dan af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, in de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Een eeuw geleden met Kees Disseldorp en Marco Lesbos.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Op het D66-jubileumcongres in Amsterdam zei premier Jette dat hij ook in de moeilijke situatie van een minderheidskabinet blijft geloven dat hij dingen voor elkaar kan krijgen. Hij noemde onder meer de stikstof- en natuurplannen en het bouwen van 100.000 woningen. Ook over de begroting is hij optimistisch. Zijn toespraak werd kort onderbroken door pro-Palestina-activisten. D66 viert dit weekend het 60-jarig bestaan van de partij. De Britse politie heeft vannacht 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een luchtmachtbasis in het westen van Engeland, waar Amerikaanse bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes die naar de basis reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Over de identiteit van de mannen is niets bekendgemaakt. Bij een referendum in Zwitserland heeft 2/3 van de kiezers tegen een voorstel gestemd om de neutraliteit van het land aan te scherpen. Er zou dan in de grondwet worden vastgelegd dat Zwitserland niet mag samenwerken met militaire of defensiealliaties zoals de NAVO. Het was een voorstel van een rechtspopulistische partij. Rusland steunde het plan. Het zou namelijk ook betekenen dat Zwitserland niet meer mee kon doen aan sancties. Vrijwel alle grote partijen in Zwitserland waren er tegen en ook de kiezer heeft het nu dus verworpen. De Universiteit Maastricht heeft een student geschorst omdat hij op sociale media beweerde betrokken te zijn bij de terreuraanslag van Hamas in Israël in oktober 2023. Voorlopig mag hij om veiligheidsredenen geen onderwijs volgen. Het filmpje waarin hij de uitspraak doet is intussen verwijderd. Het weer, het is zonnig bij 20 tot 25 graden. Vanavond en vannacht wat meer bewolking en in het westen kans op een enkele bui. Het koelt af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Nu sta ik voor je.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Al de hele dag staan katholieken en protestanten tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Vanochtend vroeg zouden 35 protestanten een oranje mars houden door een katholiek deel van de stad. Tegendemonstranten blokkeerden de route en die groep groeit nog steeds. De oranje marsen waren bijna 30 jaar verboden omdat het vaak uitliep op gewelddadigheden. Maar nu mocht er een onder strikte voorwaarden doorgaan. Premier O'Neill van Noord-Ierland, die bij Sinn Féin hoort, heeft zich bij de katholieke blokkade gevoegd. De coalitiepartij DUP vindt dat O'Neill daarmee de wet overtreedt. Duizenden mensen hebben in Amsterdam meegedaan aan een vredesbetoging op de Dam. Het protest werd georganiseerd door onder meer FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De organisaties willen tegenstand bieden aan de militarisering en pleiten ervoor miljarden die aan defensie worden besteed in te zetten voor zorg, onderwijs en sociale zekerheid. De Britse politie heeft 5 mannen gearresteerd op verdenking van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden aangehouden in de buurt van een Engelse luchtmachtbasis nadat de politie was getipt over 3 witte busjes die daarheen reden. Onderzocht wordt of daarin explosieven werden vervoerd. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van D66 heeft premier Jette in een speech gezegd dat optimisten altijd winnen van pessimisten en dat zijn partij nooit genoegen zal nemen met stilstand. Hij denkt dat hij ook met het minderheidskabinet dingen voor elkaar kan krijgen. Tijdens de toespraak werd Jette door beveiligers korte tijd van het podium gehaald toen een aantal pro-Palestijnse demonstranten zijn toespraak verstoorden. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen. En in het westen is er kans op een enkele bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Afgelopen nacht werd een groot alarm geslagen bij een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De politie was getipt over 3 witte busjes in de buurt van de basis. Er wordt onderzocht of er explosieven in die busjes zaten. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op het Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Katholieken en protestanten staan al de hele dag tegenover elkaar in de Noord-Ierse stad Portadown. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij die blokkade aangesloten. Zo'n 3000 mensen waren vanmiddag op de been in Amsterdam voor een demonstratie tegen oorlog. Die werd onder meer georganiseerd door FNV Young en de Landelijke Studentenvakbond. De betogers vinden dat er te veel geld wordt uitgegeven aan defensie en te weinig aan sociale zekerheid en onderwijs. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een enkele bui. Het koelt vannacht af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt, kans op een bui en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en het wordt wel maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De vijf mannen die vannacht door de Britse politie zijn opgepakt worden verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag. Ze werden opgepakt na een tip over drie verdachte busjes die op weg waren naar een luchtmachtbasis in Engeland, waar ook Amerikaanse militairen en bommenwerpers gestationeerd zijn. De Amerikaanse president Trump zegt in een reactie dat de verdachten al langer in beeld waren bij de Amerikaanse en Britse veiligheidsdiensten. Over hun identiteit of hun motief is niets bekendgemaakt. Een passagiersvlucht van Lufthansa, die onderweg was van Frankfurt naar Lissabon, is gisteravond eerder geland vanwege brand in een powerbank. Die was eigendom van een passagier en vatte vlam. Voor de zekerheid landde het vliegtuig in Lyon. De 198 passagiers en 6 bemanningsleden werden ondergebracht in hotels en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. Eerder deze maand vloog op een KLM-vlucht naar Curaçao ook al een powerbank in brand, waardoor het toestel moest terugkeren naar Amsterdam. Op het Italiaanse eiland Sicilië wordt het vliegverkeer opnieuw verstoord door de vulkaan Etna. Door de grote hoeveelheid as die uit de vulkaan komt, wordt er niet meer gevlogen op de luchthaven van Catania, de belangrijkste luchthaven op Sicilië. Duizenden reizigers zijn gestrand en tientallen vluchten zijn omgeleid. De Etna is dit jaar erg actief en legde het vliegverkeer al meerdere keren plat. Het Nederlands elftal heeft de Nations League-wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Over een week is de return in Eindhoven. Het weer. Vanuit het westen trekt bewolking binnen. Vanavond kan een enkele bui vallen. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
3: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald de Vreden.
4: Yes, yes, yo. Goedenavond allemaal. We zijn hier vanavond bij Live Regio Voetbal. En ik kom even een paar optredens tussendoor voor jullie verzorgen. De naam is Christo, het is Christo _ op de Instagram. En ja, laten we maar gewoon meteen beginnen. We gaan niet te veel praten, maar vooral even spitten. Ja. Fucking contentstrategie. Gewoon een jongen met een droom. En een passie voor muziek, maar bleef mezelf en dus gewoon. Dus als ik drop en jij me ziet, is er waardering voor je like. Maar ook gezeik, dat mag je droppen en ieder heeft zijn eigen kijk. Kom maar bar voor bar, ik heb echt hele dikke scheid. Ben opgegroeid met opgezwollen, dus spuug dingen op de mic. Ik vul de vloei met groene stof en doe je tof, is er geen tijd. Ik ben een student of the game en hiphop is de faculteit. Leef in mijn

0: Lekker, lekker, lekker, lekker. Welkom mensen bij Live Regio Voetbal. En artiest van de week, Christo. Lekker hoor, hé.
1: Ja, toch?
0: Dat klonk echt lekker.
1: Even een langzaam opwarmertje voor jullie.
0: Ja, zeker.
1: Ik
0: kan er
1: zometeen nog even wat meer energie in gooien, hoor.
0: Oké, okay, top, top. Waar kom je vandaan, Christo? Voor de luisteraars die denken van, hé. Hey.
1: Waar kom ik vandaan? Ja, geboren en getogen Amsterdammer. Geboren in West, opgegroeid in Noord. Ondertussen woon ik in Landsmeer, maar dat is tegenwoordig gemeente Amsterdam, hè. Dus zoon van een Nederlandse moeder, Surinaamse vader. Ik ben heel lang met hiphop bezig. Al een jaar of 20 ondertussen bijna. En ik probeer een beetje dat Amsterdamse gochme en die brani gewoon in mijn teksten te laten doorschijnen. En een beetje mensen mee te nemen wat ik allemaal doe, man.
0: Oké, klonk lekker. Want je bent ook lekker actief op social media. Als mijn mensen best. Denken van vanavond van, hey, dat klinkt lekker. Waar kunnen we nog meer van die Christo horen? Waar moeten ze dan zijn?
1: Nou ja, sowieso op Instagram. @hetischristo_ dezelfde handle. Ook op TikTok. Op Spotify kan je me vinden als Christo. Metaverse is daar online gekomen met Blitz. Die hier ook bij jullie als gast is geweest.
0: Shout-out naar Blitz. Blitz is een vriend van de show. Ook bij het Gale heeft hij gerokt. Is een van mijn favoriete artiesten, Blitz.
1: Ja, zeker. En ook Blitz komt binnenkort met een paar leuke nieuwe dingen. Dus check Blitz ook zeker. Als je mij hard vindt, vind je hem ook top. Wat ik zo zei, Christo, Spotify, 8 oktober komt er een nieuwe release uit die we vanavond hier ook nog even gaan droppen.
0: Oké, waar haal je inspiratie vandaan? Want je teksten die waren diep, want ik begon op een gegeven moment begon ik een beetje te bouncen, maar toen begon ik ook te luisteren. Mm-hmm. Waar haal je inspiratie vandaan?
1: Waar haal ik mijn inspiratie vandaan? Ja, eigenlijk van alles, gewoon dingen die je meemaakt, dingen waar je doorheen bent gegaan, die vormen je. Ik ben best wel goed in reflecteren en dus ik hou er wel van om mezelf die spiegel voor te houden en daar dan uit te putten. Tegelijkertijd ook gewoon wat er om je heen gebeurt, hè, in de wereld. Ik bedoel, er is genoeg mis en dat geeft genoeg voer om het over te hebben.
0: Oké, okay, dus niet alleen bitches en hoes.
1: Sorry?
0: Niet alleen bitches en hoes.
1: Nee, er zijn niet alleen bitches en hoes. Ik bedoel, die kunnen we er ook bij halen. We kunnen het ook gezellig maken, maar het moet altijd goed in balans zijn, denk ik.
0: Oké. Nee, wat kunnen we vanavond dan verwachten? Want jij bent artiest van de week. Mm-hmm. Je komt nog 3 keer terug. Je begon met een, je zei het al, rustig inkomen. Wat heb je voor ons in petto?
1: Nou ja, kijk, ik ben iemand die heel erg houdt van taal ook in de kern. Dus ik ga vanavond beroep doen op de luisteraars. Om eens te vragen om ook echt even gewoon te luisteren.
0: Oké. Okay.
1: Want er komen gewoon heel veel leuke woordspelingen voorbij. Het energietempo gaat zometeen een beetje omhoog. We houden het wel gewoon strictly hip-hop.
0: Kijk.
1: En we eindigen gewoon met de aankomende release. En die knalt gewoon doorheen, denk ik.
0: Oké, nee, top. Nog 1 keer mensen dan voor de artiest van de week. Christo. Moet je alleen even een plek maken voor onze orakel. Neem lekker wat te drinken.
2: Jij mag hier zitten.
0: Ja, dat is de plek van... ja, dat is de plek. Jij komt zo meteen weer terug. Kijk. Gerald.
3: Ja, Jules.
0: Alles goed, mensen misten ons, die hebben ons niet gezien langs de velden.
3: We hebben elkaar vandaag wel gezien.
0: Ja.
3: Ik was gisteren even bij een ander wedstrijd bij mijn neef. En ja, dus dat. Volgende week zijn we er gewoon weer, hè? Wedstrijdje van de week.
0: Ja, klopt, inderdaad. Volgende week op zondag, hè? We gaan naar SJC tegen Hoofddorp.
3: Ja, klopt.
0: We zijn uitgenodigd, dus we gaan daar eventjes... Ja.
3: We zijn ook op zaterdag uitgenodigd.
0: Ja.
3: Maar dan moeten we eventjes kijken bij STZ tegen, voor mij, DSOV, dacht ik. Ze hebben een Surinaamse zanger, die Amsterdamse... Dus ze proberen ons op die manier te lokken. We gaan even kijken of we dat gaan doen.
0: Oké. Ja. Laten we snel beginnen, Jelle, want we hebben een volle bak.
3: Ja.
0: Jouw nieuws van de week, Jelle.
3: Nou, mijn nieuws, het is niet zo... je hebt af en toe wel eens van die momenten waar je weet waar je bent geweest. Hè? 9-11, wist ik waar ik was. Dat was op mijn werk. En gisteren had ik... eergisteren had ik ook zo'n dag... een vriend van mij, Marcel Blijt, waar ik mee gevoetbald heb, ook met zijn broertje Iwan, die is doodgeschoten.
0: Ja.
3: Op een terras. En mijn zus die berichtte mij, die zegt, wat ben je aan het doen? Ik zeg, ik ben nu aan het rijden, ik rijd richting Amstelveen, ik moest even wat doen. Zegt, zet je auto van de kant, want ik heb mededeling. Dus auto aan de kant zet. En zegt, je weet het van vanmiddag. Ik zeg, ja, ik weet ook dat het cipier is. En ik heb best wel wat vrienden die cipier zijn. Dus ik denk, het zal toch niet? En dan hoor je dat het Marcel Blijt is. Een van de liefste mensen die ik ken. Ik zag Gerald Wijnaert, mijn voorganger, zag ik op AT5 vandaag. Die had zoveel mooie woorden over hem.
0: Ja.
3: En zo ken ik Marcel.
0: Wereld is klein, want ik ken zijn broertje. Ik heb met zijn broertje gevoetbald. Met Brian Blijt heb ik gevoetbald. Bij Volenwijkers speelden wij in de B1. Dus kan je zien hoe klein de wereld is.
3: Ja, de wereld is klein en helemaal die voetbalwereld. Maar dan zit je op het terras. Ben je 61 jaar, net 2 maanden geleden open geworden. Zit je met je vrouw en je 2 dochters op het terras. En een woordenwisseling. En je bent er gewoon niet meer. Ik kan het gewoon niet bevatten, weet je. Dat is voor mij iets mm-hmm. Maar goed, ik had het vorige week, ik heb even nagekeken, want ik schrijf altijd dingen op. Vorige week had ik het al over dat voetbal altijd de belangrijkste bijzaak is, hè. Maar dat er in de wereld wel wat aan de hand is. En een week later word je er keihard mee geconfronteerd. En ik was eventjes 2 dagen echt verslag. Het ergste moet nog komen natuurlijk. Hè, want er gaat natuurlijk de komende week wat gebeuren. Maar goed, ik wens de familie Blijt heel veel sterkte met dit treurige verlies.
0: Zeker ook via mij, broer Brian en iedereen.
3: Iwan, het is een drama. Dus dat is mijn nieuws. Geen fijn nieuws, maar het is wel nieuws.
0: Oké. Okay. Naast jou, Gerald, zit een vriend van de show. Bart. Volgens mij een jaartje sabbatical. Daar gaan we het later over hebben. Hoe hij nu zijn zaterdag en door de week rondkomt. Of zijn vrouw een beetje moe van hem wordt. Weet je, want... Bartje, jouw nieuws van de week.
4: We kunnen het leuk houden. Leuk nieuws.
0: Ja.
4: Of we kunnen doorgaan over wat...
0: nou, kom maar op.
4: Het minder leuke nieuws eigenlijk wat ik vind is wat er tegenwoordig gebeurt in het amateurvoetbal. We hebben het net over gehad vorige week bij IJsselmeervogels. Een trainer die zijn eigen laat gaan. Waar gaan we heen? Ik heb begrepen vandaag bij Spakenburg of Rijnsburgs Boys, IJsselmeervogels gisteren, weer een hoop tramland geweest. En ik denk van ja jongens, hoe leuk is voetbal nog?
0: Ja.
4: Als het elke week is het onderhand wel ergens of een knokpartij of scheidsrechters die bedreigd worden of dat soort dingetjes. En ik van ja jongens, waar gaat het heen? Volgens mij is het spelletje bedacht om zeker het amateurniveau om een om je hobby uit te oefenen, om het leuk te hebben. Maar het lijkt tegenwoordig wel of je bijna met een stuk hout het veld op moet om niet bang te zijn dat je elkaar geslagen wordt.
0: Ja, nee, klopt. Maar de belangen worden ook steeds groter. Hè? Stel, in de vierde klasse zijn de mensen al...
4: aan de betalen.
0: Ja,
4: toch? Ja, maar goed, weet je, waar gaat het heen en hoe moet je het oplossen? Dat is ook nog het verhaal. Hè? Hoe ga je het oplossen? Ga je resoluut verenigingen uit een competitie halen? Dan kan je zeggen, bij een vierde, vijfde klasse is dat misschien makkelijk. Want ja, het zijn van kleine clubjes. Ja. Maar ja, als je dat zou doen, durf jij een club uit de tweede divisie zomaar een jaar op non-actief te zetten.
0: Ja.
4: Dus ik vind het ook wel heel een groot probleem van hoe ga je dit toch wel de kop indrukken, denk ik.
0: Oké, dat is inderdaad interessant om over na te hebben. Jello.
3: Ja, ik hoop dat het... Ja, twee andere mannen die hebben natuurlijk wat vrolijker nieuws. Ik wil ze... maar naast mij zit Iwan Klaverweijen. Ik zeg altijd, Iwan is voor mij kind van de club, van Waterwijk. Want daar gaan we het straks over hebben. Maar Iwan, wat is jouw nieuws?
5: Ja, wat is mijn nieuws? Ik sluit me eigenlijk wel aan wat ik net al hoorde. Zeker als je hoort wat geweld en normen en waarden gewoon gemis is. Gewoon bij de voetbalvereniging. En dat begint al bij de jeugd. Wat je dan hoort en wat je ziet. Ja, dat weet je. Ik ben er 9 jaar tussenuit geweest. Maar ik kwam terug en dacht, hè? Wat gebeurt er allemaal, joh?
0: Ja.
5: En dan heb je nog niet eens wat er allemaal uitgesproken wordt. Het langste velden, ook trainers. En alles bij elkaar, joh. En inderdaad, afgelopen weekend zag je het ook wel weer gebeuren. Ik zie dan ook elke maandag zie ik bij ons de KNVB binnenkomen. De schorsingen en wat er allemaal omschreven staat.
0: Is het zo erg bij jullie ook? Veel schorsingen?
5: Nou ja, best wel ja. Ja, zeker ook bij ja, ja? Absoluut. Ja.
0: Oké.
3: Ja. Is bij iedere club toch wel zo?
0: Jawel. Ja.
3: Alleen hoeveel clubs zijn er echt open over, weet je? Dus, maar goed.
5: Ja, maar het is gewoon zo. Ja. Ik bedoel, ja.
3: Okay. We zijn de maatschappij, hè?
5: Ja.
3: Dat zijn wij.
0: Je bedrijf wil een reclame. Lijkt wel een reclamespot, Jill.
3: Maar misschien heeft Erwin wat. Erwin Tump.
0: Ja, hij heeft, ik denk dat hij. Misschien hebben wij wel wat goed nieuws, ja. Erwin, welkom. Je bent ook eigenlijk een vriend van de show. Erwin, tweede jaar werkzaam bij FC Alsmeer. Je nieuws van de week, Erwin.
6: Ja, laten we nu toch even over een ander boek gaan gooien. Dit kan gewoon niet zo. Ja, het is geen groot nieuws natuurlijk, maar de assist van Bommel.
0: Oh ja, dat was mooi.
6: Ja, dat is toch wel... Dan kun je gewoon 10 keer terugkijken.
0: Klopt, dat was echt mooi.
6: Dan word je toch als voetballiefhebber wel...
0: Maar het is alleen maar... Hij is alleen maar mooi als hij af wordt gemaakt, hè? Toch? Want als hij niet wordt af...
6: Nee, ik vond als hij hem mist, daarvoor... Ja? Hè, dat hij hem afsnoept van Gnabry, volgens mij. En Gnabry een beetje... Het leek bijna op een soort verdette neiging. Zo van, het kan wel, weet je wel.
3: Laat die jongen maar lopen.
6: Laat hem maar gaan, weet je wel. En snoept hem af. En vandaag zag ik een filmpje met de nieuwe bondscoach op de achtergrond. Ja, die dan... Ik vond het echt een heel mooi moment. Die coach dat moment van afpakken. En daarna houdt hij echt... Je ziet hem kijken, hij staat letterlijk achter Van Bommel en houdt gewoon zijn mond dicht.
0: Ja.
6: En dan zie je die bal gaan en hij houdt nog steeds zijn mond dicht als trainer. Hoe moeilijk dat ook is, want hey, je wilt dat die bal goed gegeven wordt en dan schiet hij hem zo binnen. Ja, dat is een mooi moment.
0: Oké, okay, ja, nee, inderdaad. Dat is mooi.
3: Buitenkant je voet.
0: Ja. Dat is mooi. En dan mijn nieuws van de week. Ja. Ik ben eigenlijk een beetje snel. Mijn nieuws van de week gaat eigenlijk over jou, Jill. Ik denk, Jill is een beetje klein, een beetje geagiteerd, geïrriteerd. Ik heb hem de hele week, even kijken, vanaf donderdag heb ik hem niet meer gehoord sinds. En toevallig vandaag zag ik je gewoon als, want ik was liefhebber. Ik was richting Jos Watergaas meegegaan. Om te kijken tegen SJC. Nee,
3: ik ben ook lekker.
0: En wie zie ik daar? Wie loop ik daar tegen het lijf aan? Dus, is gewoon Gerald. Ja, dat weet je. Ik denk van ja.
3: Dat heb je in de beste huwelijk heb je ook wel eens een keer een crisis. ja. En waar de afgelopen week hadden we een crisis. En we kijken elkaar aan. We zijn weer verliefd. Vanmiddag keken we elkaar aan. Biertje erbij.
0: En het was weer goed.
3: Ja, we zoenden nog net niet.
0: Nee, maar ik wist eigenlijk niet dat je zo. Licht onvlambaar was. Dat wist ik eigenlijk helemaal niet.
3: Ik ben heel stil. Ja? Die stille mannen. Het zijn net kikkers die een plof in één keer. Dat is klaar.
0: Oké. Dus, nee, dan weet ik dat. Dan zal ik me voortaan op voorbereiden. Gerald, ja. Er was geen wedstrijd van de week.
3: Nee.
0: Laten we dan snel gaan naar rondje langs de velden. En dan komen we uit in die vierde divisie. Daar is het sinds vandaag weer spannend geworden daar bovenin. Toch of niet?
3: Het is sinds vandaag spannend. Nou, we waren vanmiddag allebei bij de topper. Jos Watergasmeer tegen SJC. En ik was gisteren bij Westen, gaan we het later over hebben. Maar wat een niveau zeg, dat vond ik echt ongekend.
0: Klopt.
3: Ik heb, vanaf de eerste tot de laatste minuut heb ik genoten van die wedstrijd. En spelers die alles gaven, technisch vaardig. Ik heb gasten gezien. Nou, als ze langs een radarcontrole lopen, dan worden ze geflitst. Dat ging nergens over die
0: hoog
3: van Jos
0: Watergasmeer. Hoog
3: tempo was het, hè? Ongekend. Ja. Ja, ik heb echt genoten van... beide ploegen.
0: Sowieso kan je zien dat we niet om onszelf weer veren in de reet te steken. Maar voetballer van het jaar, Hamza van SJC. Oh. Wat was hij fantastisch vandaag, toch of niet?
3: Ik heb Hamza vergeleken op een gegeven moment met die voorzitter van Dave Jastel naast mij. Die vergeleken op een gegeven moment met Liedmanen. Liedmanen in zijn beste Ajax-tijd had bijna nooit balverlies. En Hamza die pakte die bal af. In
0: ja, maar hij pakte hem ook af. Hè? Liedmanen pakte geen bal af.
3: Nee, maar Hamza. En Hamza heeft mijn lengte. Nou, we zijn 1,60 meter volgens mij. maar die pakt gewoon bal af van grote gasten. En die doet er nog iets goeds mee, weet je. Dus ja, die was geweldig. Maar bij Jos lopen er ook een paar kanjes rond.
0: Klopt, inderdaad.
3: Zo, ja. Dus nee, de wedstrijd begon. En Riese Plug, trainer van Jos, die heeft wingbacks. Dat zijn gewoon vleugelaanvallers. Dus daar maakten ze in de eerste helft behoorlijk gebruik van. Die boys kwamen allebei. Andalus stond voor mij aan de linkerkant. Nou, die gaf ook de assist, maar die is zo snel. Die haalt gewoon gasten die 10 meter voorlopen, haalt hij in. En dat is wel een wapen, weet je. En voorin hebben ze een spits. Ja, die loopt echt overal op. Dus er zit heel veel energie in die groep. En het is voetballend. Van beide kanten is het gewoon technisch zo goed. En ik haal twee spelers bij Jos eruit. Dat is Andalou, de nummer 5. En Frimpong, de nummer 22. En Nigel, och. Die komt van Zwift. Ik heb dingen van haar zien doen. Dat is echt ongekend. Hij pakt ballen af. En hij ziet er niet uit als een voetballer. Weet je, voetballers die lopen, hebben een mooie loop. Beetje kromme benen. En hij loopt, loopt rechtop, weet je wel. En het is echt goede techniek. Dus... Nee, die ploeg heeft echt een aardige ploeg.
0: Oké, okay. 2-0 hebben ze gewonnen.
3: 2-0 gewonnen.
0: Terecht?
3: Nou, op basis van de eerste helft wel.
0: Ja.
3: En de tweede helft, ja, dan moet SJC komen.
0: Ik denk ook wel de beste kans gehad, want SJC heeft niet echt een 100% kans gehad.
3: Nou, wel, die vlak voor tijd, 2 kopballen.
0: Ja, oké, maar dat is nog niet een echte 100% kans.
3: SJC moest komen natuurlijk, dus die gaan die ballen erin pompen en dan krijg je mogelijkheden.
0: Moenji steeds in de dubbele dekking.
3: Ja. Ja, dat deed dus heel slim.
0: Ja, dan gaan we naar die andere pot die vandaag gespeeld werd. De derby Hoofddorp tegen FC Alsmeer. En dan kunnen we het gelijk uit, weet je, hoe noemen ze het ook weer?
6: Eerste hand, hè?
0: De paard in de mond horen, toch? Of niet de eerste hand? Erwin, jullie verliezen.
6: Ja, dat...
0: Ik wou bijna zeggen weer, maar...
6: Ja, dat is terecht opmerking. Ik kan hem hebben, hoor.
0: Ja?
6: Dit is niet de start die we voor ogen hadden, niet verwacht hadden. En... ja, ook vandaag paste het precies in het straatje van de afgelopen wedstrijden.
0: Ja, hoe gingen jullie daar naartoe? Hadden jullie wel... Was iedereen fit? Gingen jullie met goede moed daar naartoe?
6: Ja, zeker. We hebben goed met elkaar gesproken deze week. Sfeer zit ook nog steeds goed in de groep. En ik denk, ondanks dat we veel teleurstellingen kennen, dat we juist als groep dichter naar elkaar toe groeien. Dus dat was gewoon goed. En zeker als je de eerste, nou ja, echt de 60 minuten hebt gezien, de eerste 60, en daar wordt een wedstrijd niet op beslist. Dan kijkt iedereen, denk je, ja, wat gebeurt hier eigenlijk? Want we geven weer een wedstrijd weg op een manier. Ja, wat eigenlijk niet kan.
0: Ja, neem het dus mee dan, want wij waren er niet bij. Wat
6: nee,
0: gebeurde
6: dus,
0: er?
6: Ik denk eerste helft. Eerste paar minuten zaten nog niet allemaal in ons spel. Daarna kwamen we er goed in. Na 10 minuten, nou ja, licht duwtje van hun in de 16. Geen penalty. Daarna werd er een speler gehaakt. Weer geen penalty. Nou, dat was vervelend. Maar daarna begonnen we wel de kans te krijgen. Dus Vincent werd vanuit Bro zeg maar breed gespeeld. Stond alleen voor de keeper. Neemt de bal verkeerd aan. Schiet van zijn voet af. En die keeper kan hem zo opplukken.
7: Ja,
6: ja, dat is pijnlijk. Daarna koppen de bal de lat. Binnen de 5 meter zeg maar. Vrijstaand. Dan weet je, het wordt toch niet weer zo'n dag. En dan tweede helft denk ik nog 2-3 goede schoten. Die worden gekraakt. En dan in de 65ste minuut... centrale middenvelder die de bal nou ja, wat makkelijk verspeelt. Hij kan door naar de keeper en het is 1-0.
0: Oké. Okay. Ben je dan een beetje dan, niet te lief dan nu, dat je, hoe je dat zo zegt, die die makkelijk verspeelt?
6: Ja,
0: kijk, is dat niet in deze fase dat je bent, dat je dan daar toch wel scherper moet zijn en dat zulke dingen toch niet mogen gebeuren op vierde divisieniveau?
6: Nee, kijk, zo simpel is het ook. Maar dat weet de jongen zelf ook. En dat weet kijk, en zo kunnen we vorige week 3 aanwijzen die dat doen en die week ervoor 2 anderen. En ja, deze persoonlijke fouten worden gewoon afgestraft. En dat is 1 ding wat zeker is. Maar het is niet alleen dat, hè. Het is het hele plaatje. Het is ook dat je zelf niet scoort.
0: Ja. En was Hoofddorp zoveel beter dan dat zij met de overwinning... was het een terechte overwinning, vind je dan?
6: Nee, ja, kijk, daar heb je niks aan. Dus je krijgt een compliment van de tegenstander. En genoeg die zeggen, hey, jullie hebben verdienden meer. Maar ja, je staat gewoon met 3-1 achter.
0: Ja. Dus, het is wel een goede ploeg van Hoofddorp, hè? Met name voorin.
6: In mijn ogen niet alleen voorin, hoor. Ik vind het gewoon inderdaad een goede ploeg. Inderdaad, voorin hebben ze een bepaalde klasse.
0: Ja.
6: Ze kunnen ook nog wat inbrengen. Bilal kwam nu in en die drukt wel dan echt zijn stempel op een positieve zin.
0: Bilal scoorde 2 keer, toch of niet?
6: Het was de... Even kijken.
0: Amran die scoorde 2 keer.
6: Tweede in ieder geval, ja.
0: Ja.
6: Dus, dus inderdaad, voorin hebben ze wat opties. Middenveld zit goed in elkaar. Daar hebben ze inderdaad ook nog wel echt wel een goede. Ik vind die Groenbast goede speler.
0: Ja, ja.
6: En achterin missen ze nu iemand. Brendan, maar dat is ook een goede speler. Centrale verdediger. Dus ze hebben gewoon een goede ploeg. Zeker.
0: Oké, okay, Jelle, dan gaan we door. DVVA, die pakt een belangrijk punt uit bij HBC. En dat zijn... Daar moet DVVA het van hebben. Hè? Ik bedoel, uit een puntje sprokkelen en thuis zijn ze bijna niet te verslaan.
3: Nee,
0: toch?
3: Klopt.
0: Dat moest de gronden.
3: Ja, je stond ook bij de voorzitter, die was bij de wedstrijd natuurlijk. En die zegt, dit is een punt die was heel welkom. Want hij werd een paar minuten voor tijd werd hij gescoord. Dus DVVA ging eigenlijk met een lichte overwinning gingen ze de weg. Want ze hebben lange tijd 1-0 achter gestaan. En gelukkig 1-1. Dus dat is een puntensprokkel is het inderdaad. AFC 34, nou ja, er was een speler die was vanmiddag ook daar komen kijken van AFC 34. Die hebben gewonnen met 2-1 van Victoria. Victoria die de laatste weken het goed deed. En nou verliezen ze. Barneveld, voor mij een onbekende club. Maar, nee, niet onbekend, maar weet je wel, misschien... Weet jij er iets van, Erwin, Barneveld?
6: Ja, wat ik weet nu is dat ze in ieder geval verdedigend heel stabiel zijn. Veel mensen achter de bal houden. En natuurlijk ook een spits hebben, die Mengerink, die echt wel een doelpuntje kan maken.
3: Maar daar komen de Schreuders allemaal vandaan, hè? Volgens mij van Barneveld. Hè?
6: Ja,
3: ja, al die Schreuders komen er vandaan. Ja, die winnen met 1-0 van Colting Boys. Huizen, ARC.
0: Gelijkspelletje.
3: Gelijkspel 1-1. En Uitgeest, die wint met 4-2 van WVHDW. WVHDW die het een periode goed deed. En die verliest nu van de debutant. En dan komen we bij de laatste. En dat is Hoogland.
0: En dan kunnen we gelijk naar Bartje. Ja, Bart, want jouw zoon die speelt daar. Maar volgens mij is hij nu momenteel geblesseerd, toch? Of niet?
4: Hij is geblesseerd. Hij geblesseerd is eigenlijk tegen uit bij AFC 34. Bezit is eigenlijk na 25 minuten. wou schieten met zijn linker en schoot ook in zijn linker, ja, het is niet echt zijn lies, maar echt boven in zijn bovenbeen.
0: Mm-hmm.
4: Dus daarin werd hij gewisseld. Of, dus die is, was hij niet bij, 2 weken nou niet.
0: Oké. Okay.
4: Dus,
7: en de wedstrijd, Hoogland Dem, 0-3?
4: Ja, ik denk een hele zakelijke overwinning van Dem. Volwassen ploeg, volwassener dan een Hoogland. Wat ik al zei, een hoop spelers 123 gebruikers momenteel.
0: Okay.
4: Ze hebben ook wel wat blessures, maar dat vind ik altijd een beetje niet te veel achter verschuilen. Daar heb je er last van. Ja, ik vind Hoogland speelt ook wel met een beetje risico, vind ik persoonlijk. Altijd blijven voetballen, ook achterin blijven voetballen. Soms denk ik van jongens, als dat nou niet gaat...
0: Geef die wel een peer.
4: Misschien denk ik wel te veel derde, vierde klasse. Ja, maar ze willen, vind ik wel vaak, te veel willen voetballen achterin, ja, met heel veel risico. En ook die keeper wel eens, wat wel een geweldige keeper is trouwens, die Prins. Maar ja, ik vind... Zoals ik er vandaag zag, vond ik de grote mannen Dem tegen de jongetjes Hoogland eigenlijk.
0: Oké. Okay.
4: En op elke vlak vond ik, Dem ook sterk. Ik vond die spits, goede spits hadden ze lopen. Even die kind.
6: Ja.
4: Jongen ook met dezelfde haardrecht als ik heb.
7: Geen dus.
4: Nee. Maar,
6: ja, ik weet wie je bedoelt. Ik kom nu op snel.
4: Maar goed, ik denk over de hele wedstrijd Dem gewoon vriend gewonnen. Hoogland te weinig gecreëerd en Dem gewoon zakelijk 3-0.
0: Oké, okay, en wacht op je zoon dan weer dat hij weer terugkomt. Oké, okay, Jill, dan gaan we naar die eerste klasse. En dan komen we bij een clubje uit die volgens mij al snakt naar die vierde divisie al jaren. Dat is Putten. Die hebben ook volgens mij een behoorlijke versterking aangetrokken. Een van mijn favoriete spitsjes is daar naartoe gegaan, Pilon.
7: Ja,
0: maar die gaan er... toch weer af.
7: Die gaan er tegen Bennekom, gaan ze eraf. En ja, Putten die was natuurlijk in de B-competitie gingen ze er tegen vormen. Hier of Horst gingen ze eraf met 5-0. En ja, het gaat niet goed in de competitie.
0: Nee, en die DM van ons die was gelijk weer aan, hè, vandaag. Of niet, van kampioenschap. Streep het
7: erin. Door.
0: Oké, okay, nee.
7: Ja, nee, dat is zonde. En ik hoop voor Habib dat ze het snel weer op de rit krijgen, hij en zijn ploeg.
0: Okay.
7: Maar ze hebben natuurlijk best wel wat aangetrokken.
0: Wie het ook moeilijk heeft, is die nieuwe trainer van BFC. Die heeft het ook zwaar. Want die krijgt het thuis... Thuis, hè? Ik bedoel...
7: Ja, 1-5 klopt tegen, ja, DTS Ede. DTS Ede die ook bovenaan staat. Die won verleden week van SVL. Maar ja, die doen het gewoon... Ja, BFC gaat het lastig krijgen dit seizoen, denk ik.
0: Oké. Okay.
7: Ja.
0: Je zei het net al, SVL, die heeft zich herpakt.
7: Ja.
0: Toch of niet?
7: Tegen mijn oude ploegje, tegen Zuidvogels. En die winnen met 1-0. En ja, Mitch hadden we in de studio en die zegt, we komen eraan. Dus dit is de eerste.
0: Oké, okay, VVOG. Kenny Thijssen, die speelt gelijk. Ik weet niet, heeft hij gescoord? Ik weet het niet.
7: Nee, hij heeft niet gescoord. Maar die moest uit bij Apeldoorn. Ja, die VVOG die wil ook zo snel mogelijk weer terug naar de vierde klasse. Dat roepen ze al 2 jaar volgens mij nu. Maar ja, 1-1 helpt daar niet bij, want... Maar we zijn pas 2 wedstrijden verder.
0: Nee, klopt. Oké, okay, dan springen we naar die eerste klasse A. Dan komen we bij ZOB. Die pakken hun eerste...
7: Gelijkspel?
0: Gelijkspel. Ze hebben alles in de beker. Dus Hosanna, ook ja, vorige week en nu gelijkspelletje tegen Fios.
7: Ja, maar vorige week gewonnen. En nu pakken ze een gelijkspel tegen Fios. Dat kan, hè. Dus ja... Die heeft, wat heeft hij, 2-3 nieuwe spelers had hij erbij. Dus die, weet je, dat gaat er uiteindelijk wel, uitkomen.
0: En ik wil toch best wel een flesje zetten op wat ik vorige week zei, Forsters. Ze winnen nu weer met 1-5. Nee, maar ik zei het vorige week, zei ik het al. Hè. Het is niet dat ik het nu opeens zeg, toch? Of niet, Jelle? Kom, laten we eerlijk zijn.
7: Ja,
0: nee, maar
7: ik zeg het eerlijk.
0: Als de Forsters de ploeg bij elkaar houdt... Want die gasten spelen nu al 2-3 jaar samen. Gasten voetbal. Ja, ook in de zaal voetballen ze samen. Mooiste voetbal wat ik heb gezien. Serieus, echt waar. Mooiste voetbal.
7: Ik hoor dat het nu ook weer heel goed is. Jetro Abrahams is trainer daar.
0: Ja.
7: Maar ik hoor dat het goed is. En ja, je weet niet voor niks uit bij Odin. Ja,
0: klopt. En ik moet toch zeggen, mensen appten mij ook. Hè, daarna zeiden, ja, Jules, je hebt gelijk hoor. Dus, maar Jetro die appte me ook in zijn van, Jules, hou je lekker in je mond dicht. Dus snap je? Dus daar moet ik ook eerlijk in zijn.
7: Een ploeg die het helemaal niet goed doet, is de ploeg van Michel van Oostrom, Ajax.
0: Ja, klopt. Zo, inderdaad. Die gaan er weer af, hè?
7: Nou, ja, die gaan er met 3-2 af.
0: Mm-hmm.
7: En, nou ja, kijk, in het Amsterdamse weten ze natuurlijk, op het moment dat ik bij Jos loopt, gaat het ook over Ajax. Over de Ajax-zaterdag. En het schijnt dat ze het verdedigen niet op orde hebben daar. Dus je kan heel veel scoren, maar de tegenstander scoort er altijd eentje meer.
0: Oké, okay, ik zag hem vandaag ook bij de derby, of bij de kraker, Krombeen.
7: Ja.
0: Die... Die wint, pakt belangrijke puntjes.
7: Ja, die pakt die 2-0 tegen Hillegom, Zwift. Krombein is van Zwift. En doet hij goed. Dus vorige week hadden ze gelijk gespeeld volgens mij. En nu pakken ze weer. Dus 4 puntjes.
0: Oké, pak je die andere even, Jack Honsbeek. Want jij weet altijd daar de juiste...
7: Ja, maar Jack had me ingesproken. Maar dat was heel laat. Maar die speelt 1-1 tegen HSV. Ik zag toevallig op beeld bij Leg Meervogels dat Reuvenkamp had gescoord, penalty. En daarna 1-1 en hij pakt weer een puntje. Ik ben benieuwd waar het gaat eindigen met Leg Meervogels, Jules.
0: Oké, is goed. Dan maken we snel een sprongetje naar die tweede klasse. Dan komen we weer uit bij onze grote vriend Ricky Koemar. Ze blijven daar maar feesten. Ik bedoel, ik weet, jij bent er pas een paar dagen terug ben je daar weggegaan. Want jij was daar ook niet weg te slepen uit die kantine, hoorde ik.
7: Dat was tegen Waterwijk.
0: Ja.
7: En,
0: met paard en wagen moesten ze je daar eruit trekken uit de kantine, heb ik gehoord.
7: Maar ze hebben me de sleutel gegeven.
0: Oké, okay, dus, nee.
7: Ja, nee, Ricky wint en dan gaan de shirt uit en draaien gaat er weer natuurlijk. Dus dan krijgen we iedere keer die beelden. Ik ben benieuwd of we hem ook krijgen als ze verliezen. Want dan ga je niet thuis.
0: Er waren veel trainers vandaag. Want Robert Breedijk zag ik ook toevallig langs de kant staan.
7: Ja.
0: Die spelen 2-2. Terwijl ze 2-0 voor stonden.
7: Ja.
0: En missen op dat moment een cruciale penalty. Dan kan je naar 3-0 gaan. Die wordt zo slap ingeschoten. Hij zegt, ja, als trainers zijn, dan kan je dan echt... Weet je, dan kan je door de grond heen zakken. En eindstand, 2-2. Spelen ze 2-2.
7: Tegen Voorhout.
0: Ja,
7: ja, die is de doodziek van Robert Breedijk.
0: Maar Voorhout een goede ploeg, hoor. Voorhout is ook niet zomaar een ploeg die eventjes 1, 2, 3...
7: Nou, ik heb ze eind vorig jaar gezien op het veld bij Hoofddorp. Moesten zij na competitie moesten veiligstellen. Om in ieder geval niet te degraderen. En toen dacht ik, waarom speelt deze ploeg voor na competitie? Want ik vond het toen wel een aardig ploegje. En als ze de boel bij elkaar houden, dan hebben ze echt een goede ploeg.
0: Oké, okay. Sprongetje maken naar die... Je vriend waar je nog even natuurlijk hebt. Nee, echt ga maar.
7: Ja, nee, ik wil eventjes hebben over de KGS Stormvogels.
0: Ja, dat wou ik zeggen. Ja.
7: Oh, dat wil je zeggen?
0: Dat wou ik zeggen, ja. Die, ja. Thuis,
7: ja,
0: 4-2 tegen Mike Dam. En want Mike Dam die heeft ons nog even gedm'd. Want hij zegt van, nee hoor, komt goed, ik ben topfit. Die kleine die houdt me wakker.
7: Wij zeiden vorige week, voetbal Mike Dam nog. Dus, want die heeft een kindje net en die is helemaal gelukkig. We zien al met z'n drieën. Dus we hadden iets van, nou, Mike is misschien gestopt, maar Mike is gewoon topfit. En die staat gewoon bij Stormvogels erin. Dus Mike, weer 3 puntjes bij tegen KGA. Wel knap uit bij KGA.
0: Ja, inderdaad. DCG, die wint ook een tegen M. Die vorige week nog een...
7: Vorige week een grote, hoge uitslag. En DCG... je hebt bijna een Marokkaan zelf, al is dat, hè? Maar goede spelers daar. Een middenvelder, die aanvoerder, die geweldig is.
0: Ja, die aanvoerder is top. Ja, hij loopt niet veel.
7: Nee, maar wat hij doet...
0: Maar hij loopt precies genoeg.
7: Ja, dat klopt.
0: Hij loopt precies genoeg. En dan ben je eigenlijk een hele goede voetballer.
7: Als je
0: een
7: stappenteller
0: hebt... Als je precies weet hoeveel je moet lopen. Ja, weet je? Want,
7: als je een stappenteller aan het einde van de wedstrijd die 500 meter gelopen. Dus nee, maar doet hij goed. Is een goede speler. Dus doen we een rondje Almere of gaan we nu meteen naar...
0: Nee, dat doen we in een rondje Almere.
7: Ja,
0: die doen we in een rondje Almere. Dan pakken we nog even snel die derde klasse erbij.
7: Ja.
0: Toch? Of niet? Even kijken. Dan komen we sowieso uit bij Diemen. Diemen die verliest...
7: Met 1-2, hè?
0: Met 1-2 tegen EVC.
7: Ja.
0: DTA, die wint. Met
7: 3-1.
0: Ik was erbij. En,
7: ja, je bent assistent.
0: Ja, inderdaad.
7: Goeie wedstrijd?
0: Hele goede wedstrijd. Dan moet ik toch zeggen van... Onze aanvoerder Nathaniel is buiten categorie Gerald. Ik zeg het je eerlijk, wat ik hem zie doen, niet alleen op de trainingen, maar ook in de wedstrijden. En je weet, als trainer zijn is het niet leuk om fan van een speler te zijn, maar Gerald, geloof mij. Vorig jaar was hij het hele jaar geblesseerd geweest, daarom kende ik hem ook niet. Maar wat ik die jongens zie doen op trainen en in de wedstrijden zie doen, en hij scoorde ook de 2-1 en hij is aanvoerder en... Ik denk dat hij niet...
7: Maar wij hebben het al eerder geroepen van spelers van DTA. En je speelde Val Nam met de eerste volgens mij. Hè?
0: Die, nee, is niet normaal.
7: Die ging in de winterstop, ging naar Lisse toe.
0: Maar er zijn nog meer, hoor. Ik bedoel, echt waar. Het is, je moet maar een keer komen kijken. Want het barst van het talent. En misschien... als je scoren het vermogen nodig hebt.
7: Ik hoor de zaak maar nemen hier. Ik was gisteren ook bij een wedstrijd.
0: Ja.
7: En dat was Urban tegen STZ. En Urban begon heel goed. Leuke voetballers zitten erin. Het zijn wel mijn beide nevenspelers. Mijn neef was vorig jaar trainer. Die stond nu met zijn hond aan de kant. Want die is trainer.
0: John.
7: John Limon. En Urban heeft wel een ploeg op leeftijd. En dat merkte ook. De eerste helft ging prima. Eigenlijk hadden
0: 1-1 toch of niet?
7: Gingen ze
0: rusten?
7: Ja, ze gingen rusten. Na 1 minuut stond al 0-1 voor SZ. 8e minuut 1-1.
3: En toen had Urban een kans op Edep heen met de keeper. Bijna leeg doel en schiet er eentje naast. En ze scoren niet. En in de tweede helft, want ik zat een beetje hoog. En ik denk, ja, als Robin ziet waar de ruimte ligt. Want je, van bovenaf kan je het mooi zien. En Robin, daar hou ik al van. Ja. Die in de rust...
0: Die
3: had het al gezien. En in de rust zet hij het om. En ik hou wel van dat soort trainers.
0: Ja.
3: En hij wint met 1-6. Het had ook 1-10 kunnen zijn. Want op het middenveld ontstond zoveel ruimte. En ze voetballen er doorheen. En het, ja, op een gegeven moment was het een schietend. Dus SZ is op kampioens titel of race zijn ze. Okay. Ja.
0: Real Senang, nog even een uitslagje noemen van Real Senang. Want die halen ook uit 8-1 tegen Batavia.
3: Ja.
0: Valt net niet in rondje Almere, die Batavia. Ze zeggen, ja, vallen we nou wel in, niet in Almere?
3: Nee, Lelystad is het.
0: Lelystad is erbuiten. Ja. Dus Batavia is daar ook gedaan. Hè? Als die nog een jaartje degraderen, dan kunnen ze opmaken vijfde klasse.
3: Ja, Batavia, die, vorig jaar hadden ze volgens mij min 120 of zo. ja, qua goals, weet je wel. Dat, als je dat bij de jeugd hebt, dan zeggen ze, misschien moet je lekker naar recreatie. Maar Batavia die gaat er nu af met 8-1. En het zit een hele positieve trainer. Verguin heet hij, zijn broer van Gerry Verguin. Die zit

0: nuchter naar de vierde klasse gebracht. Nee.
1: Dankjewel.
0: Nee.
1: Teruggebracht naar de vierde klasse. Je bedoelt
0: een positieve avond. Ja, nee, inderdaad. Nee, maar die hadden ook een beetje... Beetje slecht begin, maar
2: nou ja,
0: die,
2: vorige week 2-2 tegen FC Almere. Almere scoorde in de laatste paar minuten, scoorde ze die tweede.
0: Dus, ja. En nu halen ze wel uit thuis 6-1 tegen Nederhorst. Maar is dat... Want jij kent die club wel een beetje. Is dat normaal voordat dat je tegen Nederhorst zoveel moet winnen? Of is dat wel een uitzondering?
1: Kijk, vorige week waren ze sowieso niet compleet. Vorige week was Daniel Koenen was volgens mij sowieso niet bij. Dus ze zijn ook nog niet helemaal compleet met die jongens die erbij gekomen zijn. Weet je, in die vierde klasse waar ze nu in zitten... Daar zijn hun gewoon kampioens kans hebben samen, denk ik, met... ik weet niet hoe ANVJ is en hoe AFC is.
2: Heb ik gisteren gehoord, die heeft weer een aardig ploegje bij elkaar.
1: Dus kijk, uit Amsterdam zou ik niet weten wat voor clubs het zijn. Maar clubjes als Nederhorst en dat zijn allemaal clubjes voor vierde klas. En ik had ook wel verwacht dat wel een makkelijke overwinning zou worden. Ik denk dat je rekening moet houden met Altjes. A78 kan hem wel eens raar uit de hoek komen. Mm-hmm. En in deze klasse, met alle respect, gaat het gewoon weer om drie clubs. Die gaan strijden om kampioenschap. En tegen al die andere clubs, en nogmaals, ik zeg met respect, ja, weer je daar met 1-0 van of met 4-0 van. Het zijn bijna altijd drie punten. Ja, en, dat is gewoon in deze klasse. Het is wel sterker geworden, vind ik, met elke keer. Dus ik verwacht dat Eemnes lang mee gaat doen om het kampioenschap en misschien wel de titel kunnen pakken.
0: Oké, okay, we gaan straks nog verder over in, want jij kent misschien ook die nieuwe trainer wat beter. Ja, dus vandaar, weet je. Dus,
2: Jerry, wat hij zegt? Ja, nee, ik wil nog één. Is mijn oude clubje waar ik jarenlang heb gewerkt als technisch manager. Laren 99 tegen Oudekerk.
0: Ja.
2: Ik had gisteren een familieavond, dat was heel gezellig. En mijn neef die is trainer bij Oudekerk.
1: Hij heeft maar feestjes trouwens, hè?
2: Ja.
1: Ik hoor alleen maar feestjes.
0: Jelle feesten en vakantie. Dat is zijn stopwoorden die weer vaak terugkomen.
3: Je moet wat?
2: Nee, maar die moest tegen Laren 99 en ze winnen met 1-3. En mijn neef zei dat wel, hou dat dubbele cijfer moeten zijn. En Larbi's trainer daar bij Laren en die heeft wel wat spelers weggehaald, maar... Het waren niet de beste spelers. En Laren gaat het heel zwaar krijgen dit seizoen.
1: Ja, ze hebben natuurlijk, wat ik natuurlijk weet is... Het hing aan een zijde draadje. Of ze überhaupt in de eerste zouden hebben.
2: Ja, klopt.
1: En Eemnes is gestopt met tweede. Is met een onder 23 aan de gang gegaan. Dus jongens die eigenlijk geen plek meer hadden... We binnen selectie van het eerste van Eemnes. Die zijn benaderd door Laren. En ja. Met alle respecten zijn natuurlijk ook niet de meest goede voetballers.
2: Hij heeft een paar versportingen al meer.
1: Weet je. Ja, dus ja,
2: een vijfde klasse.
1: Ze hebben eigenlijk alles binnen gehengeld om een eerste te hebben. En nogmaals. Met alle respect, ja, dan wordt het heel lastig. Want jaren of vijf geleden hadden ze echt een goede ploeg.
2: Ja, dat weet
1: jongens.
2: Ik.
1: Rond de coronatijd speelden ze nog om het kampioenschap.
2: Klopt.
1: Totdat met de corona niet meer gevoetbald werd.
2: Ja.
1: En ja, het is eigenlijk achteruit. Het is wel zonde. Ik heb wel begrepen dat de doelstelling van de voorzitter van Laren is... was lang meedoen. Nou, dat wordt dan iets moeilijker. maar twee keer winnen van Eemnes.
0: Dat zal de deur zijn.
1: Dat hebben ze al 10 jaar gehad.
0: Dan kan de vlag uit. We hebben alles gehad, hè? De huishoudelijke mededeling.
2: Ja,
0: Toch of niet?
2: Even eentje nog, want er is iemand luisteren nu, hè?
0: Ja, oké.
2: Koentje.
0: Oh, ja, natuurlijk.
2: Simone en Koen. Koentje, die is van Teylingen. En Teylingen won vorige week met 5-2. En die speelt nu tegen Dios uit. Spelen ze 2-2 gelijk. Goed resultaat. En dan ga ik de laatste en dan zijn we klaar. RKDS gaat niet goed.
0: Nee.
2: Die verliezen met 3-0 van Voorschoten thuis. RKDS gaat het lastig krijgen dit seizoen.
0: Ja. Als ze het toch over niet goed hebben, dan is dat een mooi voorzetje. Want aan het begin van het seizoen, of tenminste, want de vierde divisie die zijn al wat langer bezig.
2: Ja.
0: Hè?
2: Toen
0: zei ik al van, nou, ik hou mijn hart een klein beetje vast voor FC Alsmeer.
2: Oh.
0: En we zijn nu 5 wedstrijden verder. En Erwin, 1 punt maar. Je tweede seizoen bij FC Alsmeer. Je weet nu een beetje hoe de hazen lopen. Hoe is je eerste seizoen uitbevallen? Want gehandhaafd in de vierde divisie. Heel goed jaar. Je ging ook hartstikke lekker. Je bent al een beetje gewend geraakt?
4: Ja, zeker. Goed eerste jaar gehad. Waarin we natuurlijk heel lang rondom plek 5 stonden. En uiteindelijk zakte wat af. In de laatste 2 speelrondes denk ik naar plek 8. Maar het was gewoon een goed seizoen. En naar mijn zin. Zeker. Okay. Ja.
0: Je weet nu een beetje hoe de hazen lopen binnen de club. Heb je al...

0: een beetje je plekje gevonden, weet je al? Heb je al een plekje bij de bar al waar je iedere week staat? Of ben jij, ga je gelijk weg? Of ben je een derde helft, man?
1: Nee, ik sta niet op de vaste plek bij de bar, maar ik ben er wel altijd. Ja? Dus wat dat er gaat, blijf ik altijd even hangen inderdaad. En dat is denk ik ook goed als trainer om er even bij te blijven.
0: Klopt, dat is belangrijk bij Aalsmeer. Dat die trainer ook blijft hangen en een beetje zijn gezicht laat zien. Ook naar de sponsoren.
1: Ja, zeker. Nee, dat wordt gewaardeerd. En dat is makkelijker als het goed gaat. En dat is wat moeilijker als het minder goed gaat.
0: Ja, maar dan krijg je nu ook allemaal dingen te horen. Toch van, Erwin, wat is er aan de hand? Wat is er aan de hand? En die vraag moet ik ook stellen. Wat is er aan de hand, Erwin?
1: Ja, nou, die vraag wordt natuurlijk nu al veel gesteld. En terecht ook, hoor. Kijk, dat is natuurlijk een samenloop van omstandigheden. Het is niet één ding. Maar ik zei het net ook al een beetje. Als je kijkt naar afgelopen wedstrijden, dan valt gewoon op dat we 60 minuten... of 45 minuten echt goed voetbal laten zien. Maar dat is natuurlijk nooit genoeg om die hele wedstrijd te winnen. Dus er zit steeds een fase in waarin we een goal tegenkrijgen. Kopjes laten hangen, snel nog een goal tegenkrijgen. Ja, en daarmee verspelen we eigenlijk steeds een wedstrijd. Dus je hebt SJC in mijn ogen gewoon echt een hele goede ploeg. Die hebben de eerste wedstrijd gewoon kansloos verloren. Daarna hebben we AGC speelde gelijk, had misschien meer in gezeten. Daarna Huizen, doe je het 70 minuten goed, krijg je een rode kaart. Draait uiteindelijk die wedstrijd om. Jos, komen we 1-0 voor, doe je het goed. Maar geef je in 10 minuten een wedstrijd weg. Ja, vandaag ook, doe je het goed, je maakt je kansen niet. Ja, dan geef je weer in een kwartiertijd je wedstrijd weg. Ja, dat is wel een ding, daar moeten we echt met elkaar mee aan de slag.
0: En hoe ga je dat, omdraaien? Hoe krijg je dat, dat het van binnenkant paal eruit, dat het naar binnenkant paal erin gaat? Want dat is natuurlijk ook heel moeilijk voor als trainer om dat... te kantelen.
1: Ja, kijk, je kan natuurlijk niet zelf erin schieten. Zo simpel is het. Dus wat dat gaat, moet je vast blijven houden aan de manier van spelen zoals we doen. Alleen wel, we kunnen natuurlijk wel trainen op het feit dat wat gebeurt er nou precies als we 1-0 achterkomen? En wat maakt nou dat je misschien je taak net wat anders uitvoert? Nou, daar gaan we natuurlijk wel mee aan de slag.
0: Oké, train je anders dan voor seizoen? Doe je dingen anders? Want ik bedoel van, je gaat als trainer ga je toch dan twijfelen aan jezelf, toch? Ik bedoel van, voor seizoen ging het Hosanna, toen was je bijna een wonderdokter. En nu willen ze je bijna met pek en veer, snap je? Bij wijze van spreken.
1: Het leven van een trainer.
0: Ja, het leven van een trainer, toch?
1: Ja, hoort er wel een beetje bij, maar... Nee, ik denk wel dat je... Ja, ik vind het wel mooi wat hij aan de overkant zei. Van, ik reflecteer veel. Nou, ik reflecteer ook heel veel. Ja? Dus je bent natuurlijk wel continu mee bezig. Van, wat kun je anders doen? Wat kun je beter doen? En ik denk dat we, als je ten opzichte van vorig seizoen kijkt... dat we al dingen echt wel weer beter doen. We hebben de staf wat uitgebreid. Er is meer individueel persoonlijk contact met spelers. En ik merk ook dat de groep er gewoon heel erg op een positieve manier mee bezig is. Ondanks de slechte resultaten.
0: Oké.
1: Dus ja, uiteindelijk... Als we zo trainen zoals we trainen, spelen zoals we spelen, dan gaat het op een gegeven moment ook gewoon nog
0: goed. Dan moet het goed komen. Oké, maar het is weer tijd voor muziek, dus Christo moet weer even plaatsen. Maar ik heb nog wel een vraag voor je, daar kan je over nadenken. Want wij hebben natuurlijk ook altijd een DM. En er wordt gezegd van, er wordt heel anders gespeeld dan vorig seizoen nu. Weet je, mag je straks op terugkomen, hoor. Ik bedoel, de speelstijl is heel anders dan vorig seizoen. Dus, maar dan komen ze op terug. Christo, ben je klaar voor het tweede nummertje?
2: Let's get it.
3: We zijn zeker klaar voor het tweede nummertje. Het begon een beetje koud te worden in die studio, dus we gaan het weer even warm maken voor jullie.
4: Ja, dat is het, Jules. Anders moet je weer verder doen.

0: Dus ja, dat is de tweede alweer.
1: Lekker. Christo. Deze is lekker hoor. Hey. Deze voel ik wel hoor. Laat die beat nog even lopen, man.
0: Ja, lekker. Lopen. We kunnen even bijkomen allemaal om weer verder te praten zo meteen.
1: Wie is de beat, Christo? Wie is je producer?
0: Dat ben ik zelf, man.
1: Hey, zelf maak je die beat.
0: Ik ben zelf op de beat, zelf op de lyrics. Ik probeer gewoon een beetje het complete plaatje te doen, man.
1: Oké, sterk. Nog één keer mensen voor Christo. Lekker.
0: Student of the game, hip-hop is gewoon mijn leven, man.
1: Kijk, sterk. En ik kom nog twee keer terug, dus
0: daarom.
1: Blijf vooral luisteren. Gerald.
2: Yes.
1: Jij kent Iwan, die ken je ook redelijk goed. Had hij je ook aangenomen? Of,
2: nee, Iwan is tussenuit gegaan.
1: Ja?
2: Iwan is eigenlijk zeg je de grondlegger van het huidige Waterwijk. Want die is begonnen met Emiel van Gemert, als ik het goed heb. En die begonnen... Waterwijk was eigenlijk een gewoon clubje. En uiteindelijk hebben ze Waterwijk gemaakt waar ze nu zijn. Emiel is er tussenuit gegaan. Iwan is er tussenuit gegaan. En toen mocht ik het eventjes kort doen. En Iwan is gelukkig weer terug, zeg ik. Want het gaat goed. En daarom heb ik hem ook uitgenodigd. Want ja, ik ben op het moment dat ik goed ga met de club, dan ben ik altijd benieuwd. Hè? Want Waterwijk is mag ik wel zeggen, de grootste club uit Almere. Heeft het beste...
1: Vorige week zei je de beste nog.
2: Ja, de grootste.
1: En de beste?
2: En de beste. Ik had het over het eerste.
1: Yeah.
2: Maar qua jeugd is op Almere City is Waterwijk natuurlijk de beste. En volgens mij 50% wat er bij Almere City in de jeugd speelt, die komt bij Waterwijk vandaan. Dus Iwan. 6 jaar eruit?
3: Nee, 9 jaar eruit.
2: 9 jaar eruit geweest?
3: Ja.
2: En je bent toen begonnen, volgens mij, samen met Emiel, hè?
3: Nee. Ik heb Emiel nog naar de club gehaald.
2: Emiel naar de club gehaald?
3: Ja. Ik ben begonnen met een kleine TC. Dat was nog met Oscar de Kok.
2: Met Oscar heb ik ook nog gewerkt,
3: ja. Daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En Hans van Bemelen zat er toen nog bij.
2: Hans,
3: mannen. Ja. Daar zijn we eigenlijk begonnen om te kijken van, joh, wat kunnen we nou met de club gaan doen? We waren vroeger een zondagclub, hè?
2: Ja,
3: klopt. Zondagclub. En we zijn dan gaan kijken van, joh, wat gaan we nou doen? Hè? Want we speelden heel veel in Amsterdam toen de tijd. En toen vond ik toen al Amsterdam. Denk ik, wow, volgens mij moeten we de andere kant op. Om in ieder geval wat leuker te kunnen voetballen. Maar dan merkte je al dat je echt naar de zaterdag moest gaan.
2: Ja.
3: Nou ja, met het bestuur gesproken toen de tijd. Joh, kunnen we niet de club van zondag naar een zaterdag krijgen? Nou, plan, we hebben een hele... Heel plan geschreven. Ja, dat was even vloeken in de kerk in eerste instantie.
1: Ja.
3: We gaan even van zondag naar de zaterdag. Maar uiteindelijk hebben we toch wel het zo ver kunnen krijgen dat we naar de zaterdag konden. Sowieso met de jeugd. Zaterdag was ik nog, toen ik wegging, was het nog zaterdag en zondag.
2: Ja,
3: met Ben Visser, hè? Zat hij op die zondag.
2: Ja.
3: En uiteindelijk zijn ze wel na mijn tijd hebben ze het echt de doorslag genomen om dus, in ieder geval op de zaterdag door te gaan.
2: Met de selecties, want zondag is nog recreatie.
3: Ja, precies. Ja, dat is niet zoveel meer. Maar dan zijn we echt op de zaterdag zijn we verder gegaan.
1: En waarom ben je weer teruggekomen? Dan had de club je nodig? Hebben ze je gevraagd van, Iwan, kom je terug?
3: Dat is heel verhaal. Mijn dochter die staat er ook te werken. Die staat er achter de bar en zegt, pa, je moet een keertje langskomen, want ze vragen naar je. Nou, ik kom wel een keertje langs, hè, als ik tijd heb. Ik denk, joh, de club is klaar. Dus ik ging daar, wist nog, bij de... Hoe heet die toernooi in april? Hebben ze de...
2: Ja.
3: De jeugdtoernooi.
2: Ja.
3: Holland Cup.
2: Holland Cup.
3: Dus ik ging, nou weet je, ga een biertje drinken. Dus ik kom daar binnen en ik kwam... Ja, als koning kwam ik echt binnen. Iedereen, Iwan, kom binnen en biertje drinken. Nou, nog geen 5 minuten aan de bar. Maar zou je niet iets terug willen doen voor de club? Wow, wacht even. Van bier naar goeiedag naar de club. Ik zeg, nou, dat weet ik niet. Maar ja, uiteindelijk liep ik weer naar de bestuurskamer. Nou, daar kwam ik ook weer heel veel oude gezichten weer tegen. En, natuurlijk Kobe degene. Iedereen kent Kobe.
2: Ja,
3: Kobe zegt, hier, waar zou je iets willen doen voor de club? Dan zeg ik, joh, dan vraag je me wat. Maar daar ga ik eens over nadenken. Nou, ik was nog niet thuis. En kreeg ik al de eerste app. En, kom je terug? Nee, wow, dat gaat wel heel erg snel. Maar ik denk 1,5-2 weken heb ik erover nagedacht. Ik denk, ja, waarom eigenlijk niet? Maar als ik terug ga, wil ik wel met een opdracht komen. Ik vind, als je kijkt naar een grote stad als Almere... en we voetballen daar gewoon met onze senioren, tweede klasse.
1: Ja.
3: Kijk ook waar wij met onze jeugd staan. En het is nog niet natuurlijk veel, maar als je kijkt wat we allemaal doen... we spelen overal met onze jeugd op divisieniveau... Nou, daar ligt daar wel een uitdaging.
1: Ja, dus in principe jouw uitdaging is om met het eerste... eerste klasse minimaal te gaan spelen. Want dat is natuurlijk ook voor... voor jullie jeugdspelers dan ook in principe een uitdaging? Want als je in de onder 16 of wat dan ook speelt, je speelt divisieniveau en je moet daarna in de tweede of in het eerste gaan spelen, tweede klasse, is ook niet echt aantrekkelijk, toch?
3: Ja, maar dat, weet je, we maken zo, weet je, ook die jeugd maakt daar zo'n fout in. Hè? Want we spelen natuurlijk met de 19, speelden we vierde divisie. En die wilden dus niet naar de zaterdag 1,
1: ja.
3: Want we spelen maar tweede klasse.
1: Ja.
3: Nou, we hebben er nu twee, ja. Nee, drie. Nou, dat is aanpoten. We hebben eentje dan wel, die doet het goed. Kejen is gewoon een topper. Die hebben we echt kunnen behouden.
1: Ja. Maar ze vergissen zich daarin in principe. Want het niveau, van een derde klasser of een tweede klasser is in principe... Als je 19-1 op divisieniveau is eigenlijk volgens mij veel zwaarder. Je moet, ja. Er wordt meer van je verwacht, toch?
3: Zeker.
1: Niet in,
3: het is een heel ander voetbal. Hè?
2: Ja. Het is mannenvoetbal.
3: Het is mannenvoetbal.
2: Ja. En die jongetjes voetballen tegen eigen leeftijdscategorieën. Ja. En dan kom je bij gasten die hebben alles al meegemaakt. Die jongens van 30, weet je wel. Die denken, ja, wat moet je nou, vriendje?
1: Ja. Ja. Ja. Jullie hebben ook heel veel profs die trainers zijn geworden bij jullie. Hoe zijn die bij de club betrokken? Geraakt of hebben ze al een band met Waterwijk?
3: Ja, de meeste wel. Die hun kind speelt bij ons in de jeugd dan. En met praten kom je verder natuurlijk. En
2: Ik ga even, want ze hebben College John, die is onder 23, Nederlands elftal gezeten. Diego Bisseswar, die hebben Feyenoord gezeten, Surinaam elftal.
3: Ja.
2: Die doet de onder 19. Gerald Promes, daar heb ik ook nog mee samengewerkt. Ja, onder 16, ex-betaald voetballer. Niet te vergeten. Kelvin McIntosh. Ook ex-betaald voetbal. Ruben Schaken, die zit in de TC volgens mij.
3: Ja, bekende
2: naam natuurlijk. Zijn zoon doet het lekker bij Feyenoord. En dat zijn wel de mannen die ze nou met alle respect loslaten op de jeugd.
1: Maar maken goede voetballers met name zijn dat ook dan gelijk per definitie goede trainers? Want als je Basta hebt gekeken, dan snap je. Dan een van onze beste voetballers die deed ook maar wat.
2: Ja.
1: Snap je?
2: Ja. Ja.
3: Nou, eens. Kijk, we zijn natuurlijk nu wel begonnen dit jaar. Maar wat voor mij belangrijker is om een basis neer te leggen. Hè. We gaan dus nu ook een nieuwe technisch beleidsplan maken. Maar ook kijken, oké, waar gaan we met de jeugd aan werken? Wij noemen het de blauw-witte draad. Dus welke aspecten heb je nodig om verder te kunnen gaan? En deze mannen kunnen je daar wel bij helpen. Je weet het natuurlijk van A tot en met Z wat ze mee hebben gemaakt. En ze kunnen het ook wel overbrengen naar de jeugd. Want onze jeugd, die denken allemaal, we gaan allemaal richting Barcelona.
1: Ja, ja, ja. Nou ja, en dan kunnen hun ze de waarheid vertellen. En dan luisteren ze ook meer naar zo'n trainer dan een trainer die bij ze spreken ook zijn papieren heeft, maar die niet betaald voetbal heeft gespeeld. Ja. Ja. Nemen ze meer van aan.
3: Ja.
1: Hoe kijk jij tegenwoordig naar, want jij zit dicht bij de jeugd erop. Hoe kijk jij tegenwoordig naar die jeugdige spelers? Want vooral ook... talentvolle jongens, want jullie hebben heel veel talentvolle jongens. Zeker. Hoe kijk je daar eigenlijk naar? Word je daar niet soms een beetje geïrriteerd van de wensen en de houding van de spelers? Ook wat je net al zei, van ja, ze willen niet in tweede klasse spelen.
3: Ja, kijk, je hebt natuurlijk wel echte talenten. Als je kijkt, vorig jaar zijn 27 jongens naar de BVO gegaan. Ja. Hè? En dat is echt wel veel. Als je nu al ziet dat we nu alweer, ik denk 25, lopen alweer op stage op verschillende plekken. Dus men ziet ook, het kan bij in ieder geval bij Waterwijk. Alleen, ja, als je wel naar de technische vaardigheden kijkt, of sowieso naar het voetbal, dan heb je wensen. Maar je moet ook wel met je beide breentjes gewoon op de grond blijven staan. Dus mensen willen wel. En je moet ze gewoon heel veel meenemen in het voetbal. En dat kan ik dus niet. Maar wel de mannen die we nou in de bovenbouw hebben lopen, die nemen ze dan wel mee.
1: Oké. Okay. Hoeveel staan jullie nu eigenlijk Waterwijk? Weet je,
2: dat weet ik niet. Maar ik wil, want jij hebt natuurlijk ook een zoon gehad die vanuit Waterwijk naar PEC Zwolle is gegaan.
3: Ja, inderdaad. Ja.
2: En die is daarna gewoon gestopt met voetbal.
3: Ja. Ja.
2: Wat was de reden dat hij stopte? Want...
3: Ja, dat is wel een leuke. Toen hij stopte, hij was thuis en hij zei, pa, ik stop ermee. Oké, wacht even, stoppen.
2: Van Zwollende stoppen?
3: Zwollende stoppen. Ja, hij had er geen zin meer in. Het is een wereldje. Kijk, het is een voetbalwereld. Ja. Hè? En uiteindelijk, hij is natuurlijk nu afgestudeerd jurist. Hij heeft een goede baan, hij heeft zijn gezinnetje. Kijk je naar de persoon die hij is geworden, dan begrijp ik dat ook wel.
1: Ja, ja.
3: Dan begrijp ik het wel. Dat is een hele lieve, zachte jongen. En als je gaat kijken wat je moet hebben in het voetballerij, ja, dan moet je bijna schoefie zijn om in ieder geval iets ervan te kunnen maken. Dat is een denker.
1: Ja.
3: En daarmee zeg ik wel, toen hij stopte, volgens mij was hij 17, 18. Ik wist nog wel dat hij nog met Charles Loots meeging naar FC Almere.
1: Oh ja.
3: Had hij nog eventjes een paar wedstrijden meegespeeld. Maar hij was gewoon gestopt. Geen zin.
2: Ik heb trouwens meerdere spelers die van een BV afkwamen, die wilden gewoon niet meer terug naar de amateurs. Die hadden iets van, Weet je, die voelde ook een bepaalde schaamte, want ik ga naar een BVO.
4: Ja.
2: Dan red je het niet en dan kom je terug en denk je, nee, ik ga het niet meer doen. Dan stoppen ze ook.
4: Ja. Mm.
2: En er zijn natuurlijk veel meer sporten tegenwoordig. En vroeger hadden wij, toen ik voetbal, alleen maar voetbal.
5: Ja.
2: En tegenwoordig kunnen ze van alles, of de PlayStation, maar ze kunnen dus van alles tegenwoordig. Dus,
5: ja.
2: Ja. Nee, dus ja, zoon, jurist.
3: Ja, ja, dat doet hij goed. We hebben hem zelf nog, bij Waterwijk is hij ook alles wel een paar dingetjes aan het doen voor ons. We hebben natuurlijk heel veel sponsoren. Dat gaat best wel hard bij Waterwijk. Dus op de achtergrond adviseert hij ook nog wel de club met bepaalde zaken. En dat is leuk, dat doet hij goed. Dat vindt hij fijn om te doen. Dus kijk je gewoon waar nu Waterwijk staat en waar we naartoe gaan. Ja, dan maken we wel goede stappen.
2: En waar wil je naartoe?
3: Ik wil gewoon naar een, sowieso als je naar de zaterdag 1 kijkt, wil ik gewoon een stabiele eerste klasse worden.
2: Ja.
3: En dat zeg ik, want iedereen, nou, we moeten naar de vierde divisie, maar joh, daar ligt wel een hele wereld onder. En wij willen meer onze eigen jeugd door laten groeien naar de zaterdag 1. Dat heeft gewoon basis. Je moet en als je een huis bouwt, dan bouw je ook op een fundering. Uh-huh. En als je nu gaat kijken, 19, 23, Collins John. En we spelen nu ook in een belofte,
2: competitie.
3: Waarin wij dus de 19 en de 23 gewoon erbij betrekken. Nou, afgelopen dinsdag tegen de Sporting Almere gespeeld. Het eerste. Nou, dan winnen ze 13-2.
2: Oh.
3: Ja, dan moet je
2: jeugd ook maar, tegen het eerste van de. Ja.
3: Dan moet je ook maar kijken, oké, waar ligt dan de grens? Hè? De volgende is Jong OSV nog en tegen Jong Buitenboys. Maar dan is het ook wel weer, wat neem je dan mee naar dat soort wedstrijden? Ja. Het gaat daar niet om winnen, maar het gaat dan echt om
2: Weerstand.
3: Weerstand. Ja. Dus daar zullen veel meer jongens van de 19 meegaan met dat soort wedstrijden. Ja.
2: Welke plek staat Waterwijk nu op de ranglijst van de beste clubs van Nederland?
3: Zesde?
2: Ja. Van amateurclubs van de 60? Ja, dat is wel. Want die staat er nog meer boven jullie dan die bekende alleen.
3: AFC,
2: Alphense
3: Boys staan boven.
2: Dat soort clubs staan er.
5: Ja.
2: Ja.
5: Ja.
2: En in de regio is Waterwijk de eerste daar.
6: Kunnen jullie nog stijgen? Is dat het plafond, die plek? Is dat gewoon behouden? Of zeg je van misschien kunnen we nog wel richting.
3: Nou, dat vind ik wel. Als ik nu ga kijken naar onze 19-1, die dus wel twee keer zijn gedegradeerd. Ja, die spelen dus nu vijfde divisie. Die moeten gewoon weer stappen gaan maken.
2: Je wint ook iedere week volgens mij. Hè?
3: Ja, dat gaat nu wel goed. Ja. Dat gaat wel oké.
6: Oké, we moeten terug, mensen. We moeten even naar de reclame. En dan komen we straks weer terug bij het tweede gedeelte. En dan hebben we nog wat leuke vragen voor onze gasten. Tot zo.
7: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
8: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de diplomatieke status van Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever ingetrokken. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. Bij een schietpartij in een stripclub in de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 doden en 4 gewonden gevallen. Vanmorgen vond de politie de lichamen van 3 mannen op straat. Aan de schietpartij ging een ruzie in de stripclub vooraf. De club bleek illegaal te zijn, meldt een lokale nieuwszender. Er waren al eerder incidenten geweest. Over de toestand van de 4 gewonden, 2 mannen en 2 vrouwen, is nog niks bekend. Opnieuw is een powerbank in brand gevlogen in een vliegtuig. Op een Lufthansa-vlucht van Frankfurt naar Lissabon gisteravond vatte een powerbank van een passagier vlam. Daarom landde het vliegtuig in Lyon. 198 passagiers moesten in hotels worden ondergebracht en zijn vandaag alsnog naar Lissabon gevlogen. In de Noord-Ierse stad Portadown komt er nog geen beweging in de padstelling tussen katholieken en protestanten. Voor het eerst in bijna 30 jaar was de protestante Oranje Mars door een katholieke buurt weer toegestaan. Katholieke tegendemonstranten blokkeerden de route en de groepen kwamen tegenover elkaar te staan. Beide groepen werden gedurende de dag steeds groter. Ook de premier van Noord-Ierland heeft zich bij de katholieke blokkade aangesloten. Het weer. Vanavond trekt wat meer bewolking binnen en in het westen is er kans op een bui. Vannacht koelt het af tot een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 20. In de rest van het land geregeld zon en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Radio Aalsmeer.
9: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
7: Altijd bij jou in de buurt.
10: Yeah, yeah. Live regio voetbal met Julius Sandaal en Gerald Tevreden.
11: Own Zone Music.
12: En na de reclame
0: nemen jullie gewoon eventjes mee, toch? Dus live regio voetbal, jullie luisteren naar Radio Alsmeer. Het is Christo, live en direct voor jullie.
4: Die intro was wel hard, man.

voelen. Voel around als ik grapjes maak. Soms ben ik te serieus. En als jij te veel takt, dan drop ik bom. Dat is boem en dan zit ik beuk. Kus je op je zere neus. Jij baby, dus heb dat nodig. Jij rijdt voor de slacht, ik roosje. Kip aan het spit uit de oven. Shit is te droog,

0: hard hoor. Hey. En die accent is. Hey, hey, hey, wat sterk hè? Hey, serieus man? Sterk, sterk. Christo, ja, Christo lekker man. Hey. Nog één keer mensen voor Christo! En hij komt nog één keer terug, dus dat wordt genieten. Dat wordt waarschijnlijk de banger die hij gaat brengen. Hey, Gerald. Hey. Foutloos, hè, of niet?
1: Stranamar,
0: hey, of niet? Ja, hey, beter dan sommige volbloed Surinamers. Ja, ja, of niet? Ja, nee, nee, nee.
1: Niet normaal.
0: Dat was top,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Goed, hè?
0: Bartje.
2: Hey.
0: Hoe bevalt het? Wat doe jij nu?
2: Eigenlijk niks.
0: Op zaterdag?
2: Op zaterdag doe is... werk wat ik door de week niet afkrijg, kan ik zaterdag nou een klein beetje afmaken.
0: Oké.
2: Dat doe ik.
0: Is je vrouw een beetje zat van je? Want we kennen die vrouw. Je hebt een schitterende, je hebt een hele mooie vrouw. Die hebben we het gala gezien. Ik denk niet van Bartje gaat lekker weer naar het voetbalveld.
2: Dat valt wel mee. Nee, het is even wennen natuurlijk. Op dit moment is het gewoon... ik ga voetbal kijken op zaterdag.
0: Oké.
1: Okay. Maar heb je geen behoefte om weer wat te gaan doen? Of wacht je tot in november dat er wat...
2: Ik heb één club gesolliciteerd. Die hebben iemand intern genomen. En dat snap ik ook wel.
0: Ja.
2: Dat gedaan hebben. En ik ben voor de rest ook niet echt heel erg druk geweest met solliciteren. Omdat ik vind gewoon... je moet bij een club passen.
0: Ja, want klopt, de laatste keer dat je hier was, zei je van dat je ook, weet je al dat je in principe zou stoppen bij MNES.
2: Ja.
0: En dat je was je ook bezig in die onderhandeling. Was je al, in principe al ver, zei je ook,
2: ik
0: toch?
2: Ik zat bij de laatste drie. En ze hebben gekozen voor iemand die in het verleden had daar bij die club. En dat is zo prima natuurlijk. En toen ben ik niet zo heel erg veel meer op zoek gegaan. Want wat ik al zei, ik vind, je moet als trainer wel goed nadenken wat voor club je komt. Mm-hmm. Wat voor type trainer je bent. En... je ziet al gauw genoeg hoe snel trainers ook in het amateurvoetbal de laan uitgestuurd worden. Of het niet naar het zin hebben. Dus ik vind gewoon dat je wel niet zomaar ergens in moet gaan stappen.
0: Ja, nee, klopt. Ben je misschien te lang bij MNES gebleven?
2: Ja, achteraf zeg je natuurlijk wel. Ja? Dus dit jaar, als je DGD'tje speelt, ook je nakomt iets wedstrijd. Neem het allemaal over die ene wedstrijd. Ja, ik vind gewoon, je hebt 26 wedstrijden de tijd gehad om genoeg punten te pakken.
0: Ja.
2: Dat is niet gebeurd. En daar kunnen we allerlei dingen over gaan bedenken.
0: Was wel een spannende pot. Was tegen DTA?
2: Ja. Ja. Als we naar de eerste 20 minuten met 4-0 achterstand kunnen we niks zeggen.
0: Ja.
2: Maar goed, we komen goed terug. Ik had nog een stille hoop. Want hoe langer de wedstrijden duurden, kwam er toch even het fysieke en het volwassen voetbal kwam naar voren. Dus we kwamen gewoon weer terug tot 2-2. Ik kwam er 2-0 achter. Ja, in de 92e minuut krijgen we nog een penalty tegen, wat ook terecht trouwens was.
0: Uh-huh.
2: Ja, die schieten ze erin. Maar ik had de stille hoop, denk, als we gaan verlengen, denk ik dan, dat we toch op grote mannen voetbal toch van jongens kunnen gaan winnen.
0: Hoe kan het dat jullie dan zo'n lastig seizoen hadden? Want jullie hebben zich eigenlijk al een paar jaar gewoon... Want jullie waren voor Graveland, waren jullie in die derde klasse. Want in principe, jullie hadden een soort blueprint hoe je van de vierde klasse naar de derde klasse en daar kon handhaven. Want dat hebben jullie...
2: Dat ging hartstikke goed.
0: Toch of niet?
2: Ja, ik denk dat we...
3: In het begin zijn we nog bovenaan.
2: Ja, dat klopt. Ja. Ik denk dat we overtuigend kampioen geworden zijn in de vierde klasse. Denk ik ook met terecht. Ik geloof 8 of 9 punten voorsprong. Ik geloof 1 keer verloren, geloof ik, tegen Hertha.
0: Ja, ja.
2: En dan ga je die derde klas in met hetzelfde team. Er gaan weinig jongens weg. Ja, dat werd ook 4e of 5e. Dat ging hartstikke goed. Toen ging Daniel Koenen natuurlijk. Die ging naar BFC toe. Nou, dat was toch voor ons een grote meerwaarde, die jongen.
0: Zeker, ja.
2: Niet dit jaar, maar het jaar daarvoor had ik natuurlijk met Quinten Bustamante. Een geweldig centrale verdediger. Die vanaf de derde klasse met 2 vingers in zijn neus centraal achterin speelt. Eerste klasse bij BFC. Dus zeg genoeg over de kwaliteit die ik in die achterin had staan met die jongen. Ik had een geweldige keeper. Voetballend niet zo heel sterk. Maar ik denk een van de betere lijnkeepers bij ons in de regio. Die gaat de wereldreis maken. Die ben ik ook kwijt. Ja, en heb ik natuurlijk...
0: Dat is gooi.
2: Ja, en ik had een links en een rechts buiten. Kevin Schaap, die kwam van huis onder 23. Ja. En die zei tegen mij van... die ken ik via mijn zoon.
0: Ja.
2: Hij zei, Bart, ik wil graag muten maken in de eerste elftal. Maar als ik de kans krijg om een stap hoog te doen, dan ga ik weer weg.
0: Ja.
2: Ja, die speelde rechts buiten. Die maakte er geloof ik 18 in een seizoen. Dus dat is niet zo heel slecht als buitenspeler. Ja, er kwam gelijk Zuidvogels. Eerste klasse voor. Ja. Gaat daar basis spelen. Ja, en ik denk het grootste talent van MNES, Steven Bakker. Ja, dat jochie die gaat naar... maakte er aan de andere kant soms links buiten de baan, maar die maakte er ook 18.
4: Ja, die kleine, want hij is ook afgezakt, weg, toch?
3: Is ook eens, ja.
2: En die is naar Sparta Nijmegen gegaan. Ja. Die heeft 1 jaar onder 23 gevoetbald. De eerste divisie werd het daar kampioen, stond die basis en ging hij al regelmatig met 1 mee. En nu hoor ik dat hij regelmatig bij Sparta Nijmegen ook in de basis staat.
4: Ja.
2: Ja, dus dan raak je in een jaar tijdje 2 vleugels kwijt.
4: Ja.
2: En een rots in de branding en een geweldige keeper. Ja, en dan heb Eemnes met alle respect niet een jeugdopleiding.
4: Te weinig om dat op te vangen.
2: En uit die, die lichting, gewoon een gouden lichting.
4: Ja,
2: ja, daar moet ik wel complimenten aan geven aan David Huizing. Die heeft die jongens, toen ze nog pupilletjes waren, onder zijn hoede genomen. En daar heb Eemnes wel heel veel profijt van gehad. Want nu ook weer staan nog 2-3 jongens die onder zijn opleiding hebben gestaan. Voetballen nu ook nog in het eerste van Eemnes. Maar we zijn gewoon te veel goede voetballers kwijtgeraakt vorig jaar. En we hebben hem niet goed kunnen opvangen.
4: Oké, wat is eigenlijk het plafond van Eemnes? Of tenminste, wat is... middenmoot derde klasse, misschien wel onderkant tweede klasse, ja, of top vierde klasse. Wat is eigenlijk...
2: Ik denk dat Eemnes met het beleid, van ja, wat is beleid? Ze hebben niet echt een jeugdbeleid. Ze proberen het altijd wel op poten te zetten. Maar elke keer gaat het toch altijd weer een beetje mis. Met alle respect blijft dat gewoon een ongelooflijk gezellige dorpsclub.
4: Mm-hmm.
2: Waar sommige trainers wel eens zeggen dat er, de kwaliteit van het bier belangrijk is van de prestatie op het veld.
4: Uh-huh.
2: Want ja, de kantine moet vol. Dat is het ook elke week.
4: Ja.
2: Is het ook elke week.
4: Het is ook een mooi complex daar, ja, of niet? Het is een schitterend complex.
2: Ik denk dat je heel reëel moet zijn dat Eemnes wil eigenlijk een stabiele derde klasse zijn. Het liefst met spelers uit eigen dorp. Ben je welkom bij Eemnes altijd. Want ze hebben nou 2-3 jongens van Zuidvogels 2. Reserve hoofdklasse. Ja. Dus dit jaar erbij gekregen. Omdat we weer vrienden zijn van jongens. Is helemaal een goede keeper terug. Dus daarom zeg ik. Ze hebben denk ik wel een aardige injectie gekregen. Om alweer in de top van de vierde klasse te voetballen. Okay. Zo niet misschien wel te promoveren. Maar ik denk als je club echt bekijkt. En dat draagt ook een beetje uit. Willen ze eigenlijk gewoon een stabiele derde klasse zijn. Dat we 3-4 jaar hebben kunnen voetballen.
4: Ja
2: dat is gewoon prima. Okay. Het wordt ook niet betaald. Hè? Dat wordt niet betaald.
4: Iedereen heeft gewoon zijn eigen contributie
2: betalen. Ja. Nou is er voor mij hebben ze voor dit jaar wel een trainingstenuutje gekregen. Maar dat is ook nooit geweest. En ja, weet je moet verplicht, je moet verplicht baddienst draaien als eerste elftal speler. Je bent verplicht om 2-3 jeugdwedstrijden te fluiten als eerste elftal speler. Ja. Dus ik heb het vorig jaar gehad dat mijn spits stond om 12 uur nog onder de 15 te fluiten.
4: Ja.
2: Nou, die hoeft niet eens meer de warming-up te doen, want dat zweet hij pas van zijn kop. Ja, dat is... Ja, weet je,
3: ik schrijf met je mee, hoor.
4: Dat zijn wel goeie dingen.
2: En maar dat maakt de club ook uniek. In de regio bij ons. Het is echt een dorpsclub met een goede naam. Waarvan ja, het is daar altijd gezellig. En ja, ik denk als je echt omhoog moet, wil je wel wat in je beleid moeten veranderen. En ja, de oude garde zegt heel simpel. De spelertjes van onder de 15-3. Die zijn net zo belangrijk als jongens van het eerste. Maar we zijn allemaal de club. We zijn met z'n allen de club.
4: Maar naast je
2: hoeven vrijwilligers te lopen. In principe worden jeugdspelers niet betaald. Voor mij zit er nou wel iets met een kleine vergoeding. Maar dat weet ik niet zeker. Mm-hmm. Dus het is ook niet zo van... We gooien 30.000, 40.000 euro in een jeugdopleiding.
4: Ja.
2: Dat doen ze niet. Nee. Het is allemaal met elkaar.
4: Ja, gewoon vrijwilligers en...
2: Dus er liggen 3 kunstgrasvelden. Die moeten over 2-3 jaar eraf.
4: Nee.
2: Maar er is, ik denk, genoeg budget om gewoon zonder een hypotheekverlening hier gewoon te vernieuwen.
4: Ja, kijk.
2: Hun zijn heel duidelijk bezig van we zijn met elkaar de club.
4: Ja.
2: Dus als je heel ambitieus bent als trainer, ja, dan moet je, kun je er 1-2-3 jaar blijven. Ik heb er 7 jaar gezeten, omdat mijn zoon op dag gevoetbald. Ik heb dan ook nog binding mee van vroeger. Dus ik heb er 7 jaar gezeten. En ja, en de vraag, ben je te lang gebleven? Ja, als je dit jaar degradeert. Ik denk dat het enige smetje is geweest op mijn 7-jarig contract die ik bij MS heb gehad.
4: En die nieuwe trainer dan, wat doet hij anders dan jou? Of gaat hij op hetzelfde voet verder dan wat jij daar hebt? Want het is je assistent.
2: Marcel heb 5 jaar bij mij samen heb ik met hem gewerkt. Ik denk dat ik voor 80-85% hetzelfde instaan op manier van voetballen. Manier van trainen zou je waarschijnlijk iets anders gaan doen.
4: Mm-hmm.
2: Dit jaar heb je een assistent, dat is de analist van Excelsior. Die loopt een jaar bij hem. Die heb hij met de TC2 ontmoet. En die jongen wil moet figuren maken, bij een eerste elftal aanwezig zijn. Of, zodat hij naar de TC1 kan, of dat heet tegenwoordig
1: ja, anders. VC5
2: of weet ik het.
1: VC4.
2: Dus hij heeft, dus we pakken het best wel leuk professioneel aan. Die jongen die doet alle trainingen ja, natuurlijk op video. Want ja, ja, hij is een analist. Hij, ja. Ze proberen een beetje de speelstijl van Excelsior te voetballen. Die jongen bemoeit zich eigenlijk ook heel veel met trainingen. Dus ja, dat gaat ook op een andere
1: manier. Wel lekker hoor.
2: Dus dat is, nogmaals, ik denk dat Marcel op 80-50% dezelfde instaat als ik qua hoe we willen voetballen. Mm. Maar ik denk met de aanvulling van deze jongen, ja, dat gewoon wel okay. een verheldering is, ook voor hem.
4: Zou er dan niet iets zijn geweest om dan, want in principe als jou, die nieuwe trainer, jouw assistent is geweest voor 5 jaar, lijkt toch wel een klein beetje op elkaar. Was het dan niet iets geweest om in een hele andere richting in te gaan, om iemand, weet je, een hele andere... Weet je?
2: Andere trainer.
4: Ja, een hele andere trainer voor de groep te doen. Een hele andere energie, weet je? Misschien nou ja, een beetje, hebben, klein beetje wat...
2: Nou ja, het is heel simpel. Ze hebben binnen de selectie van 1 hebben ze elke speler gevraagd of ze het oké vonden dat Marcel het door zou zetten. En met ruime cijfers is hij gewoon is eruit gekomen dat ze heel graag met hem door wilden.
4: Okay.
2: Nou ja, hij, vanuit de club heeft hij zijn TC2 gekregen. Ze hebben daar, omdat die jongen van Excelsior erbij kwam, was dat wel weer een nieuw gezicht en een nieuwe manier van aanpakken. Dus ja, ze zijn gewoon, ze hebben die keus gemaakt.
4: Okay.
2: En ook dat weer, iemand als, vanuit intern.
4: Als we het nog over vertrouwen hebben, Erwin, hebben ze, is de ploeg nog vertrouwen in de speelstijl van jou? Of van hoe jullie dat denken? Want voordat we naar de reclame gingen, zei ik van, jullie spelen anders dan vorig seizoen, begreep ik. Of, want wij hebben nog niet aan het werk gezien, hè? Echt als meer dit seizoen. Hè? Maar we begrepen wel via alles wat we te horen kregen dat jullie anders spelen dan vorig seizoen.
5: Ja, er zijn wat details wel anders. Maar het is niet zo extreem dat we nu opeens, weet ik veel, met 5 achterop spelen of met 4 spitsen. Of
4: wat is er dan veranderd aan?
5: We maken binnen de staf maken we een analyse over de kwaliteit van onze spelers. Nou, dan kijk je nu natuurlijk 7 nieuwe jongens erbij. We hebben wat meer snelheid vooral achterin. Wat meer duelkracht achterin. Maar de identiteit van onze ploeg is nog steeds hetzelfde als vorig jaar. Ze willen graag zelf de bal hebben. Maar dat betekent dus met meer snelheid achterin dat je ook wat sneller die bal kan veroveren. En daar hebben we een hele goede voorbereiding mee gedraaid. Dus eigenlijk wonnen we al onze wedstrijden en voorbereidingen gemakkelijk. En misschien zelfs wat te gemakkelijk. Tegen RCL, die het echt niet onverdienstelijk doet in de eerste klasse. Komen denk ik na 5 minuten al 2-0 voor. En die besluiten gewoon daarna met 10 man achterin te blijven staan. Mm-hmm. Op de wedstrijd. Ja. Nou ja, weet je, dus het ging allemaal heel goed. En SJC heeft ons denk ik gewoon goed geanalyseerd. Keeper heeft denk ik alles lang in de hoeken geschoten. En dan toch wat onzekerheid. Heb je de wedstrijd ruim verloren. Ja, en van daaruit is dat balletje een beetje gaan rollen. Dat je fases hebt waarin de onzekerheid toeneemt.
4: Oké. Okay. Hebben jullie een plan B eigenlijk? Ja, dat mag jij uitdelen. Ja. Hebben jullie een plan B?
5: Het zou ook niet goed zijn als we dat niet hebben. Hè? Dus we bespreken altijd in een wedstrijd. Hè, wat doen we als we voorkomen of achterkomen?
4: Oké.
1: Okay. Jelle, jij hebt want ik zag die wedstrijd, heb ik op beeld gezien, die van tegen SJC. Ik zag ook dat er een andere keeper op doel stond. Donker jongen.
5: Bij SJC? Op beeld? Ja. Dat is een nieuwe keeper, Edwin Danka. Goeie jongen. Heeft verleden bij Excelsior, bij Vitesse volgens mij. En zat vorig jaar bij ADO20 op de bank.
1: Want Björn is weg? Of die is er nog?
5: Nee, Björn is nog. Okay. We hebben toch besloten na 4 wedstrijden, omdat Björn andere specifieke kwaliteit hebben, om Björn vandaag op doel te zetten.
4: Oké. Okay. Wie is dan de eerste keeper bij jullie? Of is dat,
5: op dit moment Björn.
4: Oké. Okay. Omdat die vorige keer de andere...
1: Ja, ik zou heel leuk zijn, want ik zag die jongen van Disney. Is er reserve, want ik vond hem maar niet goed uitzien bij een aantal goals. Toen tegen SJC, wat ik op beeld zag. Maar goed, dat is... Ik was niet op het veld, ik zag het op beeld. En dan zie je natuurlijk niet het hele plaatje. Maar ik vond die keeper niet goed uitzien bij een aantal goals.
5: Ja, kijk, hij heeft gewoon een goede voorbereiding gedraaid. En dan moet je een knoop doorhakken op een gegeven moment. En dan zet je hem erop. En als we kijken naar hoe die gekiept heeft, dan heeft hij gewoon heel veel hele goede reddingen gemaakt. Ook in de andere wedstrijden. Maar soms op cruciale momenten was een fout gemaakt. Ja.
1: Ja. Hey, en Moussi is erbij, hè? Als assistent nu, hè, volgens mij.
5: Ja.
1: Je hebt afscheid genomen van je vaste assistent, dacht ik, hè?
5: Nou ja, kijk, Raymond die zat Raymond, voor het tweede jaar. Die ging terug. Die zit nu weer bij KDO. Ja,
4: oké. Okay.
5: En ja, Mostafa is erbij gekomen.
4: Ja. En daardoor ben je ook anders gaan werken?
5: Nou, ik ben niet zozeer anders nou, we hebben naast Mostafa is de staf nog wat meer versterkt. Dus Boerak, oudspeler, is erbij gekomen.
4: Oh ja,
5: Boerak
4: ziet dan. Ja. Ja.
5: Ja. Ja. En hebben we nu in de staf met Boerak iemand die heel goed zich in de groep kan manoeuvreren. We hebben met Diederik, oudspeler, hebben een goede videoanalist in huis.
4: Ja.
5: Dus die is er op donderdag altijd. En waar kan de wedstrijden? Boerik is er altijd op dinsdag. En zo hebben we eigenlijk jongens dus toegevoegd om die staf wat groter te maken. En om meer individueel contact te hebben met spelers.
4: En Diederik heeft zelf natuurlijk gevoetbald.
5: Ja,
4: die kent de boos. Boerik ook, ja. Oh, dus je hebt echt jongens gehad?
5: Jongens vanuit de club.
4: Ja, precies. Okay.
5: Binding met de club.
4: Ja. Was dat nodig om wat meer... menselijker, wat een schouder. Ik bedoel, want toch wel het idee dat jij toch wel een trainer bent die echt wel gefocust is op het voetbal. En kan jij een arm om een speler heen slaan? Ben jij daar? Is dat
5: zeker,
4: een soort kwaliteit van je?
5: Ja, dus nu wordt het een beetje. Nu word je in een hokje geplaatst, hè?
4: Maar, nee, je wordt niet in. Nee, zeker niet.
5: Zeker, ik denk dat mijn kracht zit in zeker een analytische blik. Alleen contact met spelers is gewoon goed.
4: Ja, oké. Okay. En het bestuur nu? Heb je daar al, want je zit nu op één punt. Ze gaan nu toch ook misschien dingen vragen van... kan je dit doen of wat of dat doen? Of heb je dat nog helemaal geen stress van...
5: Nee, die zijn ook gewoon op een goede manier betrokken. En dat moet ook. Dat hoort ook zo. En daarin hebben we een soort van technisch hart. Daar praat ik ook gewoon mee. Veel contact mee. Ja, en die zien ook de wedstrijd. Die zien ook de dingen die goed gaan. En inderdaad de dingen die beter moeten.
4: De doelstelling. Heb je die nu misschien bijgesteld? Of is het nog steeds de doelstelling als die vanaf het begin van het seizoen had van... volgens mij was dat wel om... in ieder geval misschien voor een handhaven minimaal?
5: Nee, wat wel voor meer. En dat doen we nog steeds. Als we kijken naar de manier waarop we trainen. Als we kijken naar de kwaliteit van de ploeg. Willen we meer. Maar je maakt natuurlijk nu wel even pas op de plaats. En bent natuurlijk wel reëel om te zeggen. Hey, laten we eerst nu maar gewoon punten gaan pakken.
4: Oké. Okay. Want je weet wel, de laatste ploeg. Of tenminste de laatste vier jaar. In de vierde divisie. Ploegen die na vijf wedstrijden op 1 en 3 punten stonden. Je weet wat daarmee is gebeurd, Erwin?
5: Ja, het is mooi om dat te doorbreken, toch?
4: Dat is zo. Het begon voor het laatste is Ajax. Kijk maar, voor het seizoen. Ja, Ajax.
5: Ajax stond natuurlijk bovenaan.
4: Ajax stond bovenaan. Ja, nee, maar oké, niet Ajax. Maar ik bedoel, hoe heet het ook weer? Nu ben ik even
5: Odin stond natuurlijk niet goed voor.
4: Nee.
5: Maar Ajax stond er bovenaan.
4: Ja.
5: Ja, maar kijk, zo kunnen we heel mooie verhalen verzinnen. Ik kan me heel goed herinneren, in eerste klasse 2 jaar geleden... met een ploeg Hoofddorp die behoorlijk laag stond... en gewoon over Alsmeer heen gaat en kampioen wordt.
4: Ja, klopt.
5: Ja, kijk... Ik ben de eerste die zegt dat het beter moet. Zo reëel ben ik ook wel. Alleen ik denk oprecht dat het ook onze kant gaat opvallen op een gegeven moment.
4: Oké. Okay,
1: ik blijf zeggen, want vorig jaar was Waterwijk natuurlijk een mooi voorbeeld. Die stonden stijf onderaan. Ja. En die spelen, nou, we zijn zelf met de bus meegegaan en losser. Die speelden gewoon na competitie voor een promotie. Dus weet je, het kan ook eens een keer als je volgende week tegen Barneveld wint.
5: Ja, vergeet niet, het is best wel een moeilijk programma. Zo reëel is het ook wel, want een SJC in mijn ogen echt absolute titelkandidaat met de kwaliteitsspelers die ze hebben. Uit, Huizen uit, Hoofddorp uit. Ja, dat zijn niet de drie minste ploegen. En dan hebben we ook nog Jos, die, nou ja, dat win je dan net niet thuis. Ja, we hebben gewoon wel een zware eerste 5 wedstrijden gehad. Nog steeds hadden we hoger moeten staan, meer punten moeten pakken. Dus aanloop van omstandigheden.
4: Oké. Ik had net nog een vraag voor je, maar ik ben hem even kwijt met Jill die ertussen
5: ging. Wel een beetje moeilijk.
4: Oh, nee. Geen lastige vraag meer.
1: Hij knipoogde naar me, maar laat die show af. Dan gaat hij weer een moeilijke vraag stellen.
4: ik weet het maar weer. Je hebt ook wat nieuwe spelers, ook die wij kennen. Bijvoorbeeld een Lindo, die is in de... Hoe doen die nieuwe spelers het? Passen zich makkelijk aan...
5: Ja, alle nieuwe jongens
4: komen toch allemaal uit eerste klasse. En ze moeten nu vierde divisie niveau voetballen.
1: Oh, ja, dus Tyrell ook natuurlijk.
5: Tyrell ook, ja. Dus we hebben met Tyrell, Lindo, Edwin, nieuwe keeper, Gebroeders Makrander. Vergeet ik dan nog iemand? Jazeker. Denzel. prior hebben echt wel behoorlijk wat nieuwe spelers. Dus dat moet je ook weer gaan inpassen, ja, inderdaad. Nou, dat heeft dus ook wat tijd nodig. En zeker als je een hele goede voorbereiding draait, geen tegenslag krijgt en dan wel meteen de deksel op neus in de competitie. Mm-hmm. En dan kom je toch ook weer achter dingen dat je denkt, oh ja, je moet er wel snel mee aan de slag. Dus zijn dat allemaal nieuwe gasten die goed zijn opgenomen in de groep. Die goed trainen, maar ook wel moeten wennen aan de intensiteit op trainen.
4: Mm.
5: Het is bij ons gewoon, we trainen twee keer, maar wel twee keer
4: keihard
5: voor de bak.
4: Ja. Ja. Ja. Ja. Want jij zit ook veel, ja, want je doet ook veel met data, toch? Of niet, begreep ik?
5: Nee, kijk, data is voor mij, dus, nu krijgen we de volgende gericht.
4: Ja, nee, ja. Ik moest die vraag stellen van, hoe zit die met data? Nee, kijk,
5: ik ga hem altijd geven ook. Ja. Nee, kijk, ik heb natuurlijk gewerkt bij Ajax fulltime en ik vind data een geweldig middel om je training beter te maken. Mm-hmm. Maar meer is het ook niet.
4: Okay.
5: Ja, dus uiteindelijk gaat het erom hoe jij op zaterdag presteert als voetballer. En dan kan data van alles roepen, maar het zegt niet zoveel. He, want de context van de wedstrijd bepaalt dus wat je doet binnen aanval en verdedigen bepaalt. Maar dat data een hulpmiddel is om die training nog scherper te krijgen, om nog meer. Op een gegeven moment, het voordeel van die data is dat ik mijn oefenvormen zo kan aanpassen. Dat ik weet, oké, daar komen ongeveer deze nummers uit. En dan kan ik vergelijken met de wedstrijd. Ja, dus we kunnen daarmee nog weer een hoger niveau halen op trainen.
4: Oké, we gaan straks nog. Ik heb nog een paar vragen voor je, hoor. En ook nog voor Iwan en natuurlijk nog sowieso voor Bartje. Maar het is natuurlijk tijd voor.
6: Het rondje Almere. Met onze inside man. Gerald Tevreden. Houdt u op de hoogte. Rangen, standen. Quotes van trainers. En het laatste nieuws. Hier is Gerald.
1: Ja, Jules, ik bewaar het toetje voor het laatste. En dan trek ik Iwan erbij. Dan gaan we over Waterwijk hebben.
4: Okay.
1: We beginnen met Sporting Almere tegen Gijnburgia. Ze hebben een nieuwe trainer, Sporting. Die wil in ieder geval die vijfde klasse uit. Of via het kampioenschap of via de na-competitie. Vorige week verloren ze met 5-1 van Eiburg. En deze week hebben ze goed gemaakt. Ze winnen met 5-2 van Gijnburgia. En die Sherwin Mustafa, die ken je waarschijnlijk? Die ken je ook? Dat is, nee, die spits, die speelt nog volgens mij 100 jaar in het hele Almeerse voetbal. En die speelt heel lang bij Sporting Almere en die scoort altijd. En ik zag die man, die is echt op leeftijd. Maar die scoort weer twee keer en die geeft twee assists. En ze winnen. Dus we gaan het zien. Volgende week moeten ze tegen Jos Watergasmeer, die gedegradeerd is. Jos Watergasmeer verloor gisteren met 5-0. Dus ik verwacht weer 3 puntjes voor Sporting Almere volgende week. Dan gaan we naar de volgende en dat is Forza. Die speelt aanstaande woensdag. Daar is, is iemand onwel geworden, laat ik zo zeggen.
2: Ja.
1: En daar gaat het gelukkig goed mee en woensdag spelen ze.
4: Gaan ze hem uitspelen in de wedstrijd, bedoel je?
1: Nee, woensdag spelen ze de wedstrijd.
4: Oh, ze hebben hem niet gespeeld
1: helemaal
4: vandaag?
1: Helemaal niet. Okay. Nee. Dus uit bij Wartburg, ja, dat wordt lastig tegen Tijn Hamer.
4: Ja.
1: Ja. FC Almere, die moest uit naar de Geuze Middenmeer. Vorige week scoorden ze in de laatste paar minuten 2-2 tegen Eemnes. En de mannen van Pel, Richard Pel, die winnen met 3-2. Uit bij Geuze Middenmeer.
4: Oké.
1: Nou ja, dit is een goed resultaat. En ook zij willen omhoog. FC Almere, de oudste club van Almere, die zijn al een aantal keren gedegradeerd. Toen wij aan het begin waren, hadden wij, hoe heet die nou? Sander zouden we hier hebben. Maar die zouden kampioen worden.
4: Ja.
1: Nou, die ging twee keer eruit volgens mij. En daar speelde vierde klasse.
4: Klopt.
1: Dus FC Almere.
4: De beste prestatie was Kagia nog laten zweten of ze kampioen zouden worden.
1: Klopt. Toch, ja, of niet? Ja, dat klopt. Nee, maar FC Almere moet ook omhoog. Weet je, speelde vierde klasse. En dat is eigenlijk FC Almere onwaardig. Dan gaan we naar Buitenboys. Die speelde afgelopen zaterdag. Speelden ze hier in de buurt bij Amstelveen. Bij Rode 23. En die verliezen met 2-0. Wat ik heb gehoord is Buitenboys. Ze hebben gewoon heel sterk. En vlak voor de hele eerste helft waren ze de betere ploeg. Vlak voor rust krijgen Rode 23 een corner. En die wordt door de voorstopper Peters wordt ingekopt. 1-0. En in de tweede helft bleef Buitenboys weer doordrukken. En het lukte niet. En eigenlijk in de blessuretijd werd het 2-0 voor Rode 23. Dat is heel jammer, want Buitenboys die had vorige week een goed resultaat. En dat is nu minder. Ja, en dan gaan we naar Waterwijk tegen Edo. Jij was erbij.
7: Echt in, ja. Ik was erbij, ja.
1: Ik weet de eerste helft, wat ik gehoord heb. In de eerste helft speelde Waterwijk met name de eerste 20 minuten heel sterk. Niet begrepen?
7: Nee. Was het maar wel, hè? Laten we zo beginnen. We hadden een mascotte, hè. We hebben de nieuwe mascotte binnen. Klopt. Dus hebben we
1: die, jij staat niet in het pak dit keer?
7: Nee, nu niet. Ik heb er één keer in gezeten. Ik was wel mooi geweest. Ik heb meteen langs de kant al die kleine kinderen. Gaan geweldig. Ja. Moet je een keer doen, de mascotte.
1: Ja, maar ik ga die moeten zitten, hoor.
7: Nee, maar de mascotte, prima. We hadden ook een pupil van de week erbij. 25 graden. Nou, ik denk dat alles bij elkaar Waardwijk onder de indruk was. Van de eerste 10, 12 minuten was het...
1: Was het drama?
7: Was helemaal niks. We stonden ook 0-2.
1: Ja, dat is
7: wat gebeurt er?
1: Ja.
7: Nou, ik denk... zo'n 25, 30 minuten was het niet oké. Daarna kwam er toch wel een mooie voorzet. Rodney, die scoorde de bal. Scoorde hem.
1: Rodney Kemp.
7: Rodney. En daarna begon het wel te... Ja.
1: Werd het beter?
7: Ja, ging beter. Daarna heeft Kai wel wat wisseling gedaan in het tweede helft. Waardoor, wat ik vond, veel meer voetbal kwam op het middenveld. Hè, met een Lamar en met een Cajun erbij. Ja, daar zag je wel wat meer voetbal komen.
1: Weet je wat we hebben allebei HBOK gezien, hè, die wedstrijd.
7: Ja.
1: En ik vond ook op het moment dat Kai wisselde, dat hij er niet slechter van werd.
7: Klopt.
1: Hij werd eerder beter, had ik het gevoel.
7: Ja.
1: Weet je, en als ik het dan gisteren ook weer hoor. Dus hij heeft wel een grote selectie waar nagenoeg zelf kwaliteit in zit.
7: Zeker.
1: Hij wordt er niet zwakker door.
7: Nee. Kijk, alleen als je Habok zag, had je zoveel routine. Weet je, als je met die jonge jongens komt, je staat 3-2 achter.
1: Ja.
7: Dan weten die gasten wel wat ze moeten doen.
1: Klopt.
7: Weet je, en
1: klopt.
7: Dat is wel het verschil als je die jonge jongens... Cajun is 19.
1: Ja.
7: Ja, ga maar beuken tegen die gasten.
1: Ja. Nee.
7: En dat zie je wel het verschil. En dat moeten ze gaan leren.
1: Ja.
7: Maar voetballand, zijn ze heren meester.
1: Ja.
7: Maar ja, daar win je de wedstrijd niet alleen maar mee.
1: Hey, niet 2-2, want het werd ook 2-2. Penalty?
7: Het werd 2-2, penalty. Hij zelf werd 3-2 verrot. Was geen buitenspel, maar ja, die scheid kon het niet zien. Dat was via een tegenstander, werd het zeg maar opgegeven.
1: Vlaggetje.
5: Punten pakken.
7: Ja, die heb je vlaggetje. Ja. En hij kopte er mooi in, maar was het niet.
1: Ja, we hebben het over punten. We hebben puntenpakkers. Ik zie de laatste tijd wedstrijden. Nou, je schaamt jezelf als je aan de kant staat. Die vlags, die punten pakken, die is echt ongekend.
5: Ja, maar vandaag is mooi bij vierde divisie. Dan zie je gewoon dat je gewoon grensrechters hebt.
1: Die onafhankelijk.
5: Onafhankelijk zijn.
1: Ja. Dat scheelt een hoop. Er is ook veel meer rust in het veld. Want iedereen reageert ook. Gisteren zag ik er ook bij Urban tegen SDZ. Daar staat er eentje te vlaggen. Ik sta op je lijn. Ik denk, hoe kan je nou godsnaam buitenspel vlaggen? Ja. En, dan gaan spelers toch reageren. Zijn ze toch even vijf minuten verslag.
5: Geïrriteerd, snap je? Zo ben je ook weer...
1: En als je 3-2... Dan win je hem.
7: Dan win je hem mee weer. Maar kijk, als je alle tweede wedstrijden ziet van Waterwijk. Ja, de eerste had je gewoon gelijk kunnen spelen. Ja. Want de eerste, als je kijkt, zeg, Habok moest gewoon in de eerste half uur... had je gewoon 3-0 voor moeten staan. Dat doe je niet. Dan kom je heel vervelend achter. Of nee, dan kom je gelijk. Ja.
1: En daar vlak dan binnen een minuut 1-2, of 2 jaar achter. We hebben het over jongens- en mannenvoetbal. En dat was bij HBOK ook. Ik zie twee keer alleen de keeper af, volgens mij.
7: Drie keer zelf.
1: In de eerste helft. Ja. En eentje wil ik Stevie geven. Terwijl hij in mijn tijd, weet je, helemaal frotschool, hè? En niemand zegt wat dat die gozer die afmaakt. Dan sta je 2-0 voor. Of 3-0 voor. En deze wedstrijd gespeeld.
7: Nou, ik denk dat ze Kai wel horen in Monnikendam, toch?
1: Ja, Kai wel. Maar spelers onderling, die zijn zo lief voor elkaar tegenwoordig. Dat is echt ongekend. En vroeger werd je gewoon uitgescholden. Weet je? En,
7: dat maakt ook het verschil.
1: Ja, dat is het verschil. Want als je kerels hebt die zeggen, iets zeggen elkaar. En dan is het en dan is het klaar. Weet je? En dat... Ik weet niet of het op kan breken. Maar dat, daar moet wel aan gewerkt worden binnen Waterwijk.
7: Nou, maar als je nu zelf kijkt. De ploeg is gewoon wel wat beter dan vorig jaar. We gaan echt wel punten pakken, hoor.
1: En wat is de doelstelling van de eerste?
7: Ik vind wel, als je gaat kijken naar de kwaliteit die we nu hebben, moet je wel mee kunnen doen bovenin. En het is misschien gek te zeggen, nu met twee wedstrijden, één punt. Maar dan moet je het wel kunnen doen. Ik zeg niet dat je kampioen kan worden, want ik vind Habok wel echt wel een favoriet.
1: Ja.
7: En de andere heb ik nog niet gezien, hoor. Maar... kijk je naar het voetbal zelf en wij kunnen nog de stappen maken. Ja, dan kun je leuk meedoen voor de bovenin.
1: Ja, ja. Volgende week M.
7: Ja.
1: Uit.
7: Uit.
1: Dat is een belangrijke. Die wonnen de eerste wedstrijd, de tweede wedstrijd, verliezen ze met dikke cijfers. Dus die moeten erop klappen. Dus, en jullie hebben de punten ook nodig. Dat wordt een pittig potje.
7: Ja, we krijgen wel weer wat spelers terug. Dus dan denk ik wel de Kai wel weer een leuke...
1: Want wie zijn er nu op dit moment...
7: Die er niet bij waren? Nou, we hebben Dion, die was er niet bij.
1: Die was gisteren niet?
7: Nee.
1: Okay.
7: Thomas was nog geblesseerd. Mitchell was er niet bij.
3: Arsenio?
7: Arsenio was er niet bij. Nee, die komt wel terug van een blessure. Dus die sluit denk ik wel weer aan. Een van deze weken. Dus
3: Er zijn gewoon ex-profs, hè? Arsenio Valpoort, Dion Malone, die vorige week... ik zat bij HBOK te kijken. Ik denk, hey, wat doet Dion? Heb ik vroeger bij FC Omniweld getraind. Ja. En iedereen zegt gewoon meneer tegen me, weet je. maar die voetbalde een paar jaar geleden nog gewoon in de arena. En die voetbal nu in de achtertuin bij HBOK, weet je. Dus zo kan het gaan natuurlijk. Ja. Maar jullie hebben wel een kwaliteitsimpuls gekregen door dat soort spelers. Ja. Die op dat niveau echt die jonge spelers mee kunnen nemen. Dus dat is wel mooi. Ja.
7: Ja, kijk, en natuurlijk Arsenio, die komt. Zijn kinderen spelen ook bond. Ja. Dus daar hebben we ook goed contact mee gehad. Gehouden. En die hebben ook gewoon contact ook met dat soort mannen. En die, ik moet wel zeggen, als je naar Waterwijk kijkt, wij faciliteren best wel goed voor de eerste.
3: Ja.
7: En daar maak je ook wel een voorsprongetje. Ja, we betalen natuurlijk niet.
3: Nee.
7: Dat doen we niet. Maar we proberen wel het op faciliteiten wel goed te regelen.
3: Kleding, busje, alles is geregeld.
7: Alles is geregeld.
3: Ja, klopt. Ja. Nee, mooi man. Nee, maar Rondje Almere zit erop.
4: Is het erop, Rondje Almere?
3: Ja, oké. Dan Bart.
2: Yo.
3: Heb je al... waar moet de club aan voldoen? Dat je zegt van daar wil ik weer instappen. En maakt het uit? Moet het minimaal... vierde klasse zijn? Vijfde klasse heb je er toch geen zin meer in om vijfde klasse te gaan trainen, toch? Of niet?
2: Even serieus. Kijk, in principe niet. Kijk, voor mij is het natuurlijk ook gewoon hobby. Zo simpel is het.
3: Ja.
2: Het is een leuke bijverdiensten, hè, maar het is voor mij echt hobby. Ik heb was vaker, zeg maar, mijn ambitie is natuurlijk altijd je wil zo hoog mogelijk trainen. Nou, ik mag tot de tweede klas, want ik heb met deze twee. Dus een leuke tweede klasse zou ik interessant vinden. Ja, wat ik al zei, ik ben wel een trainer die graag met jonge jongens werkt. Het liefst gewoon het eigen club. Dat vind ik het fijn.
3: Eigenlijk een dorpsclub, wat je zegt.
2: Ja, het is eigenlijk, daar pas ik het beste bij. Ik kan, ik wil niet zeggen moeilijk, maar als er spelers van buiten afkomen, die betaald worden en die met een bepaalde verwachting komen van nou hier ben ik. Ik ben misschien wel te direct en te resoluut om iemand gewoon te zeggen, maar luister even, we gaan op die manier voetballen. Dan heb jij bij Ajax het eerste gespeeld. Ja. Interesseert mij geen klojo. Dit is de club waar we mee voetballen en zo wil ik het doen. Dus ik denk dat ik daar altijd heel veel discussie en mijn eigen ook in de problemen kan brengen daardoor. Bij MNES heb ik natuurlijk alle vrijheid gehad. Ik denk dat ik in die 7 jaar misschien wel 16 of 18 jaar...

0: jonge jongens aan de gang ben. Ik heb altijd wel een duidelijk plan hoe ik wil spelen. Ik kan ze goed begeleiden. Nou ja, ik al zei, er zijn een hoop jongens ook uitgevlogen vanuit MNES. Dus ik zou altijd wel kiezen voor een club waar dat eigenlijk wel bovenaan staat. Okay. Maar een hele goede onder 23 op...
1: Ze luisteren in die clubs, en je weet nooit, hè. Ik bedoel, ploegen die in de problemen komen en weet je, die niet tegen degradatie willen spelen en dat soort dingen, dan...
2: Hij wacht tot november, dan
0: weet je... Dan moet ik gewoon zeker weten, ik moet een goed gevoel op mijn club. En een club moet ook gewoon weten wat voor type trainers ze binnenhalen. Dus ik stap niet zomaar even, ga wel eventjes naar Waterwijk. Als jullie een hele andere manier van werken hebben.
1: Kai luistert ook, dus pas op wat je...
0: Je moet gewoon zelf ook goed weten wat je wel en wat je niet kan. En waar je het beste thuis hoort. Maar ik heb ook heel eerlijk gezegd. Ik zou ook ergens in een divisieclub als assistent willen werken.
1: Je zou niet erg vinden assistent van hoofdtrainer en assistent? Dat
0: maar
1: zou je nog gewoon
0: ik
1: kunnen?
0: Wel over. Kijk, ik heb natuurlijk tweede, derde, vierde, vijfde klasse.
3: Ja.
0: Hè? Vaak altijd bij clubs wat niet betaald wordt. En wat ik al zei, vaak met eigen jeugd. Het is voor mij ook eens interessant. Ook kijken. Als een bepaalde leerschool, ook al ben ik een oude trainer. Maar van als jij bij een tweede divisieclub of een derde divisieclub zou werken, gelden natuurlijk hele andere regels, een heel ander beleid. Alles draait om dat eerste. Waarom niet daar als een assistent CQVL-trainer daar te staan?
3: Okay.
0: Dat, ik ga niet zeggen dat ik dat niet zou doen.
1: Als we het toch over kerst halen hebben. Je haalt toch wel de kerst, Erwin, toch of niet? Gaat toch wel omdraaien.
2: De bloemen komen, het was meer. Hij gaat voor je naar de competitie, gaat hij gewoon door, man.
1: Ja, toch? Je gaat het toch wel. Ja, of niet? Want je hebt toch wel het gevoel in van. Ik krijg het nog wel op de rit. Het is niet dat je zoiets hebt van. Oh, het wordt een helskarwei. Je hebt nog wel echt. Toch wel de volle...
4: Ja, als ik dat gevoel niet heb, dan was ik nu al gestopt.
1: Ja echt waar? Is zo? Ja?
4: Ja, als je dat gevoel hebt als trainer, dan kun je gewoon inpakken wegwezen.
1: Oké. Nee, misschien denk je van, het wordt wel heel erg lastig.
4: Nee, dan moet je gewoon bij ons eens 2 weken komen meedraaien. Dan is het niet genoeg.
1: Dus, oké. Waar ga je... Want je hebt natuurlijk als trainer zijnde, dan heb je natuurlijk al die wedstrijden al gekeken van... dat is een punt, misschien hier 2 punten... Waar zijn de punten die je zegt van, die moet ik gewoon halen? Durf je dat te zeggen?
4: Oh ja, dat zeker wel. Kom erop. Nee, maar kijk, we zijn eerst bezig geweest met de eerste 5 wedstrijden. Nou, okay. Het resultaat is duidelijk. Dat is 1 punt en dat is maar niet goed genoeg. Dus nu, en met alle respect ook voor alle tegenstanders.
1: Tuurlijk.
4: Want zijn we gewoon bezig wedstrijd per wedstrijd.
1: Want wie krijg je nu als eerste?
4: Barneveld krijg je eerst.
1: Ja.
4: En dat wordt...
1: Zijn dat Barneveld uit? Is dat 1 punt? Zijn dat misschien 3 punten stelen? Of is dat dat je zegt van, als we daar...
4: Kijk, Barneveld doet verrassend goed. Hè. Staan nu volgens mij derde.
1: Ja, klopt.
4: En wij kijken... Ja, ik kijk sowieso de eerste seizoen zelf al niet naar de ranglijst. Want in mijn ogen gebeurt dat pas de tweede seizoen zelf, dat echt gaat spelen. Dus we gaan ons gewoon goed voorbereiden. We maken vaak een goede analyse van de tegenstander, delen die met spelers. Dus die krijgen clipjes en beelden van ons te zien, van zodat we weten wat we kunnen verwachten. En ook tegen Barneveld gaan we voor één ding, is gewoon wedstrijd winnen.
0: Mag ik je wat vragen? Ben je natuurlijk een bepaalde speelwijze, een bepaalde formatie. Als het blijkt dat je na 4 wedstrijden verder, heb je nog steeds 1 punt. Ga je dan toch bezig met, ik ga naar een andere formatie? Of zeg je van, ik blijf vasthouden aan mezelfde formatie. En maar kijk, je principes zullen ongetwijfeld hetzelfde blijven. Maar ik weet niet wat je nou speelt. Maar ga je naar een 4-2? Of zeg je, ik krijg zoveel goals tegen. Ik ga toch 5 man achterop spelen, want ik heb snelheid voorin. Of blijf je vasthouden aan nu echt je vaste formatie?
4: Ja, kijk, ik vind een formatie blijft voor mij een ding. Hè? Dus op het moment dat we 4-3 spelen en we zetten een back wat hoger aan de binnenkant, speel je alweer 3-4-3.
0: Ja, klopt.
4: En op het moment dat je hem nog meer keer laat overstomen, zijn opeens 3-3-4. Dus ik hecht niet zoveel waarde aan het woord formatie. Wel aan, met welke intenties komen wij dat veld op? En waar willen wij de bal veroveren? Waar willen we de bal hebben? En waar willen we de diepgaande mensen hebben? En hoe willen we kansen creëren? En daarin denk ik niet dat we heel snel gaan afstappen. Zij natuurlijk wel dat we reëel zijn. Dus we kunnen wel zeggen, op het moment dat we iets te veel goals tegenkrijgen door lange ballen, wat dan ook, dan zetten we ons blok wat lager. En daarin vind ik dat je als trainer altijd reëel moet zijn. En ook moet kijken, wat is de kracht van de tegenstander? En dan gaan we niet alles aanpassen, absoluut niet. We blijven gewoon bij onze eigen identiteit. Maar je doet zeker wat nuances. Ja.
1: Missen jullie een klootzak

0: in het team die nu even voor op de strijd gaat, zijn voet niet terugtrekt, even de boel aanwakkert. Heb je dat nu in je selectie, een lastpak?
1: Nee,
0: in het goede zin van het woord natuurlijk, hè?
1: Ja, nee, ik snap wat je bedoelt. Kijk, Mike Vreekamp is bijvoorbeeld gestopt. En ik denk dat we zijn type speler, hè, iemand die echt de speed... Dit was geen klootzak, hoor. Ja. Absoluut niet. En die trapte ook niet iemand neer.
0: Nou, nee, maar ik bedoel van...
1: Hij,
0: ja.
1: Hij kon wel een spiegel volhouden bij spelers. En dat is wel iets wat we proberen vanuit de staf te doen. Maar wat spelers onderling elkaar ook moeten doen. En net schrijven jullie zelf ook een mooi voorbeeld van... die spits die doet een stiffie. Ja, als hij die spiegel niet volgehouden krijgt vanuit zijn medespelers... Dan gaat hij niet leren en ontwikkelen. En als er dan een trainer langs de lijn staat en die staat te schreeuwen tegen hem... Dan denkt hij, ja, fuck jou trainer.
0: Ja.
1: Want ik wilde echt wel scoren. Maar hij heeft juist van zijn medespelers ook nodig om te horen... Hey gast, dit moet anders, zakelijk, dit moet beter. Of wat dan ook.
2: Ja.
1: En dat... daarin zijn we wel heel erg mee bezig. Zeker, kijk, en dat is ook weer het lastige. In die voorbereiding, als alles goed loopt...
0: Dan heb je dat niet nodig.
1: Dan zie je dat niet.
0: Ja.
1: Weet je, dan loopt alles, dan lukt alles. En dan,
0: maar staat er ook iemand dan op dan? Staat er niemand op die dan nu even zegt... jongens, want je zegt het heel mooi van... mijn centrale of mijn middenvelder die verliest een bal op een bepaald moment en de goal. Wat wordt er daarna in de kleedkamer gezegd? Is dat allemaal, weet je, wordt dat daar dan een spiegel voor gehouden? Ja, weet je? Want daar word je alleen maar beter van.
1: Ik denk dat we het vanuit de staf wel doen en dat Oliver ook zich aan het ontwikkelen is om die taak op te pakken. Ik denk alleen wel dat we dat stukje misschien nog wel wat missen. Dus dan moeten we dat ook weer als staf heel graag stimuleren bij spelers.
0: Want wie is nu je aanvoerder?
1: Oliver Rivaj.
0: Oké. Ja, hij is ook vader geworden, toch? Of niet? Dus dan word je ook een hele andere voetballer. Nou, toch?
2: Dan word je,
0: niet,
2: dan je volwassen.
0: Toch? Ja. Mensen, we komen nog zo terug. Maar het is tijd voor het laatste nummertje. En ik kan niet wachten. Want Christo, die man heeft me echt... Ik ben onder de indruk. Zeg ik je eerlijk. Christo. Je bent nu al officieel vriend van de show. Want je bent nu hier... weet je, dus... je laatste nummer. Wil je nog even iets over zeggen tegen de kijkers, luisteraars?
3: Ja, sowieso. Deze komt 8 oktober uit. Minder praten, meer spitten. En ik ga dus ook niet te veel praten, maar we gaan vooral spitten. Dus ik zou zeggen, let's get it.

0: even één keer voor de mensen die denken van, hey, dat klinkt zo lekker.
1: Ja, toch.
0: Waar kunnen ze nog meer muziek van je horen?
1: Nou ja, sowieso Spotify, Christo. Vanaf 8 oktober komt deze laatste track uit. Instagram, @hetischristo_. En op TikTok precies hetzelfde.
0: Oké, okay,
1: dus,
0: top.
1: Pre-save staat online. Shirtjes zijn verkrijgbaar in de DM. En support the mission, man.
0: Kijk, lekker, lekker. Vriend van de show, Christo. Minder praatje, meer spitten. Lekker, lekker, lekker. Jill.
2: Yes.
0: Je ziet, de tijd is voorbij gevlogen.
2: Ja.
0: We moeten alweer afsluiten. Ja. Want onze opvolgers staan, collega's staan achter. Die staan er weer klaar. Nog even altijd de laatste vraag.
3: Langste lijn.
0: Hoe jouw week eruit gaat zien, General?
2: Ik heb wat trainingen van mijn werk. Dus ik ben met
4: verlevenslikker. Je bent op vakantie.
2: Wat een goed. Ik ben ambtenaar. Nee. Ik heb wat leuke dingen de komende week. En, dus ik ga volle bak. En even kijken, misschien ga ik woensdag wel even naar Waardburgje.
0: Okay.
2: Deze week, maar dat ga ik eventjes naar een club voor de latjetrap. Maak eventjes bekend. Ik denk donderdag dat ik al langs de club ga.
0: Okay.
2: En de club hoort het van mij.
0: Oké, okay, top. Bartje, hoe zit jouw week eruit?
4: Ja, gewoon werk, hè. Morgenochtend vroeg eruit. En weer aan de gang.
2: Je zit in de bouw toch, Bart?
4: Ja.
2: Nee, jullie zijn de collega's.
0: Ja, dat zie je toch ook. Dat is een echte man.
2: Okay. Iwan, hoe zit jou?
5: Ook werken. Druk bij de club. Dinsdagavond de sponsoravond. Dan komen de sponsoren weer bij elkaar.
2: Oh, dus jij komt hier vol met onze sponsors.
5: Ja. Onze grote vriend Ruben Schaken gaat wordt spreker.
0: Houdt u even langs? Moeten we Jelle even langs sturen als de sponsoren te halen zijn?
5: Altijd welkom, weet je. Kai gaat zijn praatje doen ook de dinsdagavond.
0: Oh, goed.
5: Ik ga me ook bezighouden met de Jonger Oranje voor de jeugd. Dat komt bij ons 13 oktober.
0: Oh ja.
5: Dus daar zijn we ook mee bezig. En dan hebben we nog met onze vriend Ruud is terug van vakantie.
2: Ruud van Pelt?
5: Ruud van Pelt is even bij zijn schoonmoeder in Spanje.
2: Oké. Okay.
5: Dus die is ook weer terug. Dus die gaan we ook weer oppakken. Dus dan,
2: drukke tijden.
5: Het zijn drukke tijden. Best wel,
2: mooi.
5: En voor de rest gaan we dan weer een beetje richting weekend.
2: Ja.
5: Dan gaan we richting de bus en dan gaan we MM. En dan gaan we kijken wat we daar...
2: Even 3 punten ophalen.
5: Laten we
2: luisteren wel, want ze kennen ze zijn een keer in de studio ook geweest.
5: Ja.
2: Ze luisteren wel.
0: Ja, sowieso. Ja. We hebben een shirt nog van die gasten.
2: Ja.
0: Erwin, hoe ziet jouw week eruit? Keihard trainen, die jongens. Gaan jullie beelden kijken van vandaag?
6: We kiezen niet voor om altijd beeld te kijken. Maar wat we nu doen is, we maken wat individuele clipjes. En die sturen we naar spelers individueel op. Met gewoon dingen wat beter kan. En sowieso weer vol aan de bak trainen. En met veel plezier richting aankomende zaterdag Bonnefant.
0: Oké.
2: Ik heb wel een vraag. Vorige keer was je aan het wielrennen. Je deed van alles nog wat. Je ziet er weer fit uit.
6: Hij
2: ziet er weer fit uit.
6: Ik zal eerlijk zijn. Ik ben aan het trainen voor de marathon van Amsterdam.
2: Oh, okay. Kijk. Hier.
0: Sterk. Nou, okay.
2: Ja, sterk.
0: Dus, dat neemt toch niet zoveel in beslag dat je nu... onderin staat met de Asmeer, toch? Nee.
6: Als het daar aan moet liggen.
0: Top fit uit. Oké. Okay. Hey, ik wil iedereen bedanken.
2: Jouw week, grote vriend.
0: Ja, lekker trainen. Ik heb trouwens gewonnen, hè. 8-1.
2: 9-1.
0: Ik
2: hou erbij, hè.
0: Weet je, dus ja.
2: Want als ik af kan zeiken, als je verloren bent...
0: Als je een schijf betaalt, €45, dan als je nog niet wint, dan zou het raar zijn. Nee.
2: Ik heb hem betaald.
0: Natuurlijk heb ik hem betaald. Anders komt hij niet blijven. Oké. Mensen, bedankt voor het luisteren en voor het kijken. En ik wil onze gasten bedanken voor het komen. En
2: was gezellig.
0: Blijf sowieso nog even hangen, want na ons is ook een sowieso wel een leuke programma. Ik moet nog wel even muziek instarten, Gerald. Dus maak jij het even af, dan zoek ik even wat leuke nummertjes op.
2: Ik maak van de week bekend naar welk club ik ga aanstaande donderdag voor het latjetrap. Zoals jullie weten is het het einde van de rit. Degene die wint €500 voor de ploeg. Of, niet voor de individueel, voor de ploeg gewoon. €500. Is toch lekker?
5: En Waterwijk
2: heeft ze niet. Waterwijk heeft ze niet opgegeven. Dus die komen nou onderaan de lijst. Maar die zullen ze ongetwijfeld opgeven. Buitenbos zal zich ongetwijfeld opgeven. Dus we gaan het zien. Ik heb nu een lijstje met clubs. En dan ga ik kijken waar ik donderdag heen ga.
0: Oké, mensen. Bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. Ciao. Doei.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft zijn Russische collega Lavrov aangesproken over een incident op het vliegveld van Leipzig. Daar werden vorige maand drones met explosieven gevonden. Duitsland houdt Rusland daarvoor verantwoordelijk en zal zichzelf verdedigen, waarschuwde Wadepoel. De twee spraken ook over de export van graan, die door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne beperkt is. Wadepoel dringt aan op een bestand op de Zwarte Zee, omdat er hongersnood dreigt op het zuidelijk halfrond. In de Amerikaanse stad Detroit zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een stripclub. De lichamen werden vanochtend vroeg op straat gevonden. In de stripclub, die illegaal was, zou ruzie zijn geweest. Er raakten ook 4 mensen gewond. Wielrenner Brandon McNulty rijdt het komende wielerseizoen in de regenboogtrui. In Montreal won de Amerikaan de wegwedstrijd op het WK wielrennen. Op ruim 30 kilometer van de finish reed hij weg uit de kopgroep en kon niet meer bijgehaald worden. De Nederlandse kopman Mathieu van der Poel reed lang in de aanval en kwam uiteindelijk als 3e over de streep. Bij de vrouwen werd de Nederlandse Demi Vollering gisteren wereldkampioen. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Muzikale moppies met Esther Streefland en Rinus van Ittersom.
3: Goedenavond allemaal.
4: Hey, goedenavond.
3: We zijn er weer.
4: Het is weer zover.
3: Wij mogen het weekend weer met jullie afsluiten. En wij gaan dat vandaag voor de 3e keer doen binnen het thema Better Together. Oftewel duetten en samenwerkingen van artiesten of bandjes of zangers of zangeressen die normaal gesproken eigenlijk geen duo zijn.
4: Nee.
3: De meeste zijn dan als solo-artiest al behoorlijk succesvol of hebben met hun band een behoorlijke carrière. En zo af en toe maken die gewoon even zo'n uitstapje met iemand anders. En dat levert soms best hele leuke resultaten op. En we hebben er vandaag genoeg voorbeelden van klaarstaan voor jullie. We gaan beginnen met een liedje dat in 1998 de titelsong was voor de film The Mask of Zorro. Met onder andere Catherine Zeta-Jones, Antonio Banderas en Anthony Hopkins. En dan gaat het natuurlijk om het liedje I Want to Spend My Lifetime Loving You. Een behoorlijk lange titel trouwens, hè?
4: Zo.
3: Dat gebeurt niet zo vaak eigenlijk.
4: Ik wou het zeggen.
3: En die wordt uitgevoerd door Latino superster Mark Anthony en Australische zangeres Tina Arena. En Mark Anthony, die was eigenlijk tot dit moment, tot dit nummer kwam, buiten dat hele salsa genre helemaal niet zo super bekend. Maar binnen dat genre was hij al een aantal jaren een mega ster. Maar echt niet normaal zo groot.
4: Oké. Okay.
3: Oorspronkelijk had hij eigenlijk niet zo heel veel zin om met de salsa aan de slag te gaan. Grappig genoeg. Maar hij zat op een gegeven moment in een taxi en hij hoorde een specifiek nummer. En hij dacht, nou weet je, hier kan ik eigenlijk ook wel wat mee. Dus hij nam een album op met salsa muziek. Ging op een gigantische tour door Noord- en Zuid-Amerika. En zo halverwege de 90's was hij uitgegroeid tot de best verkochte salsa artiest ter wereld. En dat is hij nog.
4: Oh.
3: Dat wil wel even wat zeggen, hè? De best verkochte salsa-artiest ter wereld.
4: Ja,
3: wauw.
4: Ja, dan doe je het in ieder geval wel goed.
3: Nou, heb je niet te klagen, nee.
4: Nee, zeker niet.
3: Daarbij even opgemerkt dat hij het imago van de Latino rokkenjager aardig in stand houdt. Hij heeft 8 kinderen met 4 verschillende vrouwen. Waaronder een tweeling met Jennifer Lopez. Vind ik dan wel weer grappig.
4: Ik ga er niks van zeggen.
3: Nee. Doe maar niet. Dan Tina Arena. Die is een nog onbekendere naam voor veel van ons. En ook zij was eigenlijk sinds haar tienerjaren al wel aan de weg aan het timmeren als zangeres. In haar eigen land, Australië. En heeft daar eigenlijk altijd heel goed gescoord. Het nummer wat we zo gaan draaien gaf haar binnen Europa een beetje naamsbekendheid. Maar in tegenstelling tot Mark Anthony, voor haar kwamen er geen andere singles die haar op de kaart hielden hier. Dus bleef ze van ons eigenlijk een beetje een soort eendagsvliegje in het top 40 verhaal, zeg maar. Hè? De algemene mainstream muziek. Ik denk niet dat ze er heel erg mee zit, hoor. Want in Australië en Amerika doet ze het nog steeds heel goed. Ze heeft ook een heel aantal Franstalige nummers opgenomen die het in Frankrijk en Zwitserland heel goed hebben gedaan. En buiten dat doet ze het ook nog eens heel goed in grotere musical producties in zowel Londen als Australië. Ze doet het aardig, laten we het zo maar noemen. Nog heel even naar dat liedje zelf, want we gaan hem natuurlijk bijna draaien. Dit liedje is geschreven door hetzelfde duo dat een jaar daarvoor een enorme klapper van een hit had geschreven voor Celine Dion, namelijk My Heart Will Go On, ook voor een film dus. Titanic uiteraard, hè, voor wie er onder een steen geleefd heeft de afgelopen 45 jaar, die dit niet meegekregen heeft, wil wel even wat zeggen. Was het idee van, we gaan het nog eens een keertje proberen met zo'n filmliedje grote hit maken, want dat was wel goed bevallen met dat My Heart Will Go On. Nou, dat lukte niet helemaal met dit plaatje, maar de film deed het eigenlijk best heel erg goed. En ook dit liedje deed het helemaal niet beroerd, hoor. Bij ons kwam die op top 3 in de top 40 uiteindelijk. En wereldwijd zijn er nog wel een aantal plekken waar die echt hoog scoorde. Maar de megaklapper van My Heart Will Go On, nee, die werd het niet.
4: Okay.
3: We gaan hem wel lekker draaien. Het is een heerlijk plaatje om weer eens te luisteren. En ik ga hem nog een keertje mijn mond uit proberen te krijgen. I Want to Spend My Lifetime Loving You van Mark Anthony en Tina Arena.

0: mooi, hè?
1: Zo dan.
0: Ja, ik vind het echt een prachtplaat. Kan
1: ja,
0: er niks joh, aan doen.
1: Nee, ja, nee.
0: Ja. Goed, wij gaan naar de jaren 80 voor ons volgende duet. En dan neemt superster, over superster gesproken, Michael Jackson, jawel.
1: Oh.
0: Die neemt een duet op met singer-songwriter Syda Garrett. En Michael Jackson schreef het nummer I Just Can't Stop Loving You. En hoewel het bedoeld was als een duet, wilden de twee dames die Michael het als eerste in zijn hoofd had om het samen mee te gaan zingen, dat niet doen. Nou denk ik, joh, wie zegt er nou toch nee tegen Michael Jackson? Maar ik ga je uitleggen waarom. In ieder geval bij allebei. Waren niet de minste dames, hè? Barbara Streisand, best wel een aardige ster zelf al, nou, ook in de jaren 80.
1: Dat is gewoon een ongelofelijke wereldster.
0: Dat bedoel ik. En Whitney Houston werd ook gevraagd. Nou, Barbara Streisand had op zich wel een redelijke reden. Die vond dat ze te veel in leeftijd scheelde met Jackson om dit geloofwaardig te brengen. Nou was zij 16 jaar ouder, dus daar valt wel wat voor te zeggen. Kan ik een beetje inkomen.
1: Ja.
0: Voor Whitney Houston was het niet zozeer haar eigen beslissing, maar vond haar platenlabel het te riskant. Want die waren bang dat deze single het uitbrengen van haar album zou overschaduwen. Valt ja, dat ook wat voor te zeggen.
1: Ja, nee, ja.
0: Dus ja, nou ja, goed. Dan heb je die twee niet. En op een gegeven moment moet het toch een keer opgenomen worden. Nou was Syda Garrett al onder de vleugels van producer Quincy Jones. Maar, ja, let op. Zij hoorde pas op de dag dat het lied werd opgenomen dat ze het ging opnemen.
1: Oh.
0: Ja.
1: Dat is best lastig.
0: Heb je niet zo heel veel tijd om in te studeren, zeg maar.
1: Nee.
0: Ze was wel al bekend met de muziek van Michael Jackson overigens, want ze had meegeschreven aan het nummer Man in the Mirror. En tot op heden is ze nog steeds het meest bekend van haar samenwerkingen met Michael Jackson. Ze heeft op een aantal nummers ook de backing vocals gedaan bijvoorbeeld. Dus op zich had ze wel al, hè, ze wist wel een beetje wie Michael Jackson was,
1: ja,
0: om mee te werken. Wat overigens ook wel bijzonder is aan dit nummer, is dat er niet alleen de Engelstalige versie van is, maar er is een Spaans- en Franstalige versie ook van. Door beide artiesten ingezongen. Dat vond ik best bijzonder. Volgens mij is dat niet zo gek vaak voorgekomen, dat een Amerikaanse artiest ervoor kiest om het niet alleen in het Engels te doen, maar ook datzelfde nummer in het Spaans en in het Frans uit te brengen.
1: Ik wist niet dat Michael Jackson ooit Spaans en
0: nou,
1: Frans
0: ik weet
1: kon.
0: Niet of hij het überhaupt wist wat hij zong. Misschien puur fonetisch. Even puur alleen de klanken ingestudeerd. Dat zou,
1: ja, dat
0: kunnen,
1: zou kunnen.
0: Maar ik weet het niet. Ik heb verder niet zoveel andere voorbeelden waarbij dat op die manier gebeurd is eigenlijk. Nou, dit liedje deed het natuurlijk eigenlijk best heel goed, hè? Want de meeste mensen kennen hem wel. Hij kwam bij ons op nummer 1. In Amerika duurde dat niet zo lang dat hij op 1 stond. Stond hij wel, maar duurde niet zo lang. Die zakte er eigenlijk heel gauw weer uit weg. Maar ja, er kwamen gewoon te veel goede nummers uit eigenlijk in die periode. Dat is een beetje de pech.
1: Dat heb je wel eens, dat heb je wel eens met die artiesten.
0: Ja. Ja. Dus we gaan hem nu in ieder geval gewoon lekker doen. En dan gaan wij luisteren dus naar Michael Jackson en Syda Garrett met het nummer I Just Can't Stop Loving You.

0: Ja, mooi toch, hè? George Michael, dat is de volgende. Michael Jackson, dat is een hele mooie.
1: Ja,
0: ja, en ik verklapte hem al eventjes per ongeluk. Want George Michael is onze volgende die een duet ging doen. In hetzelfde jaar overigens als Michael Jackson's nummer van zojuist. Die nam in 1987 een echt pareltje van een duet op. En dat zeg ik soms wat makkelijk. Maar als het om George Michael gaat, ben ik inderdaad soms een beetje vooringenomen met mijn mening. Maar ik vind dit toch echt wel een van de mooiste duetten ooit gemaakt.
1: Ja, maar dat is op zich niet zo gek natuurlijk als je kijkt met wie die dit gedaan heeft.
0: Nee, laten we wel wezen. Dan heb je wel even iemand.
1: Toch?
0: Dan hebben we het natuurlijk over Aretha Franklin.
1: Zo dan.
0: Ja, en dan heb je natuurlijk inderdaad niet de minste voor je.
1: Nee. Nee, zeker niet.
0: Het nummer wat zij opnamen heet I Knew You Were Waiting, met tussenhaakjes daarachter, toegevoegd For Me. Want dat is toch hoe de meeste mensen het uiteindelijk gingen zeggen.
1: Ja.
0: Het liedje kwam bij Aretha Franklin op haar 31ste album te staan.
1: Pardon?
0: Ja, laat dat. Ja, ik wacht expres even met verder praten.
1: Zoveel?
0: Ja, en daarna zou ze er nog wel een paar maken. Maar dit was dus voor haar al haar 31ste album in 1987. En daar kwam dit op. Het zou voor haar het laatste nummer 1 hit in Amerika betekenen. Haar eerste nummer 1 hit in het Verenigd Koninkrijk overigens. Dat vond ik wel opvallend om te lezen bij de uitzoeken van deze uitzending. George Michael die bracht het destijds niet op een album uit. Voor hem was het dus zo'n op zichzelf staand singeltje wat hij uitbracht. Het heeft later wel op wat verzamelalbums en van die best-ofs gestaan. Maar niet ten tijde van dat het uitgebracht werd. En volgens George Michael zelf was dit een van de meest bijzondere ervaringen die hij ooit heeft gehad in zijn hele leven. Hij was al jarenlang fan van Aretha. En om dit nummer dan samen met haar op te nemen, dat was echt als een droom voor hem. Kan ik me iets bij indenken? Want ook George Michael heeft toch een hoop soul in zijn body gehad. Daar heeft hij relatief weinig van laten zien aan de wereld. En dat is jammer. Maar hij had het zeker wel. Ja, en ik moet wel zeggen, ik heb het natuurlijk over George Michael al meerdere keren gehad in ons programma. Dus voor nu ga ik op hem even niet zo heel diep in. Maar voor zover het natuurlijk überhaupt nog nodig is, kan ik nog wel eventjes een beetje meer vertellen over Aretha Franklin. En dat ga ik niet heel uitgebreid doen, want dan heb ik gewoon te weinig tijd in een uur. Daar moet ik gewoon een hele uitzending aan wijten eigenlijk. Deze dame viel eigenlijk als eerste op toen ze als kind in het gospelkoor zong van de kerk waar haar vader dominee was. Daar heb je natuurlijk wel een klein streepje voor. Als je die connecties een beetje hebt,
1: je
0: moet het wel waarmaken.
1: Ja, precies.
0: En toen zij 18 jaar was, kreeg ze haar eerste platencontract. Gedurende de jaren 60 zette ze zichzelf eigenlijk al behoorlijk in op de kaart. De jaren die volgden zou ze uit gaan groeien tot een van de allerbest verkopende artiesten ooit. En dat is nog steeds zo. Zij staat echt heel hoog in de verkoopcijfers, zeg maar. Ze heeft in totaal meer dan 75 miljoen albums verkocht wereldwijd.
1: Zo.
0: Ik kan me niet eens voorstellen hoe dat eruit moet zien. Als je dat 75 miljoen albums bij elkaar in één ruimte. Lukt me niet. Kan me gewoon niet voorstellen. Ze had in totaal meer dan 200 nummers in verschillende hitlijsten ter wereld in de top 10. 200 nummers. En ze won 18 Grammy Awards en was niet alleen een fantastische soulzangeres, maar kon ook nog eens heel erg goed piano spelen.
1: Ja.
0: Hij is haar privé een allesbehalve gemakkelijk leven gehad. Zo werd ze als eerste moeder toen ze 12 was, om er even wat te noemen.
1: Pardon?
0: Ja, dat is
1: Oké.
0: Ja, weet je, dat is maar een voorbeeldje waarop haar leven niet bepaald gemakkelijk geweest is. Er zijn er nog veel meer momenten geweest. Maar ze heeft zich eigenlijk altijd kranig geweerd. En wat een powerhouse was deze dame. Het wordt tijd om hem te gaan draaien. I Knew You Were Waiting For Me van Aretha Franklin en George Michael.

0: Jeetje, wat een twee powerhouses waren dit toch, hè?
1: Heerlijk.
0: Ze zijn er inmiddels allebei niet meer, maar meine Güte, wat een stel was dit om meer muziek van te moeten maken eigenlijk, hè?
1: Absoluut.
0: Goed, dan gaan we nu naar een liedje waar ik eigenlijk al zin in heb, sinds voordat ons programma begon.
1: Oh.
0: En dat is dus al bijna 2 jaar geleden. Even by the way.
1: Zo.
0: Ja, we zijn al bijna 2 jaar bezig. Hartstikke leuk.
1: Echt?
0: Ja, voelt niet zo lang, hè?
1: Het is toch niet te veel.
0: En tegelijkertijd heel vertrouwd. Maar,
1: ja, ik wou dat zeggen. Maar het is echt niet normaal zo snel als het allemaal gaat.
0: Ja. Nou ja, en dit liedje. Ja, ik heb hier al heel lang zin in. En dat komt omdat ik een klein beetje fan ben van iemand. En dat ga ik zo wel laten merken. Er was ooit een televisieserie, ook op de Nederlandse televisie. En die heette Ally McBeal. En die was
1: begint helemaal een beetje raar te bewegen. Hoe
0: ja,
1: komt dat?
0: Ik weet het. Het is een dingetje. En die serie was behoorlijk populair, zowel in Amerika als ook wel in heel veel andere landen. En die show vertelt in het kort het verhaal van een jonge advocaat die gaat samen met haar studiegenoten op kantoor werken. En gaandeweg wordt dat kantoor steeds meer bekend om hun aparte cliënten en bijzondere zaken. Laten we het zo maar even noemen. Het is echt wel een aanrader overigens van mij persoonlijk. Die serie gaat natuurlijk ook gedeeltelijk over het liefdesleven van de dame in kwestie. En niet alleen van haar, maar eigenlijk iedereen op kantoor. En in seizoen 4 krijgt zij op een gegeven moment een relatie met een advocaat die zelfstandig werkt. Dus die heeft in zijn eentje een kantoor. En dan maken we kennis met Larry Paul. En die wordt gespeeld door de fenomenale. En daar is die Robert Downey Jr. Jawel. Tijdens 1 aflevering in dat seizoen is het Ally's verjaardag. En ze verwacht haar vriendje bij haar in de bar waar ze met haar kantoorgenoten heel veel komt. Die zit onderin het gebouw waar ze werken. En hij komt maar niet opdagen. En ze begint zich ondertussen aardig op te vreten en ongelukkig te voelen. Want ik ben jarig en waar is mijn vriendje nou? Wat wij dan intussen al weten, maar zij natuurlijk nog niet, want dan is het geen leuk programma meer, is dat eerder die dag de wereldster Sting bij Larry op kantoor is komen binnenwandelen. Als zichzelf, zogenaamd dan. Hè, omdat hij met spoed een advocaat nodig heeft. Nou, waar die zaak precies over gaat, dat is eigenlijk helemaal niet zo super interessant voor nu. Ik zou sowieso zeggen, ga die serie kijken. Hij staat volgens mij op het ogenblik nog steeds op Amazon Prime, voor wie het weten wil. Uiteindelijk komt Larry natuurlijk toch nog opdagen in die kroeg. En om het goed te maken met zijn vriendinnetje heeft hij gevraagd of Sting meekomt om samen dat liedje te gaan doen. Dus hij begint in eerste instantie zelf voor haar te zingen. Hè? Robert Downey Jr. dus als Larry begint voor haar te zingen. Nou, dan is ze al een beetje, dit is toch wel heel schattig. Halverwege barst die hele kroeg uit zijn voegen, want dan komt Sting dat podium op. Ja, dan heb je natuurlijk alles goed gemaakt wat je hebt kunnen verbruien die dag.
1: Ja.
0: Want als je toch voor elkaar krijgt dat Sting op je verjaardag voor je komt zingen, dan heb je het wel getroffen. Tijdens de opnames voor deze aflevering raakten Robert Downey Jr. en Sting goed bevriend. En ze hebben het nummer ook opgenomen in een wat langere versie dan die op de televisie te zien was. En oorspronkelijk had ik alleen maar een hele slechte soort van YouTube clipje van die scène. En daar hoor je nog allemaal mensen doorheen praten en zo. Dat is gewoon zonde. Want er is ook gewoon een lange versie van. En die gaan we nu horen. En daar heb ik heel veel zin in. Dus ga lekker met mij meegenieten van Every Step You Take, uitgevoerd door Sting samen met Robert Downey Jr.

0: Heerlijk. Het was even via een omweg dat hij uiteindelijk bij ons in de setlist terecht kwam. Want hij staat dus gewoon niet op Spotify, nee, deze versie.
1: Hij staat helemaal
0: wat
1: nergens.
0: Ik bloedirritant vind. Maar ik heb nu in ieder geval een manier om te luisteren. Goed, naar een heel wat nieuwer nummer. Nou ja, eigenlijk valt dat wel mee. Dit nummer is toch ook dit jaar alweer 8 jaar geleden uitgekomen. En dat valt me elke keer weer tegen. Ik heb het over het nummer No Air van Jordan Sparks en Chris Brown. En dat nummer gaat er eigenlijk over hoe je het gevoel kunt hebben eigenlijk een beetje te verdrinken in het verdriet als je relatie verbroken wordt. En de zangeres Jordan Sparks won de Amerikaanse editie van Idols in 2007. Toen was ze overigens pas 17 jaar oud. Daarmee was ze in Amerika de jongste winnares ooit van dat programma. En ik zeg er expres bij in Amerika, want in 2007 was dat voor hun het 6e seizoen. Maar ze was dus net zo oud als dat Jamai was in de eerste editie van de Nederlandse versie. Dus op zich, dit 17-jarige dat winnen is niet super uniek, maar voor Amerika was het een eerste keer. De schrijvers van No Air hadden dat nummer eigenlijk geschreven voor een man. Maar Jordan Sparks hoorde dat nummer, gaf aan om er interesse te hebben. En ze mocht het doen van degene die het geschreven had, op voorwaarde dat ze er een duet van zou maken. En ze stelde Chris Brown voor als partner in dat duet. Nou is dat een van de minst originele namen in de muzikantendatabase. Want er zijn er nogal wat van. Chris Brown, zoek dat eens op. Dan heb je er meteen al een stuk of 8 verschillende van te pakken.
1: Oh.
0: Maar deze Chris Brown, om precies te zijn, was destijds ook pas 19 jaar. Jordan ook trouwens, die zijn even oud. Toen dit nummer opgenomen werd, niet dus toen ze wonnen, hè, maar hij zou een jaar later trouwens in opspraak komen, deze meneer Brown. Want hij zou dan schuldig pleiten tijdens de rechtszaak voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendinnetje Rihanna. Ook niet de minste trouwens. Nou, dit nummer zelf dan. Critici gaven aan dat het nummer niet zoveel om het lijf had en dat beide artiesten nogal veel moeite deden om allerlei vocale trucjes uit te halen om het een beetje te verbloemen. Hè? Dat nummer eigenlijk gewoon niet zo heel veel voorstelde. Nou ja, weet je, de plaat deed het wereldwijd fantastisch. Dus ik denk zelf dat de woorden van die paar critici er uiteindelijk niet zo heel erg toe doen. Want ja, als een plaat het goed doet, ja, dan is dat toch uiteindelijk waar het om gaat.
1: Ja, precies.
0: We gaan hem draaien. Het is een vrij luchtig klinkend

0: Nou, ik vind het best meevallen. Ik vind het gewoon best een lekker liedje.
1: Ik vind het een niemandalletje.
0: Nou ja, dat wel. Het is niet het allergrootste muzikale hoogstandje ooit. Maar het is ook nou niet zo super slecht.
1: Nee, dat sowieso niet.
0: Nee. Goed, we gaan weer even terug naar de jaren 80.
1: Jo.
0: Kennelijk was dat een periode waarin duetten en de onderlinge uitwisselbaarheid van diverse artiesten veel gebeurde. Ben ik achtergekomen.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja, dat wist ik niet totdat ik dit thema ging voorbereiden. Dan kom je erachter soms dat toch wel vaak zo het geval blijkt. Paul McCartney, die schreef het nummer Ebony and Ivory. En hij verbindt in dat nummer de zwarte en witte pianotoetsen met de hoop op harmonie tussen de verschillende zogenaamde mensenrassen. En ik zeg zogenaamde, want het is inmiddels aangetoond dat het helemaal niet aparte rassen zijn. Het is gewoon manifestaties op een andere manier. Ja. Maar goed. Het komt er eigenlijk op neer dat je zowel de zwarte als de witte toetsen nodig hebt om een goede harmonische klank te creëren. En met deze metafoor geven ze aan dat je in de wereld ook mensen van allerlei plumage nodig hebt om een leuke, interessante wereld te creëren. Nou, prachtige boodschap zeg ik.
1: Dan mankeert helemaal niks aan.
0: Nee, en het vervelende is alleen dat we die de laatste jaren wel weer een beetje uit het oog

0: lijken te verliezen. Want de verdraagzaamheid in de wereld is de laatste jaren rap aan het afnemen, helaas.
1: Ja, dat klopt.
0: Af en toe hou ik wel mijn hart een beetje vast voor de toekomst. Maar goed, laten we er maar het beste voor hopen. Terwijl Paul McCartney dit nummer schreef, had hij al voor ogen dat hij dit graag samen met een zwarte artiest zou willen opnemen. Hij wist toen nog niet precies wie, maar dat had hij wel al bedacht. Dus dat vind ik dan wel slim. Dan zet je hem al, dan maak je meteen ook waar wat je schrijft.
1: Ja.
0: Stevie Wonder was uiteindelijk degene met wie hij dit samen op zou gaan nemen. Dat deed hij in een paar dagen tijd. Maar de beelden voor de videoclip werden wel afzonderlijk opgenomen. Want ze hadden allebei gewoon een heel ingewikkeld schema met toeren en opnames. Dus nou ja, dan doe je dus de ene filmt het ene en het andere. En dan plak je dat aan elkaar, heb je toch een leuk clipje. Ja.
1: Hoe makkelijk kan het zijn?
0: Je moet het soms niet moeilijker willen maken dan het is. Nee. Dit nummer werd overigens destijds, en dan heb ik het over 1982, verboden en verbannen in Zuid-Afrika. Helaas, omdat daar op dat moment nog volop de apartheid gaande was.
1: Ja.
0: En door de luisteraars van BBC 6 werd het ooit bestempeld als het slechtste duet ooit. Nou, daar ben ik absoluut niet met ze eens. Ik vind dat zo'n rare conclusie. Ik vind het juist een van de leukste.
1: Ja, ja, weet je, smaak is voor iedereen verschillend.
0: Ja.
1: Maar BBC 6 was natuurlijk wel een zender toen de tijd die die misschien
0: wat te zeggen had,
1: een klein beetje de apartheid in zich had.
0: Ja, wellicht. Ja, dat zou kunnen. Dat zal er dan ongetwijfeld mee te maken hebben gehad. Ik vind het gewoon een topplaat.
1: Ja.
0: Kan er niks anders van zeggen. Goed. We gaan hem lekker draaien. Het wordt tijd voor Ebony and Ivory door Paul McCartney en Stevie Wonder.

0: Ik vind het dus gewoon een lekker liedje.
1: Ja, en dan mag je er helemaal niks aan.
0: Nee.
1: Nee.
0: Oh, zeikers die BBC 6 luisteraars. goed. Nou, we hebben nog een duetje klaarstaan. En je zei het net tijdens een van onze liedjes al. Het is wel leuk dat we vandaag zowel voor mij een leuk duetje erin hebben zitten als voor jou. Want de volgende, die staat bij jou al hoog in de favorietenlijst.
1: Ja, absoluut.
0: Ja, en dat
1: nou,
0: is een...
1: Eigenlijk nog niet eens zozeer bij mij.
0: Oh,
1: maar bij mijn vader.
0: Ah.
1: En dan kan je nagaan, de duet is al van 1984. En ik weet nog heel
0: weer
1: goed
0: de jaren dat 80,
1: dit,
0: hè?
1: Ja, ik weet nog heel goed dat dat dit nummer uitkwam. En dat het voor het eerst op de televisie was. En ik zag ineens mijn vader, die zie ik uit zijn stoel vandaan omhoog komen. Hij zegt, wat is dit? Dit is gaaf. Ik denk, hè?
0: Wacht even. Wie ben jij?
1: Even tussendoor. Ik weet het niet, de Maastrichter Staar stond bij ons altijd op.
0: Ja,
1: weet ik het allemaal. En dan in ene vind je dit heel erg goed. Oké, maar hij bleef het goed vinden. Ik denk, ja, dat is wel heel apart.
0: Ja.
1: Maar ik vond het altijd wel grappig.
0: Ja.
1: Moet ik
0: en
1: zeggen.
0: Mede daardoor staat hij bij jou dus ook heel hoog.
1: Ja, dat sowieso. Ja. Want het is natuurlijk een nummer van Genesis. Ja,
0: nou, het is niet per se van Genesis. Hè. Het is een samenwerking tussen onderdelen van Genesis en onderdelen van Earth, Wind & Fire.
1: Ja, klopt.
0: Want het nummer Easy Lover, daar hebben we het over. Die is geschreven en uitgevoerd door niemand minder dan Phil Collins van Genesis. En Philip Bailey en Nathan East van Earth, Wind & Fire.
1: Klopt.
0: En dat is toch leuk, want die twee lijken niet eens op elkaar qua genre eigenlijk.
1: Nee, totaal niet.
0: Het is disco tegen poppy rock muziek.
1: Maar ik zal je zeggen.
0: En toch?
1: Genesis heeft natuurlijk wel heel veel gebruik gemaakt van de muzikanten van Earth, Wind and Fire.
0: Ja, niet Earth and Fire.
1: En andersom ook.
0: Ja. Ja, dat is wel waar. Ze hebben vaker soort van als sessiemuzikanten voor elkaar gewerkt op opnames van,
1: nou,
0: van albums
1: blazen,
0: en zo.
1: Vooral het blazersensemble wat erin zat, werd altijd overal gebruikt.
0: Ja.
1: Dus.
0: Die gingen lekker overal aan de slag.
1: Ja, precies.
0: Ja. Maar goed, qua muzieksoort is Genesis en Earth, Wind & Fire natuurlijk totaal iets anders.
1: Totaal iets anders, ja.
0: En toch levert dit best een leuke editie op weer.
1: Jazeker.
0: Dit nummer deed het wereldwijd ook echt heel goed. En het kwam dus tot stand omdat Phil Collins werd ingehuurd om als producer op te treden voor het net genoemde... ik heb het nog niet genoemd. Voor het soloalbum van Philip Bailey. Die was dus van Earth, Wind & Fire. Die ging een solo plaatje uitbrengen. Die had zoiets van, nou, dan ga ik vragen of Phil Collins dat wil produceren voor me. En aan het einde van die opnames bleek dat hij nog wat minuten over had... En hij vroeg dus aan Phil Collins van, joh, wil jij niet een nummertje schrijven om dat een beetje op te vullen? Nou, dit is me nogal het opvullertje geworden. Wauw. Ze gingen een beetje jammen met elkaar. En toen hadden ze op een gegeven moment een beetje wat leuks bij elkaar geraapt. Ze hebben het opgenomen om te zorgen dat ze het niet zouden vergeten. Hè? Dat als je de volgende dag terugkomt in de studio, dat je denkt, oh, dat was toch tof wat we gisteren gedaan hebben. En vervolgens, maar wat hebben we gisteren ook alweer gedaan?
1: Ja, precies. Dat met de
0: dus
1: ze hebben het
0: ter plekke, ja. Dus ze hebben het opgenomen zo van, dan vergeten we het niet. En eigenlijk is er daarna vrij weinig meer echt aan veranderd. Er zijn wat muzikanten aan toegevoegd. Hè? Je hebt natuurlijk wat gitaarwerk en wat ritmewerk extra toegevoegd. Maar de basis zoals ze hem toen opgenomen hebben, is de basis gebleven voor het plaatje zoals die uiteindelijk werd uitgebracht. Dus wordt het tijd om jouw lievelingsplaatje van vanavond te gaan draaien. En dat is Phil Collins met Philip Bailey en Easy Lover.

0: Fijn, hè? Fijn.
1: Heerlijk.
0: Ja, we gaan even heel erg haast maken, want we hebben nog één liedje voor jullie klaarstaan. Ik ga er ook niet te veel over kunnen vertellen, helaas, vanwege de tijd. Ik ga wel even zeggen dat wij volgende week weer hier zitten. En dan doen wij Vol van Vuur als thema. Dan moeten we vast die airco weer aan gaan zetten, want dan wordt het heel warm. Goed, wij gaan naar het laatste plaatje. En dat is een duet tussen Rod Stewart en Tina Turner, om precies te zijn. Die brachten een cover uit van een nummer wat eigenlijk kwam van Marvin Gaye en Kim Weston in 1965. Maar deze deed het eigenlijk een stuk beter. Het is het nummer It Takes Two. Je hoort hem op de achtergrond al een beetje. Ik ga jullie voor nu heel hartelijk welterusten wensen. En ik hoop dat jullie volgende week weer lekker met ons meeluisteren.
1: Tot volgende week.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah op de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. Saar spreekt van een vijandige opstelling tegenover zijn land. De ICT-storing bij het Frisius MC in Leeuwarden is opgelost, meldt het ziekenhuis. Andere ziekenhuizen hebben er nog wel steeds last van, zoals het Amphia ziekenhuis in Breda en het Tweestedenziekenhuis in Tilburg. Er zou geen sprake zijn van een hack, maar er zijn problemen bij Citrix dat het mogelijk maakt om op afstand in te loggen. Dat lukt nu niet, dus patiënten kunnen hun dossier en afspraken niet inzien. Ook rijksambtenaren hebben last van de storing. De Duitse buitenlandminister Wadepoel heeft bij zijn Russische collega Lavrov aangedrongen op een bestand op de Zwarte Zee. Door de aanvallen op havens van Rusland en Oekraïne stagneert de export van graan. Daardoor dreigt er een hongersnood op het zuidelijk halfrond. Het Nederlands elftal heeft de Nations League wedstrijd tegen Servië gewonnen met 2-1. Oranje kwam na een half uur op voorsprong via een penalty die door nieuwkomer Max Meerdink koel werd binnengeschoten. Vlak na rust maakte Servië gelijk, maar daarna scoorde Meerdink nog een keer. Nederland speelt komende week nog 2 wedstrijden in de Nations League. Uit tegen Griekenland en opnieuw tegen Servië, maar dan thuis. Het weer. Vanuit het westen neemt de bewolking toe en lokaal valt een enkele bui. Vannacht een graad of 15. Morgen in het noordwesten bewolkt en een graad of 19. In de rest van het land zonniger en temperaturen tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

Kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiwe kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Israël heeft de diplomatieke status ingetrokken van de Nederlandse diplomaten in Ramallah, de bezette westelijke Jordaanoever. De Nederlanders moeten daar binnen 7 dagen weg zijn. Volgens de Israëlische buitenlandsminister Saar is het besluit het gevolg van het Nederlandse importverbod op Israëlische goederen uit illegale nederzettingen. Dat verbod is sinds deze week van kracht en er zou vandaag al gecontroleerd zijn op Schiphol. De Servische president Vučić is opgestapt. Daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. En die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Dat begon toen bijna 2 jaar geleden 16 mensen om het leven kwamen toen een station instortte. De pro-Russische Vučić trekt zich niet terug uit de politiek en wil meedoen aan de verkiezingen. Zo kan hij een gooi doen naar het premierschap in Servië. Bij de WK wielrennen is het Mathieu van der Poel niet gelukt om wereldkampioen te worden. Bij de wegwedstrijd voor de mannen eindigde hij als 3e. De winst ging naar de Amerikaan Brandon McNulty. Hij kwam in de Canadese stad Montreal solo over de streep. Van der Poel kan goed leven met zijn bronzen medaille en zegt dat hij er alles aan gedaan heeft om wereldkampioen te worden. Jammer genoeg lukte dat net niet. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu 2e in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen de ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp beland, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. En bijna 80% van hen liep ernstig letsel op, als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren half naakt en toegetakeld. Alle slachtoffers zijn gevonden in de buurt van het vliegveld van Johannesburg. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. De Servische president Vučić is opgestapt en daarmee kunnen er nieuwe verkiezingen worden gehouden in het land. Die staan gepland op 25 oktober. De president had zijn vertrek in juni al aangekondigd. De afgelopen tijd waren er veel protesten tegen zijn regering. Demonstranten wezen op corruptie in het land, aanvallen op de rechtsstaat en de persvrijheid. In de Nations League heeft Duitsland een verrassende nederlaag geleden. Er werd van Griekenland verloren met 0-1. Door de uitslag gaan de Grieken nu aan kop in de pool van Oranje. Eerder op de avond had het Nederlands elftal weten te winnen van Servië. Door 2 goals van Meerdink werd het 1-2. Oranje staat nu tweede in de pool achter Griekenland. En donderdag spelen die ploegen tegen elkaar. Het weer, het raakt bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het koelt af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui. In het binnenland geregeld zon. Het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

Weet meer door Radio Aalsmeer.

Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Zuid-Korea eist excuses van Oekraïne omdat het land naar buiten heeft gebracht dat er Noord-Koreaanse krijgsgevangenen op een vliegtuig naar Zuid-Korea zijn gezet. De kwestie zou volgens Zuid-Korea vertrouwelijk blijven, maar de Oekraïnse president Zelensky maakt het bekend in een toespraak bij de Verenigde Naties. Zuid-Korea betreurt dat, maar volgens Oekraïne was er geen afspraak om de overdracht vertrouwelijk te houden. Voor Zuid-Korea komt dit op een ongelukkig moment, omdat het land juist de gesprekken met Noord-Korea probeert te hervatten. Het overgrote deel van de 65-plussers die na een val bij de spoedeisende hulp belandt, heeft ernstig letsel. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van kenniscentrum Veiligheid NL. Vorig jaar kwamen er naar schatting zo'n 124.000 ouderen na een val bij de spoedeisende hulp. Bijna 80% van hen liep ernstig letsel op als breuken en hersenletsel. Door het hoge aantal vallende ouderen neemt de druk op de zorg toe, zegt Veiligheid NL. Vandaag begint de Nationale Valpreventieweek, waarin ouderen adviezen krijgen om kracht- en balansoefeningen te doen. Opnieuw is in de buurt van Johannesburg het lichaam van een vrouw gevonden. Vermoedelijk is ze het 11e slachtoffer geworden van een serie moordenaar. De afgelopen maanden werden al 10 vrouwen onder dezelfde omstandigheden aangetroffen. Ze waren halfnaakt en toegetakeld. Zaterdag is een man opgepakt die mogelijk iets met de moorden te maken heeft. Onderzocht wordt nog of hij ook betrokken is bij het meest recente slachtoffer. Wielrenner Mathieu van der Poel kan goed leven met de bronzen medaille die hij haalde bij de wegwedstrijd om de wereldkampioenschappen. Volgens Van der Poel heeft hij er alles aan gedaan om kampioen te worden en is dat helaas niet gelukt. De titel ging naar de Amerikaan McNulty die solo over de streep kwam. Het weer, het raakt bewolkt, in het westen kan een bui vallen, het koelt vannacht af naar een graad of 15. Overdag is het aan de kust bewolkt met een enkele bui, in het binnenland geregeld zon en het wordt 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.